0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

Er was wel een leuke videoclip erbij met Roger Taylor en Freddie Mercury op de motor. En een paar mooie meiden erbij. Ja, dat kon ik toch nog wel zeggen. Ik kan het dan nu ook nog wel zeggen, denk ik dan. Ja, dat was toen. Mooie meiden erbij. Absoluut. Goedemorgen. Utrecht is wakker. Radio RB Utrecht. Ben je er ook zo vroeg bij? Ben je aan het werk? Ben je nog aan het werk? Dat kan ook. Of ben je gestart? Midden in de nacht? Dat kan ook. Ben je chauffeur? Ben je bakker? Werk je in de zorg? Waar werk je? Je bent vertegenwoordiger, accountmanager, kan ook natuurlijk, ja. Ben je sowieso manager? Ik ga je even vertellen. Ik ga zorgen dat wij deze uitzending heel erg leuk gaan maken. En heel erg informerend met allerlei onderwerpen in Utrecht is wakker. Goedemorgen. Robert-Jan, die doet verslag van een actualiteit uit Midden-Nederland. Ik weet nog niet wat, komt hij zo meteen vertellen in de studio. De ploeg bestaat verder uit Kasper voor het nieuws uit de regio. Grita verzorgt onze weerberichten de hele dag door, maar zeker ook in Utrecht is wakker. Margreet doet de samenstelling en ik zeg de gek, Bob van Beten.

Hij timmert al heel lang aan de weg voor zijn doen. Maar het is nog een hele jonge gast, deze Alex Warren. Passenger is een huidige single. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Je was er al? Oh, nou dan dubbel goedemorgen. Er kan niet vaak genoeg goedemorgen gezegd worden, lijkt mij zo. En ben je er net bij? Goed dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op deze vrijdag, de 21ste augustus intussen geworden. Ja, de tijd tikt door en de data dus automatisch ook. Ik heb al even genoemd wie de ochtendploeg bezette vanmorgen. Robert-Jan, Casper voor het regionieuws, Gita voor het weer. Margreet voor de samenstelling van dit programma, onder andere ik. Maar ik heb er één vergeten, maar ik kwam net nadat ik het had gezegd binnen. Nee, hij was niet te laat, maar hij meldde zich hier even. Netjes, op het matje kwam hij. Danny. Op de redactie voor de actualiteit voor Midden-Nederland. Dus als je online kijkt, dan de verantwoording ligt vanochtend bij Danny in elk geval. Ja, waar hebben we het over? Over actualiteit? Nou, zie je de laatste tijd niet heel veel vogels in de tuin die opvallend slonzig, noemen we het maar even, in hun verendek zitten? Of misschien wel kale plekken hebben? Wat is er aan de hand? Nou, geen paniek op zich, want die vogels in onze regio zijn namelijk in de rui. Een heel natuurlijk proces, maar ja, het kost deze diertjes ontzettend veel energie. En ze zijn tijdelijk extra kwetsbaar. Oei, wanneer heeft zo'n vogel nou echt hulp nodig van professionals, zeg maar? En wat zou je dan zelf kunnen doen voor deze vogels in je eigen tuin of op je balkon? Daarover ga ik vanmorgen bellen met Ruben den Harder. Ruben den Harder is van de Vogelopvang in Utrecht. Ja, maar eens even horen vanmorgen. 7:15 hoor, dus over een klein uurtje praat Ruben ons helemaal bij daarover. Nou, dat is een van de actualiteiten vandaag in Midden-Nederland. En heb je het over de tuin of balkon, waar ik het al even over had, dan, en misschien heb je al gekeken, en anders vertel ik het nu bij deze, zou je eens moeten kijken op Facebook van Radio M Utrecht. Want ja, hoe gaat het eigenlijk met je tuin, nu er eindelijk weer eens een beetje regen is gevallen en er nog wat terecht gaat komen in Midden-Nederland? Het was natuurlijk gort en gort droog, dus we zijn eigenlijk benieuwd hoe die hele tuin erbij staat van je. Nou, laat maar weten. Je verhaal is welkom op Facebook van Radio M Utrecht. En niet alleen daar, je kunt ook even een berichtje sturen via WhatsApp als je dat veel handiger vindt. Even WhatsAppen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. En dat kan natuurlijk ook via de RTV Utrecht app. Hoe handig is dat? En anders bericht je mij via Messenger of via mailtje of zo. Alles is mogelijk. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dit is Dave Edmunds.

Aantal reacties komen wel binnen hoor. Hoe mooi de tuinen zijn. En foto's wil ik ook graag zien. Ja, hoe mooi is jouw tuin? In deze tijd dat het toch een beetje heeft geregend. Al behoorlijk wat regen in vergelijking met een weekje geleden. Of twee weken geleden. Of die droge periode die we eigenlijk al hebben gehad. Hoe ziet die tuin eruit? Daar vragen wij ons over af hoe dat bij jou is. Laat weten, Aart ook vanmiddag in Utrecht komt thuis. Maar ja, zover is het nog niet. In Utrecht is wakker ook alle ruimte voor je tuin. En een balkon niet te vergeten, want misschien heb je daar ook wel mooie planten staan. Wat schrijven de kranten vandaag? Even de koppen van deze vrijdagochtend meenemen van de landelijke ochtendbladen. NRC begint met de strandpret in, ja, dat is apart natuurlijk, denk je, Tel Aviv. De oorlog ten spijt. Een reportage hierover verderop in de krant, want zelfs als iedereen ons haat, ja, wordt er toch gedacht aan de zomer, sterker nog. Wat kunnen we anders doen, wordt gesteld, dan plezier hebben als het oorlog is. Op de stranden van Tel Aviv in Israël wordt gefeest alsof het land, ja, zeg maar, of er niks aan de hand is. 60 kilometer verderop, aan diezelfde kust, ligt het verwoeste Gaza. De kloof kan niet groter zijn. Er wordt gesteld dat de beelden die getoond worden in Israël, ja, niet vandaan komen, dat het niet klopt. Een verhaal opgetekend voor de correspondente Lucia Admiraal. Echt, nou, om haar tanden erin te zetten. En fotografie was van Kobe Wolf. We zien er een paar foto's in NRC vanmorgen. De Volkskrant gaat naar Cuba, want in Cuba sta je er echt alleen voor. 100 jaar na de geboorte van Fidel Castro wordt de laatste zuurstof uit de Cubaanse revolutie geperst. De Amerikaanse boycott heeft het eiland lam gelegd. Bij oud-revolutionaire rest heimwee naar de gloriedagen. Een verhaal van correspondent Joost de Vries in de Volkskrant vanmorgen. Dan gaan we naar Nederland, waar de hogere eigen risico's de zieke mensen treft die in de bijstand zitten. En hen treft het hardst. Ja, het wordt in de aanloop naar Prinsjesdag, dat eraan zit te komen, derde dinsdag van september, een grote kwestie. Gaat het eigen risico in de zorg omhoog? Minister Hermans van Volksgezondheid zoekt naar bondgenoten. Nog een andere minister die opgetekend wordt in het Algemeen Dagblad vanmorgen op de voorpagina. Want de renteuitgaven van de Nederlandse staat nemen in hoog tempo toe. Volgend jaar is minister van Financiën Eelco Heijnen hier 12 miljard euro aan kwijt. En dat valt op te maken uit ramingen in de aanloop naar de derde dinsdag van september. Het Centraal Planbureau voorziet een toename van het begrotingstekort. Groeiende rentelast treft Nederlandse schatkist. Is de kop vanmorgen van het Algemeen Dagblad. En nee, geen koppen, we noemen dat hoofden. We zien daar twee hele bekende Nederlanders. Demi Vollering en Max Verstappen. Op de voorkant, wat apart, fietsen. Formule 1, jawel. Demi Vollering, recentelijk natuurlijk spectaculaire bijzen heeft ze die Tour de France van gewonnen. Ze heeft Max Verstappen verrast gisteren met een gele trui. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Hij heeft haar overigens ook weer verrast door te stellen dat hij de Tour de France van op de voet heeft gevolgd. Kijk, dat is ook weer leuk. We zien ze op de foto bij elkaar op de voorkant van de Telegraaf. En over de voorkanten gesproken, zometeen zie ik de voorkant van Casper Kooi. Hij gaat alvast vertellen wat er in het regio nieuws zit bij Radio M Utrecht. Hey, hey.

0: Dus de Queen of Soul, Aretha Franklin natuurlijk. En Chain of Fools. Met een S erbij. Ik was mij even kwijt. Chain of Fools. Dat kwam gewoon niet. Nou ja, nu wel dan. 1968. Nou, dan ben jij niet uit dat jaar, hè, gast.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik werd totaal niet aan jou gedacht in 1968, denk ik.
1: Nee, toen stond ik hier. Nee, was ik niet eens de planning, denk ik.
0: Nee, precies, ja. Dat was er ietsjes later. Ietsjes is een ruim begrip in dit geval. Het is al 6:32. Zometeen horen we van Robert-Jan Boy waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Waar hij verslag van Daan gaat doen en wat het onderwerp is. Ik heb zo even een kort weerberichtje. En jij schuift alvast even binnen. Want jij bent met de voorbereiding van het regionale nieuws bezig. Ja. Wat hebben we in elk geval hier bij Radio 1 Utrecht?
1: Nou, Robert-Jan was gisteren op pad. Dan was hij bezig met botulisme, weet je nog?
0: Zeker. Ja. En geen dode eend gevonden in Midden-Nederland. Althans, niet op de plekken waar hij dan was.
1: Hij had even in Houten moeten kijken. Een opvallend aantal vissen, weliswaar, is afgelopen dagen doodgevonden in de recreatieplas daar. Het gaat om honderden. Volgens het waterschap was er te weinig zuurstof in het water. En dat had dan weer te maken met de wind en de regen van de afgelopen dagen. Aha. En ook zijn er tientallen dode watervogels gevonden daar. En dat komt dan waarschijnlijk door inderdaad botulisme. Kan jij een beetje acteren?
0: Het ligt eraan hoe je dat ziet. Ik probeer altijd wel mezelf te zijn. Maar...
1: Je probeert jezelf te zijn? Ja. Wat mooi.
0: Ik ben geen karikatuur van mezelf, maar ik probeer altijd mezelf te zijn. Dus,
1: we spelen allemaal een rolletje, toch?
0: Zo natuurlijk mogelijk. Maar hoezo?
1: Nee, Barry Atsma uit Utrecht, die werkt aan een nieuwe serie onder de werktitel Sex en de Vinex. En daarvoor zoekt hij figuranten. Het wordt een serie op Videoland. En nou ja, misschien is dat wat voor jou.
0: Nou, weet ik niet. Ik ga daarover nadenken.
1: En dat was lang onduidelijk, maar het Indonesisch feest in Zeist komt terug. Dat is zondag al, Pasar Malam, een markt met eten en drinken en eten.
0: Leuk.
1: Vorig jaar ging dat niet door, dat had te maken met de veiligheid. En ook dit jaar werd er lang over nagedacht over de datum en de plek. Nou, intussen is het dus bekend, komende zondag in de sporthal daar.
0: Hartstikke gezellig altijd, die Pasar Malam. Ik vind het Indonesische markt, ik vind het heel gezellig. En lekker eten, ja. Ik vind het altijd heerlijk, ja. Ik heb een vriend van mij, die heeft en zijn vrouw ook, Indonesische kom af. Dus we doen dat altijd als grap, zeg maar. Lekker eten, ja. En ik heb heel lang gewerkt met de Indonesische afdeling. Dus met allemaal Indonesiërs van de Wereldomroep.
1: Oh ja, ja. Kijk dan.
0: Dus, ja, als ik zo'n stemmetje nadoe, is dat niet gek bedoeld, zeg maar.
1: Ja, dan moet je in deze tijden moet je deze disclaimer wel even meegeven.
0: Ja. Gek is dat, het moet wel, ja. Maar... Het heeft misschien wel te maken met het feit dat ik dat acteren al in mijn hoofd heb zitten.
1: Oh ja, kijk dan. Ja, je ging er wel mooi in, inderdaad. Ja, maar heel natuurlijk.
0: Barry Asma is vast niet op zoek naar mij, dat denk ik niet. Ja. Goed, dit weten we alvast in het regio nieuws. In elk geval is het het nieuws van Radio 1 Utrecht. Voor dit moment dan. Nou, het weerberichtje, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. En een graad of 20 in het vooruitzicht. En onweer komt er ook bij. Nou, Grieta ligt het straks af.

0: wat jij 1989. Tina Turner. 8 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Robert-Jan, nu nog wel bij mij in de studio, maar je gaat zo meteen op pad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Waar ga je heen vandaag?
1: Ik ga naar de Haarrijnse Korenmolen in aanbouw. Aan de Haarrijnse Plas bij Vleuten.
0: Ja.
1: Ik ben er eerder geweest.
0: Zeker.
1: Het project van Paul Groen. Molenaar is hij ook. Al jarenlang droomt hij van molens.
0: Ja.
1: Restaureert erfgoed. En dacht op een gegeven moment, jongens, ik wil mijn eigen molen bouwen. Ik ga op zoek naar materiaal.
0: Mm-hmm.
1: Kwam je in Oost-Duitsland terecht bij een oude molen.
0: Ja.
1: In West-Duitsland, nou, dat molens in verval. Dat materiaal heeft hij naar Montfoort, of Nederland in ieder geval, gehaald. De provincie Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt nu... daar wordt een molen van gebouwd.
0: Ja, je bent weg geweest dat er materiaal overgekomen was uit Duitsland vandaan. Getransporteerd moest worden, kan ik me herinneren.
1: Ja, dat was de molenkap. Die lag in in Montfoort. En dat is toen, s'nachts, in ieder geval met veel vertoon. Enorm ding natuurlijk, is dat naar de plek van aanbouw gebracht.
0: Mm-hmm. Dat is een tijdje geleden intussen.
1: Dat is ongeveer, volgens mij...
0: 3/4 jaar geleden of zo?
1: Nou, een jaar geleden.
0: Toch wel, ja.
1: Volgens mij was het juli 2025.
0: Oh ja.
1: Ik kan ernaast zitten, maar... daar omtrent.
0: Ja.
1: En daarna ben ik nog een keer geweest daar toen ze daar echt bezig waren met het sorteren en het klaarleggen van die enorme, zware...
0: Een soort bouwpakket is het geworden, hè?
1: Ja, een cadeau zou je rustig kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat ziet er indrukwekkend uit. Dat je denkt van ja, hoe krijg je daar een molen van, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, er is het een en ander gebeurd. Er zijn zaken opgericht en morgen, moet ik zeggen, gaat er iets spectaculairs gebeuren.
0: Morgen. Ja, maar dan hebben we geen uitzending.
1: Nee, dat weet ik. Vandaar dat we er ook vandaag zijn. Want ongetwijfeld zijn ze bezig met de voorbereiding. En wij krijgen natuurlijk te horen wat dat dan precies is.
0: Ah,
1: wat er morgen gaat gebeuren.
0: Ja, maar jij weet al wel wat meer, volgens mij.
1: Ik weet al wat meer, maar jongens, het is ongelooflijk.
0: Jij gaat met Paul, de molenaar, ga je praten over hoe het zich ontwikkelt. Je gaat met eigen ogen bekijken, verslag daarvan doen. Dus en morgen dus gaat er iets...
1: Dan gaat er weer wat nieuws gebeuren. Ja, hoe verder de planning, wat is in tussentijd gebeurd. Ik kan me ook herinneren dat er op een gegeven moment een gezelschap uit Duitsland aankwam. De zogenaamde Wandertimmerleute.
0: De Wandertimmerleute,
1: Een ambachtelijke groep, zeg maar, in opleiding, die als opdracht dan krijgt om een paar maanden door Europa te zwerven en te leven van opdrachten die ze her en der krijgen. Nou, dat was dus ook de Haarrijnse Molen.
0: Ja.
1: En misschien is er nog veel meer gebeurd. We gaan het allemaal vragen.
0: Ja.
1: En wanneer is de droom van Paul Groen eindelijk daar?
0: Precies,
1: wanneer draaiende wieken?
0: Hoe is de status? Ja, draaiende wieken zeg je dan. Wat is dat al mogelijk? Die kap hebben we het over gehad. Maar dit kap mogelijk.
1: De wieken komen volgens mij later. Maar we gaan het allemaal vragen.
0: Ja, ja.
1: Ik kijk even op de klok.
0: 6:41.
1: Ja, want de N230, daar is een wegversmalling. Hè. Dat is gisteren ook mee te maken.
0: De wegwerks.
1: Ja,
0: precies. Dus je moet even anders rijden.
1: Ja, even anders rijden. Ga ik me eventjes doen.
0: Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: Hij is meid van Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio 1 Utrecht. Oh, ik wist niet dat het koor klaar stond. Nou, die zijn er ook vroeg bij. Het weerbericht, Grieta Spannenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hi. Ja, gezellig dat je er bent ook. Ik heb je niet een paar dagen gemist. Ja, persoonlijk natuurlijk wel, maar ja, gelukkig was...
1: Wij wisselen dat allemaal ja,
0: precies,
1: mooi af, hè?
0: Ja. Maar gewoon natuurlijk om het weer toe te richten. Nog één dagje volgens mij en dan ga jij ook een weekje plat. En dat wil zeggen, je gaat, ik weet niet of je gaat wat je allemaal gaat
1: veel
0: doen, maar je bent een weekje
1: ook
0: vrij volgende week, toch?
1: Weekje vrij. Nou, ja, ik ga onder andere naar Zuid-Limburg. Een paar dagen.
0: Wat lekker.
1: Heel wel leuk. Ja, het wordt ook weer warm volgende week. Dus de korte broek ligt al klaar. Zeg
0: maar gewoon ligt er een tipje van de sluier op gisteren. Woensdag wordt het waarschijnlijk al wat warmer, had ze het over.
1: Ja. Dinsdag, woensdag, donderdag. Oh ja. Dat zijn, zijn een paar warme dagen. Dan gaan we toch een beetje richting de 7, 28 graden ongeveer. Dus,
0: dat is een lekker vooruitzicht. Dan vraag ik me wel af hoe het dan met jouw tuin moet als het zo warm weer gaat worden. Dat is ook de vraag vandaag van Radio Utrecht. Hoe ziet jouw tuin eruit nu het een beetje wateriger is geworden? Dus de grond die wat water gaat opnemen. Mm-hmm. Ik kom hier een foto tegen op Facebook trouwens. Iedereen kan dat zien van Radio Utrecht. De tuin van de buurvrouw van Harry de Haan in Brisbane. In Brisbane dus. waar de zomers, zegt hij, waar de zomers bij ons in Brisbane altijd lang, droog en heet zijn. Dat is natuurlijk waar. Je ziet een mevrouw, een buurvrouw dus, met een hond lopen. Nou ja, die tuin, dat is meer, wij noemen dat gewoon aarde wat er is, zeg maar.
1: Ach jee,
0: Weinig tuin van over. Maar ja, dat is waar natuurlijk. Daar zijn de zomers, de winters zijn, als het dan winter is, is het gewoon 2, 23 graden of zo minimaal, denk ik.
1: Ja, die hebben dan wel wat anders klimaat, zullen we maar zeggen.
0: Maar jouw tuin dan, Grieta, hoe gaat dat daarmee dan, als je er even niet
1: goed
0: bent?
1: Oh, we hebben het best wel goed onderhouden eigenlijk. Ook omdat er zo'n oude beuk en een oude linde in staan.
0: Oh,
1: van
0: ja,
1: 150 tot 200 jaar oud. Dus daar doen we wel veel voor om die goed te houden. Die is ook behoorlijk met klimop omgeven. En de grond, daar laat ik altijd veel blad liggen, zodat er weinig bodemvochten, bovenste bovenvochten verdampt. Hij heeft natuurlijk ook een donkere kruin. Dus die houdt wel schaduw vast. Maar die hebben wel wat. Die plussen we wel bij in de zomer om hem in leven te houden. Verder zijn er wat. Hoe heet die? Dat is zo'n plant. Nou, ik kom even niet op de naam.
0: Het is zo'n plant, heb je in de tuin.
1: Ja, het is wel een plant. De klimop kan tegen heel veel.
0: Ja.
1: Maar er is ook een struik die heeft wat last. Omdat de zon, als de zon er dan flink op staat, dat blad wordt dan bruin. Eigenlijk verschroeit het blad. Dus dat is wat minder.
0: Oh, het gaat ook echt dood dan, zeg maar.
1: Ja, stukken van de bladeren. Maar die vallen natuurlijk straks in de herfst af. Maar die worden echt bruin. Volgens mij door de verbranding. En ik heb een perkje met wat groen. Wat buiten de boomkruin staat. Omdat anders natuurlijk geen zon op zit. Mm. En daar heb ik ook al vanaf het voorjaar of vanaf de winter laat ik daar heel veel blad in liggen. Waardoor het op zich nog best goed te doen is.
0: Nou, jij kunt wel een beetje weg, begrijp ik.
1: Ik kan wel een beetje weg. Dan houdt iemand anders bij. Dus dat is mooi, hè?
0: Ja, precies, ja. Ga je nog naar drie landenpunten ook, of niet?
1: Nou, ik weet het nog niet. Ja, het is allemaal in de buurt. Dus
0: oh, het is wel eens geweest daar.
1: Dus het is, het is wel een mooi plekje, denk ik. En lekker heuvelachtig.
0: Zeker. Ja. Iets anders. Wij hebben ook heuvels natuurlijk in Midden-Nederland.
1: Zeker.
0: Maar dat zijn echt, dit zijn echt, Ik zag op afstand een keer de Sint-Pietersberg. Toen dacht ik, wat een flauwe cult is echt niet. Maar het klopt echt. Het is echt een flinke berg. Wel, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja. Terug met gedachten in Midden-Nederland. We zitten al over tuinen te praten. Maar goed, dat is ook de vraag van iedereen. Dus foto's van je tuin, stuur het even door. Of plaats hem zelf op Facebook van Radio M.
1: Nou, tegenwoordig zie je bijna dat ze bijvoorbeeld stadsnatuur en tuinen eigenlijk heel belangrijk zijn.
0: Ja,
1: voor
0: zeker.
1: Je vlinders en bijen. En dat het in de stad soms groener is dan daarbuiten.
0: Ja, en dan dat weer. Je stuurt al even een berichtje door. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Een graad of 20. Hoe ontwikkelt het zich vanochtend en vanmiddag?
1: Nou ja, ik denk dat vanochtend lange tijd droog is tot halverwege de ochtend. Er liggen een paar buien voor de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland. Er vallen ook een paar buien al in Noord-Holland en Friesland. Gisteren was natuurlijk een enorm buiige dag.
0: Ja.
1: Mooie, prachtige, opbollende stapelwolken.
0: Lucht was fantastisch af en toe. Ja.
1: Waanzinnig, hè? Die hele witte, echt spierwitte toppen van die buien. Er zijn ook veel waterhoosjes gemeld. Kleine windhoosjes van die slurven uit een grote stapelwolk aan de onderzijde. Vooral uit Friesland zijn die echt in grote getalen gemeld. Ja. Zo onstabiel was het. Nou, vandaag ook onstabiliteit een fractie minder, maar nog wel een paar buien. Vanaf de tweede ochtendhelft trekken er een paar buien van noordwest naar zuidoost. Misschien ook nog met kans op onweer, maar ook met fraaie opklaringen ertussendoor. En de temperatuur van nu, een graad of 13, gaat inderdaad naar die 20 graden.
0: Oké, dit is de ochtend, hè, wat je nu zegt. En de middag, een beetje mooi of niet?
1: Nou ja, ook dan hebben we nog steeds een paar buien. Eigenlijk begint de buien gaat bij ons denk ik vanaf halverwege de ochtend.
0: Oh,
1: en dan
0: ja.
1: Loopt dat in de middag door. Dat zijn wel een paar pittige buien, maar ook wel met die opklaringen. Stapelwolken zon, dat is iets wat zich straks gaat ontwikkelen. Die hebben even tijd nodig om op gang te komen. En dan ziet het er denk ik vrij uit, maar nog wel ja, met een paar stevige buien.
0: Toch wel, ja, moeten we nog wel rekenen. Wel goed voor de tuin ook.
1: Ja, goed voor de tuin en voor alles natuurlijk. En, ja, en ja. Een licht briesje uit het noordwesten wat later op gaat steken.
0: Ja, oké. Okay. Daar gaan we nu even mee doen. Blikken we het volgende uur vanaf 7:50 eventjes ook vooruit naar het weekend. Want ja, dan kunnen we een beetje plannen maken, goed?
1: Zeker, lijkt me een goed plan.
0: Mooi. Tot zometeen weer, Gita. Dankjewel voor nu. Goedemorgen, Bob. Een groet vanuit Keulen. Ik doe de groet terug. En aan iedereen de groeten van Martin. Martin Wolfers, hij is onderweg als chauffeur. En dit zijn de Foundations.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is HALT er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden.
8: Bijna 3:07. Goedemorgen, Radio M Utrecht en luister je naar het nieuws uit de regio nu. Casper Kooi.
9: Goedemorgen. De noodopvang in de wijk bij Duurstede is gestopt. Er zaten sinds juni 75 asielzoekers bij het sportcomplex. Die zijn nu naar een andere plek gebracht. Waar, dat is dan weer niet bekend. Na de zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hadden een brilletje op moeten doen. Volgens het oogheelkundig gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen.
8: De waarschuwingen waren er wel natuurlijk. Maar ja, het was toch even met het kijken naar de zon. Ja, je wil dat toch even zien. Maar ja, de risico's waren er. Die zijn er dus genomen.
9: Ja. En dit komt net binnen via de app van RTV Utrecht.
8: Ik hoorde iets, ja.
9: Ja, heb je hem niet? Download hem even, zou ik hem zeggen. Dan krijg je ook zulke berichtjes binnen.
8: Ja, mijn telefoon staat op stil natuurlijk.
9: Ja, had ik natuurlijk ook moeten doen.
8: En dat geeft niet. Wat hebben we in het nieuws?
9: Het gaat over losse kamerverkoop in Utrecht.
8: Ja.
9: Dat is verboden, maar er lijkt een maas in de wet te zijn. In plaats van een kamer kun je nu een aandeel kopen van een huis.
8: Oh.
9: Volledig met eigen geld, want de bank financiert dat niet. Daar betaal je dan 2 ton voor. Maar er zitten wel risico's aan, want de gemeente kan alsnog ingrijpen. En wat doe je met zo'n aandeel als je daarvan af wilt?
8: Ja, precies. Geen idee. Ken je dit nog trouwens?
9: Ja.
8: Ja, YMCA. Nou, ken je dit nog? Iedereen kent dit natuurlijk.
9: Tuurlijk.
8: Ja. Ik ga het zo meteen helemaal laten horen. The Village People en YMCA. Maar hoor je jou zo ook weer, hè?
9: Tot zo. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: De zomer vier je bij ons.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: 1978, ja, en ik zeg tegen Casper net, ken je dat nummer van The Village People, YMCA? Maar iedereen kent dat nummer. Iedereen kan ook dat dansje met je armen. Ik overigens niet. Ja. Ik heb dat nooit gekund op de een of andere manier. Ik ben een soort houten klaas als ik op de dansvloer sta. Maar goed, dat terzijde, dat was een lekker nummer uit 1978. YMCA, de Young Man Christian Association. Want daar staat het voor je. Van de Village People, een kleurrijk gezelschap. Een bond gezelschap. Over gezelschap gesproken. Straks is Robert-Jan Boy in gezelschap van de molenaar die echt zijn droom ziet uitkomen. Molen van aan Paul Groen. Robert-Jan, jij gaat hem weer op zoek, hè?
1: Ja, zeker. En ik nader met rassen schreden de bouw van een korenmolen aan de Haarrijnse Plas, vlakbij Vleutik. Ja, ik nader nu de Haarrijnse Plas en ik zie inderdaad dat wateroppervlak glimmend in de zon, waar de zonnetje schijnt, damp eroverheen.
0: Ja.
1: En daar in de verte, de weg tussen, laten we zeggen, Vleuten en de A2, daar zijn ze bezig met die molen. Die, ik ben er eerder geweest. Ik heb die dikke balken op de grond zien liggen als mikado, als het ware. Een andere keer werden die balken voor een gedeelte bijeengebracht en opgericht. Dat is het laatste wat ik gezien heb. Of er nu echt een romp aanwezig is, dat gaan we zo meteen bekijken. De droom inderdaad van molenaar en restaurator Paul Groen. Ja. Morgen staat er wat spectaculairs op het programma.
0: Ja.
1: Dan kunnen de mensen komen kijken wat dat allemaal precies is. Wij houden het niet meer.
0: Nee.
1: Nog een klein stukje. En wij doen kont van de laatste ontwikkelingen.
0: Nou, zometeen na 19:30. Ik ga helemaal mee in die flow, zeg maar. Tot zo, Robert-Jan. 19:05, Utrecht is wakker. We gaan zometeen praten over vogels die in de rui zijn. Ze zien er een beetje slonzig uit. Maar hebben ze het goed? Of moeten we extra voor ze gaan zorgen? Zometeen even bellen met Ruben van de Vogelopvang in Utrecht. Ja, we hoorden net al van Casper in het nieuws. Dat er zijn dode vogels en dode vissen gevonden in Houten. Waarschijnlijk die vissen en die vogels zijn getroffen door botulisme. Daar hadden we het gisteren nog over in Utrecht is wakker. Ook die vraag moet je even voorleggen aan de vogelopvang. Maar nu eerst muziek van Eros.

0: zangeres Lindsay. Lindsay de Pol en Sugar Me uit het jaar 1972. In Utrecht is wakker op Radio 1 weer terug. Ah, kijk, daar zijn de vogeltjes alweer. Wat gezellig. Ja, die worden wakker als het een beetje licht begint te worden. Maar zie je de laatste tijd nou vogels in je tuin die opvallend slonzig in hun verendek zitten? Of misschien zelfs wel kale plekken hebben? Nee, je hoeft geen paniek te laten ontstaan. Die vogels in onze regio zijn namelijk in de rui. Een heel natuurlijk proces naar het schijnt. Maar ja, het kost de diertjes ontzettend veel energie. En ze zijn tijdelijk extra kwetsbaar. Daar ga ik over doorpraten met natuurlijk Ruben ten Harde van Vogelopvang Utrecht. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je even bij me bent. Ik ga er zeker meer van horen van jou, want daar vraag je natuurlijk ook even naar. Maar eerst maar eens even het opvallende nieuws, zoals het kan, over het aantal vissen de afgelopen dagen dat dood gevonden is in de recreatiebas Laagraven in Houten. Honderden gaat het om. En er zijn ook dode watervogels daar aangetroffen. Misschien wel door botulisme, daar hadden we het gisteren over. Die watervogels worden ook wel eens door jullie uitgezet daar in dat gebied, hè? In die plas volgens mij.
1: Ja, ik werd net wakker en het werd meteen gedeeld in een groepset van de vogelopvang.
0: Ja.
1: Botulisme is iets waar we ons bij de vogelopvang heel veel zorgen over maken. Het is een ziekte die opspeelt vooral in warm water. We hebben natuurlijk een ontzettend warme zomer gehad. Dus je ziet gewoon dat er veel vogels ook bij ons binnenkomen met die ziekte. En het is inderdaad een plek waar wij ook wel eens onze watervogels juist uitzetten. Waar we dan heel lang voor hebben gezorgd. Dus ja, Het is iets waar we ons zorgen over maken.
0: Zeg. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, vissen en in dit geval de vogels waar jullie dan over gaan. Ja, dat is heel triest. Allemaal. Nou, we blijven het op de voet volgen. Gisteren ging collega Robert-Jan nog op pad met een collega van jou, van de Vogelopvang Utrecht, op zoek naar in andere delen, onder andere bij Maarsen en in Overvecht in Utrecht werd nog gekeken, maar daar is niks aangetroffen, gelukkig maar. Maar het kan zomaar voorkomen. Dan wel weer terug naar die vogels die in de rui zijn. Hè. Hoe lang, Ruben, duurt nou zo'n ruiperiode gemiddeld? En wanneer vindt die dan precies plaats? Is dit een abnormale tijd dat vogels in de rui zijn?
1: Nee, dit is wel een normale tijd. De rui, ja, het verschilt een beetje per vogelsoort, maar grofweg gezegd is het van juli tot en met oktober. Het is na het broedseizoen. Dus we zitten er middenin en sommige vogels moeten er ook nog in komen. Het kan soms iets later komen als we een zomer hebben gehad met goed weer, waarin veel voedsel te vinden was voor de vogels.
0: Ja.
1: Bij zangvogels duurt het meestal zo'n 3 tot 6 weken. En bij grotere vogels kan het soms wel echt maanden duren, omdat ze dan heel veel veren te vervangen hebben. En ze kunnen natuurlijk niet in één keer al hun veren loslaten, want ja, dan kunnen ze niet meer vliegen. Eenden doen dat overigens wel. Die laten in één keer al hun grote veren los en die kunnen dan een paar weken niet vliegen. Maar de meeste vogels die doen dat één voor één. Dus de veren raken langzaam een beetje los. De vogel krijgt een beetje kale plekken, soms een beetje uitstekende veren. Ja, het ziet er inderdaad een beetje slonzig uit, een beetje zielig soms.
0: En in hoeverre maakt de rui van een vogel dan voor die vogel zich kwetsbaar? Voor gevaren van buitenaf waar ik aan denk?
1: Ja, de vogel is dan wel kwetsbaar. Een vogel kan minder goed vliegen als hij minder veren heeft. En het kost hem ook te veel energie om veel te vliegen. Dus ze spenderen wat meer tijd op de grond. Ze weten zelf ook dat ze kwetsbaarder zijn. Dus ze gaan bijvoorbeeld minder fluiten.
0: Oh ja.
1: Dat heeft ook geen nut, hè, want het fluiten doen ze ook in het broedseizoen. Om een territorium af te bakenen en om een partner te vinden. Maar als ze niet aan het broeden zijn, dan hoeft dat ook niet. Dus ze willen ook niet te veel geluid maken. Want ze willen niet gevonden kunnen worden door roofdieren. Maar het is inderdaad een hele kwetsbare periode voor de vogel.
0: Ja, het is dus heel normaal in deze tijd dat vogels hun veren loslaten. Zeg maar, nou zie je dat? En daar vraag ik me wel af. Ja, je ziet ook wel eens vogeltjes die in de broedtijd uitgebroed zijn uit het ei. Die dan uit het nest gevallen zijn. Dan moet je hulp inschakelen. Maar in dit geval, wanneer moet je wel professionele hulp van jullie als Vogelopvang Utrecht inschakelen? Als je een vogel ziet zitten waarvan je denkt, nou, dat is echt niet goed.
1: Ja, nou, het hoeft dus eigenlijk niet vaak. Want de rui, het ziet er inderdaad uit alsof het niet goed is. Het ziet eruit alsof de vogel heel zielig is en hij heeft kale plekken. Dus het lijkt een beetje alsof die in een vechtpartij heeft gezeten. Maar het is dus een heel natuurlijk proces. En wij krijgen best wel veel telefoontjes van bezorgde mensen die dus inderdaad zien dat ze een vogel zien met een half verendek. Die raken een beetje in paniek. Maar geen paniek, het is een heel natuurlijk proces en het is heel vaak niet nodig om hulp in te schakelen. Als je ziet dat een vogel echt gewond is, als een vogel of een pootje kapot is, of als je bijvoorbeeld wat bloed ziet, ja, dan mag je ons altijd bellen. Overigens, je mag ons altijd bellen, want we geven heel graag advies als je toch twijfelt van moet deze vogel misschien geholpen worden. Maar vaak in deze periode is het dus niet nodig.
0: Oké, nou dan weten we dat erop. We kunnen wel op ze gaan letten, maar ze geven dus zelf al. Ze gaan zelf een soort met van als ze die jas uitdoen en een nieuwe jas krijgen, zo zeg ik het maar eventjes. Houden ze zichzelf in de gaten dat ze wat minder aandacht trekken, voorbeeld van roofvogels.
1: Precies, ja.
0: Nou, Kunnen we nog iets doen om de vogels iets te helpen? Voor zover nodig natuurlijk dan in deze tijd. Ik bedoel, dat bijvoeren hoeft waarschijnlijk niet, of misschien wel?
1: Nee, dat zou ik ook niet doen. Want veel mensen hebben niet verstand van welk voer ze moeten geven.
0: Nee.
1: Dus nee, tenzij je echt weet welk vogelvoer je aan vogels moet geven, doe dat vooral niet. Maar wat je wel altijd mag doen, is een ondiep bakje water neerzetten in je tuin of op je balkon bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wel iedere dag dan verversen tegen de ziektes, waar we het net al over hadden natuurlijk. Ja. Wat ook heel erg helpt, is als je hond uitlaat, dat je hem aan de lijn houdt. Vooral in natuurgebieden, in parken en langs rietkragen. Want er zitten dus meer vogels op de grond dan normaal. En honden die willen daar nog wel eens achteraan gaan. En ook katten natuurlijk. Ja, in het broedseizoen zeggen we dat ook. Maar nu eigenlijk ook weer, houd je kat gewoon binnen. Zeker in de vroege ochtend en in de avond. Want die is heel vervelend voor de dieren.
0: Mm.
1: Ja, en iets wat je altijd kan doen om de vogels te helpen, is doneren aan de vogelopvang of vrijwilliger worden bij ons. Dat hebben we ook heel hard nodig.
0: Je bent een goede vertegenwoordiger. Maar inderdaad, ja, want daardoor kunnen jullie het werk weer uitvoeren. Hè? Door die giften.
1: Ja, zeker. Ja, we krijgen geen vaste financiering. En we hebben ook een groot vrijwilligerstekort. We hebben ook onze openingstijden iets in moeten korten. Dus...
0: Oh. Ja,
1: alle hulp is echt heel hard nodig.
0: Ja. Nou, bij deze gesteld. Ruben den Harde, ik wens je een goede werkdag. En de collega's ook natuurlijk, hè?
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Jij ook, Ruben den Harde, vrijwilliger bij de Vogelopvang Utrecht. Dit is Utrecht is Wakker. Goedemorgen.

0: Gladys Knight en de Pips. Vroeger hadden we ook de Pips. Dat waren de Pips, het signaal dat het hele uur er kwam. Maar dat had er niks mee te maken trouwens. Die Pips was gewoon de achtergrond koor van Gladys Knight. Baby, don't change your mind. En daarmee gingen we terug in de jaren 70. Vonden we ook wel weer eens leuk. Het was 1977. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, 19:30 intussen al geworden. Maar zometeen wel het regionieuws. Kasper, wat heb je in het nieuws?
1: Je had nou toch maar dat brilletje opgedaan toen bij die zonsverduistering. Ja. Bij oogheelkundige gezelschap in Utrecht hebben ze geteld. Het zijn 18 mensen die oogschade hebben.
0: Je hoort er zo meer over.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kasper Kooij met het regionieuws van Radio M Utrecht van 19:30. Begin met de noodopvang in Wijk bij Duurstede, die is gestopt.
12: Ja, er zaten sinds juni 75 asielzoekers bij het sportcomplex. Maar die zijn nu naar een andere plek gebracht. Waar, dat is dan niet bekend. Sportverenigingen kunnen over ruime week weer het terrein op. Volgens de gemeente waren er geen meldingen van overlast afgelopen zomer. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van vorige week zijn 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hebben in de felle zon gekeken. Volgens het oogheelkundig gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen. Hoeveel uit onze regio is dan weer niet bekend. Een opvallend aantal vissen is de afgelopen dagen doodgevonden in de recreatieplas in Houten. Het gaat om honderden. Ook zijn er tientallen dode watervogels, waarschijnlijk door botulisme. Je hoort de vogelopvang. Oh, dat is de vogelopvang niet.
11: Nou, waar is de vogelopvang?
12: Die is weg, oh, denk ik.
11: Nou, dan horen we het later of in het volgende uur.
12: Denk het, ja. Volgens het waterschap is er trouwens te weinig zuurstof in het water. En dat komt dan weer door wind en regen. En het was lang onduidelijk, maar het Indonesische feest in Zeist, dat komt terug. Zondag al, dan is Pasar Malam, een markt met eten en drinken. Vorig jaar ging het niet door vanwege de veiligheid. En ook dit jaar werd er lang over nagedacht, over de datum en de plek. Nou, het is in Sporthal Deinselburg. Nou, dan weet je dat muziekje. Ik weet niet hoe dat, ja, nou, hoe dat nou, zit. Maar
11: ik doe niks, hè?
12: Nee, ik doe het allemaal zelf. Ik weet ook niet waar dat is vandaan.
11: Nee, goed. Nee. Ik wil je graag helpen, maar ik kan er bijna
12: niks aan doen, hè? Nee. Ja, het weerbericht weet ik dan weer wel. Stapelwolken, zon, buien, lokaal wat onweer. Nou, eigenlijk van alles nog wat en zo'n 20 graden.
11: Dankjewel, Kasper. Ik druk op deze knop en dan horen we ook niks meer. Maar tenminste, wat we wel willen horen, horen we ook zo.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Love Affair uit het jaar 1968. Een Everlasting Love op Radio M Utrecht. Het is 8 minuten over 7:30 geworden.
1: Daar bij die molen.
0: Ja, wat is het?
1: Die mooie molen.
0: Je eigen molen bouwen. Ja, dat is weer wat anders. Maar molenfanaat Paul Groen, die doet het allemaal. Aan de Harijnse Plas bij Vleuten. De bouw van die traditionele korenmolen, die vordert gestaag. Morgen is er iets bijzonders. Er wordt in elk geval een nieuwe mijlpaal bereikt, waarvoor vandaag de laatste voorbereidingen worden getroffen. Dus moest hij daar naartoe. Verslaggever Robert-Jan Booy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob. Het kon natuurlijk niet missen, want we willen deze bouw van die, ja, die historische molen, zei je al, helemaal op de voet volgen. Voor mijn neus is Paul Groen samen met Walter Kraan van de stichting Vrienden Harijnse Molen bezig om het een en ander te bespreken voor morgen. Hier rechts zie ik de molen staan. Het is ongelooflijk als je komt aanrijden, want ik was hier eerder. Toen lagen de hele dikke, verweerde houten balken als mikado over de grond. En nu staan ze rechtop eigenlijk. De romp kun je al zien. Dikke balken, ongelooflijk. Blauwe zeil in de top, moet echt helemaal naar boven kijken. Daaronder zie ik een soort rad liggen. Allemaal biels liggen hier nog. Links zien wij, ja, een, wat is het? Een gang.
3: Dit is de plateau,
2: we kunnen erop klimmen eigenlijk.
3: Ja, dat is een huisje daar. Ik heb een voor je klaargezet. En dit is de omloop van de molen, die gaat er morgen op.
2: Waar spraken jullie zojuist over?
4: We hebben het gehad over onder andere de omloop, die moet morgen los. En die ligt nu nog niet helemaal los genoeg om ook echt op te kunnen tillen. Dus met name aan constructie. Dus we zijn nog aan het kijken hoe we zo meteen de omloop eigenlijk weer gewoon...
3: Ja, hij is iets te flexibel. Ja. We hebben hem nou op de hijsbalken gelegd. Maar hij wil nog niet helemaal loskomen. Dus dat willen we wel vanmorgen even gefixt hebben.
2: We hebben het geheim meteen ontraadseld op die manier.
3: Ja, precies.
2: Morgen gaat het gebeuren. De omloop wordt geplaatst.
3: De omloop wordt rond de molen geplaatst.
2: Vertel even precies wat de omloop is. Misschien moeten we dan even naar de molen toe lopen. Want...
3: Dat mag.
2: Dan kunnen we nog dichterbij komen. Ik wil ze even aanraken hier. Oh. Kijk, wat die boomstammen die hier geplaatst zijn.
3: Ja, inderdaad. Dat was bijna een jaar geleden. Hè. We hebben met een grote kraan de constructie overeind gezet. En dat was super spannend. Want toen begon het die dag te waaien. Dus al die binten die lagen nog los en die zwabberden en zo. En,
2: deel voor deel. In een vierkant eigenlijk wat overeind gezet tegen elkaar aan. En zo krijg je die romp.
3: Bind voor bind, balk voor balk. En toen hadden die Duitsers, die wandertimmerleuten bij ons. En het was echt een avontuur.
2: Wacht even, toen kwamen er ineens drie heren met een hoedje op en een knikkerbokker aan. Die kwamen langs.
3: Wij zijn uit het oosten, zullen we maar zeggen.
2: Ja, van we willen meehelpen.
3: Dat was een cadeau met meren en zo.
2: Dat was een opdracht vanuit hun gilde, zeg maar, om dat te doen.
3: Ja.
4: Ja, ze kwamen hier aanlopen en we dachten eerst dat het drie Amish waren eigenlijk. Ja. En zo waren ze ook gekleed. Een beetje die stijl.
2: Ja.
4: En dat zijn echte vaklui. En dat was een soort geschenk voor ons. Want op dat moment hadden we echt handen nodig en mensen die wat konden.
2: Ja.
4: Dus dat was echt was perfect om op die manier ook echt een sprint te maken. Ook in het neerzetten van onder andere de achterkant. En de start te maken met de constructie eigenlijk.
2: Kunnen we er even onder gaan staan? Hè?
3: Ja,
2: hier gaan we even over deze. Kunnen over, dikke bielsen zijn het als het ware. Hier. En wat? Kijk omhoog. Ja, je kijkt het.
3: Wat is het?
2: Een geraamte kijk je in.
3: Spoorwiel. En je kijkt nu onder tegen de steenzolder aan. Dus die balken die zijn zo zwaar omdat daar de molens heen opkomen.
2: Ja.
3: En deze jongen, van gietijzer, die moet er nu van onderaf naar boven toe. Anders krijgen we hem nooit meer de molen in.
4: Nope.
3: Dus,
2: en dan zo wordt de constructie verder opgebouwd.
3: En dan kunnen pas de vloeren erin. En de molenstenen erop en al die dingen meer.
2: En alles is 19e eeuws. Hebben we natuurlijk al begrepen. Molen uit Oost-Duitsland en de molen uit West-Duitsland.
3: Ja.
2: Beetje door elkaar gehusseld.
3: Ja, en er zijn nog veel meer onderdelen die van andere molens afkomen. En het is eigenlijk circulariteit aan top.
4: Precies, en dat is precies het thema natuurlijk ook. Hè. We willen verbinden. We willen eigenlijk niet alleen werelden bij elkaar brengen, maar ook laten zien aan mensen dat je met door hergebruik ook echt daadwerkelijk iets kan neerzetten wat ook duurzaam is.
2: Ja.
4: En wat ook nog een bijdrage aan een stukje educatie. En op die manier eigenlijk gewoon niet alleen Maarse, Vleuten en Utrecht met elkaar verbinden, maar eigenlijk zorgen dat we laten zien dat we ook hoe we kunnen voedsel maken. Verbinding hier in de omgeving met andere voedselproducerende bedrijven.
2: Er zitten meerdere gedachten aan, vooral ook de droom van Paul Groen die molen te bouwen. Daar komen we straks natuurlijk nog op terug. Maar even naar de omgang.
3: Oh,
2: daar hadden we het net over. Waar komt hij nou precies?
3: Hij komt als je op 7 meter hoogte, dan zie je dus van die grote witte blokken zitten aan de buitenkant.
2: Even kijken.
3: Ja, kijk uit.
2: Ja, van hip. Ja, ik zie ze.
3: Ja. Daar komt hij bovenop. Er zit de centerpan er bovenop en daar zie je dus ook van die afstandhoutjes er bovenop zitten. Nou, daar komt die bovenop te liggen.
2: Aha, daar heb je dus eigenlijk een steiger om de molen heen. Dat is de omgang, daar kun je overheen lopen.
3: Precies. Ja, en die gebruik je voor het bedienen van de wieken. Juist. Dus het voorleggen van de zeilen. En vandaar dat kun je daar ook even rondlopen. Maar op dat niveau heeft de molen dus meerdere deuren. Dat als de wieken voor de ene deur draaien, dat je altijd veilig de andere deur uit kan.
2: Het is een fantastisch project.
3: Geen klap van de molen krijgt.
2: Nee, nee, dat moeten we ook niet hebben.
3: Weet je, het kan wel zijn, maar niet...
2: Wij gaan zo meteen even kijken op de omgang.
3: Ja, maar goed.
2: En dan komen we verder te spreken over dit indrukwekkende project. Wat vordert, om het zacht uit te drukken.
5: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Je zit in mijn hoofd van...

0: Kees. Hebben we nog een laatste stootje als nationale nieuwe?
1: Je zit in mijn hoofd. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grieta Spannenburg. En het weer voor Nederland. Ze is even in de tuin bezig, denk ik. Grieta, gaat het?
2: Ik ben even aan het harken.
1: Oké, okay, goed zo. Spreken we je zometeen over het weer vandaag. En niet te vergeten, het weer van het weekend. Die tuin. Hoe gaat het met jouw tuin? Vraag ik aan iedereen die luistert nu. Er valt weer een beetje regen. Dat is wel goed natuurlijk. Ik ben echt heel benieuwd hoe die erbij staat, die tuin. Of het balkon, hè, met je mooie planten. Kom er maar mee. En daar bedoel ik ook mee. Fotootjes op Facebook van Radio M Utrecht, of je appt dat even door via de RTV Utrecht app. Nou, Else Boudenberg, goedemorgen, boys. Nou, Robert-Jan op locatie, ik hier, Gita, zeker geen boy. Groeten uit Woudenberg, licht bewolkt en 14 graden, gaf ze al door. Achtertuin, dat is verleden tijd. En de planten die mijn balkonnetje opleuken, hebben ondanks genoeg water het loodje gelegd. En te sneu om naar te kijken. Else kan wel een bloemetje gebruiken volgens mij. Nou, en opbeurende berichten vanuit de anderen op Facebook met kleurrijke foto's. Ik hoop dat je daarmee de dag gaat doorkomen, Else. Maar dat zal toch wel. Ruud zegt, Bob, goedemorgen. Zelf heb ik geen tuin, maar een balkon. Nou, prima. Ik heb daar wat planten op staan die ik zelf water geef. En zo houden we het weinige groen in leven. Planten en tuin maken het namelijk altijd gezellig. Je kunt er onder andere lekker bij ontbijten. Nou, dat lijkt me ook, ja. Door de droogte zullen heel veel tuinen het zwaar hebben, meldt Ruud. Denk eens na over hoe je water kunt opslaan om in droge tijden de tuin water te kunnen geven. Ja, hoe doe je dat dan op het balkon? Dat gaat toch gelijk naar beneden, volgens mij. Dan moet het de regenpijp gaan aftappen. Ik denk niet dat dat lukt. Maar oké, okay, mooie foto van de planten van jouw balkon. Die wil ik nog maar een keer zien. Ik zie ze namelijk wel van Ria van Beli. Want die heeft ook hele mooie planten. Maar die staan op een tafel. En misschien ook wel in de tuin of op een balkon. Dat maakt niet uit, maar ze zijn mooi om te zien. Daar gaat het allemaal goed mee. En hoe gaat het met jouw planten of je bloemetjes? Ik wil het weten. Fotootje sturen of in elk geval even een berichtje maken op Facebook van Radio M Utrecht. Of je post dat via de RTV Utrecht app. Dus het zijn voor WhatsApp met de studio. Allemaal mogelijk, natuurlijk. Vind ik leuk. We praten er vanmorgen en vanmiddag ook bij Aart in Utrecht komt thuis uitgebreid over door. De plantjes die het best wel zwaar hadden. En sommigen dus het loodje hebben gelegd wat we al hoorden. Gerrit Bijlsma, hij is chauffeur. Hij is op dit moment in Wenen. Nou, daar is het niet Wenen. De stad wordt een beetje wakker. Hij doet even wat fotootjes via de RTV Utrecht app. Leuk, dankjewel Gerrit. In de stad Wenen, op naar de heimat. Ah, hij komt weer naar huis. Gelukkig, het weekend zit er ook aan te komen. Ja, wat ga je het weekend doen? Nou, Radio M Utrecht, hele leuke programma's. En zomaar eens kijken hoe het weer zich gaat verhouden in midden.

0: Drums en Hall. Back the Night in Utrecht is wakker. Nu maar eens even. Ja, de tuin van Gita ziet er goed uit. Hebben we al gehoord, ja, hè, voorgaande uur. Dus hoef het niet over te hebben.
1: Nee, ik ben nog steeds... Hoe heette die?
0: Die plant.
1: Nou, die plant, ja.
0: Ja, weet je, als je het nu nog niet weet... had je even een fotootje kunnen sturen. Ja, doe dat toch nog maar. Heb mij even een fotootje. Dan kan ik even kijken.
1: Ik kom er straks op terug.
0: Ik ben helemaal geen plantenkenner, maar is het een tropische plant?
1: Nee, het is een plant die op heel veel plekken groeit. Oh, ik weet het al. Nou. Een klimhortensia of zo?
0: Nou, dat komt niet heel zeker over dit, hoor.
1: Oké, nee.
0: Klimhortensia. Je zou best gelijk kunnen hebben, maar vraag het niet aan mij. Daar hebben we Jurgen Smit voor. Dat is echt de tuinspecialist bij ons.
1: Maar die kan niet zo goed, heel goed tegen de zon. Maar die doet het wel heel goed. Ja, het is een klimhortensia. Okay. Ja, dat moet bijna wel.
0: Het bestaat echt een klimhortensia. Ik geloof je. Nee, je hebt me overtuigd. Helemaal goed. Planten even aan de kant, dat wil zeggen, eigenlijk niet, want die staan gewoon mooi in de tuin. Bij iedere andere, of op balkon, dat hoop ik te maar. Je hoorde net wel even reacties van mensen die, die planten hebben wel het loodje gelegd.
1: Ja, het is
0: maar,
1: heel lastig. Ja. Op balkon op het zuiden bijvoorbeeld, ja. Mm-hmm. Planten in de grond doen het toch altijd gewoon beter dan planten in potten.
0: Dat is waar, dat is waar. Ik heb ook een paar tropische planten gehad, een palm. Nou, beter gezegd, ik heb nu nog een palm, die doet het wel. Maar ik heb er al twee versleten, zeg maar. Die hebben het niet gered. Dat is in de pot, zeg maar. Maar
1: dat is toch lastig.
0: Die in de grond doet het inderdaad heel erg goed.
1: Je kan veel beter met die kleine haarvaten dieper richting het grondwater. Ja.
0: Zo is het. Zeg, over water gesproken. Regenwater vandaag?
1: Ja, er komt nog wat aan. Het is op dit moment overal droog bij ons in Midden-Nederland. Je ziet wel dat in de buurt van het plassengebied, bij de Ronde Venen in de buurt, dat daar een eerste bui langzaam maar zeker onze kant op aan het komen is vanuit Noord-Holland. En je ziet ook de eerste wolkenveldjes verschijnen. Wolkenvelden en zon, dat zal een beetje het beeld zijn vandaag, waarbij de bewolking voornamelijk uit stapelbewolking ontstaat. Een typische wolk wat hoort bij onstabiel weer. En onstabiel weer betekent eigenlijk dat er veel stijgbewegingen zijn in de lucht. En dat je ook nog genoeg vocht hebt om die stijgbewegingen om te zetten in wolkvorming. Hoog opgetaste stapelwolken. Ja. Met dus vanaf straks een paar buien die van west naar oost overschuiven. Kunnen nog steeds een paar pittige exemplaren zijn met kans op onweer. Tussendoor leuk wat zon. En de temperatuur, die tikt dan. Nipt aan de 20 graden. Ik denk daarmee ietsjes frisser dan de dag van gisteren.
0: Oké. Nou, dan de dag van morgen en overmorgen. Maar even compact. Ik zie de tijd dat het alweer 7:55 intussen is geworden. Maar het weer voor het weekend. Hoe staan we ervoor?
1: Stapelwolken en zon. Ja, ik denk dat het wat aan de frisse kant is. Middags 19 of 20 graden maximaal. Geregeld zon. Af en toe is een bui. Ik denk met name zaterdag. Dus morgen nog af en toe een bui. En zondag zou wel eens bij ons helemaal droog kunnen verlopen.
0: Wow.
1: En dan maken we de opmaat naar een warme week.
0: Ja, want de temperatuur het weekend dan? Ook weer dezelfde als nu?
1: Ja, ook
0: 19 of 20 graden.
1: Ja, die zijn nog bescheiden door die noordwestenwind. En daarna draait de wind naar het oosten. Ja, en dan gaan we richting de 5, 6, 27 graden.
0: Kijk eens aan. Ik word er bijna een beetje stil van.
1: Ja,
0: dat zijn we niet meer gewend.
1: Die korte broek die moet gewoon aanblijven of opnieuw aangaan of wat dan ook.
0: Precies. En wat heb je voor weerspreuk voor vandaag?
1: Over de wijn. Er wordt een goede wijnoost verwacht in Nederland door de hitte, de droogte en de zon. Maar dan in augustus regen geeft de wijnoogst verdere zegen.
0: Oh, altijd leuk. Die spreuk over dranken.
1: Ja, die doen het wel goed, hè? Ook al is het...
0: Alcoholvrij vind ik ook prima. Gita, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: In het volgende uur. Utrecht is wakker.

0: Uit het niets kwamen ze naar boven, From Down Under. De titel ook van het nummer van Man at Work uit Australië dus. In Utrecht is wakker was het even 1982. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland. Casper en het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. En ik ga praten daarna over Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Dat is alweer de 8e editie die gaat plaatsvinden komend weekend.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
12: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
11: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
13: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
11: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief.
0: 3:08, Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons natuurlijk hier bij het nieuws uit de regio. Casper.
14: Goedemorgen. Den Haag heeft geen geld over voor een tramlijn naar de toekomstige wijk Rijnenburg. Utrecht is nu bang dat nieuwe bewoners straks massaal de auto zullen pakken. Na de zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Volgens het oogheelkundige gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen. En honderden vissen zijn de afgelopen dagen doodgevonden in een recreatieplas in Houten. Volgens het waterschap zat er te weinig zuurstof in het water en dat kwam weer door wind en regen. Over wind en regen gesproken, vandaag stapelwolken, zon, buien met lokaal onweer en zo'n 20 graden.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl

0: Geweldig. En Andrew Risley ging weer naar de achtergrond. Maar dit was in 1985 nog best een succes bij ons, ook in Nederland. I'm your man. Nou, ik doe ook mijn best tot 9 uur. Utrecht is wakker. Ik ben Bob. Goedemorgen. En zometeen ga ik praten over het Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Dat is alweer voor de 8e keer dat Soest en Baren roze gaan kleuren. Inhoudelijk zometeen niet meer over. En hoe zit het met de kleur van de molen van Paul Groen aan de Rijnse Plas? Robert-Jan?
1: Ja, Bob, we zitten midden in de uitleg van Paul Groen. We staan nu op de omloop. De omloop die zometeen op de molenromp geplaatst wordt. Dat wil zeggen, morgen gaat dat gebeuren. De omloop, ja, een soort steiger rond de molen. Ja. Met in het midden kun je al hier, ja, een beetje dat je zegt van, ik kan de molen ingaan als het ware. Ook een deurtje, kan die even open, Paul Groen?
2: Ja, best.
1: Even. Okay. En dan kijk je nu hier gewoon naar de grond, want er ligt op de grond. Maar straks in gedachten ga je de molen in.
2: Er komen twee paar molenstenen en hieronder komt het spoorwiel te draaien. Dus dit wordt een hele volle ruimte.
1: Dit wordt ongelooflijk en de molen gaat hier klaar. De romp is er, die zware balken uit Oost- en West-Duitsland uit de 19e eeuw. Met helemaal in de top is er nog zeil gespannen. Nou, daarop wordt morgen dus deze omloop geplaatst.
2: Ja.
1: Paul Groen is zenuwachtig tot en met. Dat geldt ook voor Walter, vrijwilliger die meewerkt. En Harry komt er ook bij om de laatste voorbereidselen te treffen. We gaan zo meteen dichterbij komen, heb ik al begrepen. Dus kijken hoe hoog wij kunnen komen.
2: Ja.
1: Maar het wordt spectaculair, dat kunnen wij rustig zeggen. En het gras hier aan de zijkant is al gemaaid om het publiek dat ongetwijfeld massaal zal komen te ontvangen. Hier allemaal aan de oevers van de Haarrijnse Plas.
0: Nou, hoe is dat dan? We willen er meer over horen en het gaat gebeuren. Na 8:30 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met nu muziek van de Drifters, You're More Than a Number. Ah, laat ze dat gewoon zelf zingen, kunnen ze heel goed.

0: Linne Marlinen, sitting down here, was ook bij ons. Want ze komt van ver weg bij ons een succes in het millenniumjaar, het jaar 2000. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Goed dat je er bent. We gaan praten over komend weekend, want dan kleurt Soest en Baren weer roze. En dat heeft alles te maken met intussen de 8e editie van het Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Want duizenden wandelaars die lopen routes met een lengte van 6 tot maar liefst 32 kilometer. Een van de organisatoren is Meerte Visser, of Meerte Beetsvisser eigenlijk, beter gezegd. Meerte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je de auto even veilig aan de kant hebt gezet, want je bent onderweg naar een plekje. We gaan wel praten over het weekend. Het weekend wordt best wel aardig weer. Zondag is het droog, morgen misschien wat buitjes nog erbij. Dan ga je wel vrolijk het weekend in, denk ik al, kan ik me voorstellen.
1: Zeker. We hebben gelukkig de extreme hitte achter ons gelaten.
0: Ja.
1: En eerst waren de voorspellingen eigenlijk al een beetje treurig, met veel regen. Ja. Maar de afgelopen tijd is het gelukkig aangepast. En hebben we eigenlijk alleen nog maar vandaag tijdens de opbouw wat regen. En morgen misschien wat regen, maar dat lijkt voornamelijk 's nachts te vallen. Dus zaterdag en zondag is het gewoon heerlijk wandelweer. Met een zonnetje wolkje rond de 21, 22 graden. Nou, daar teken ik zo.
0: Geweldig, kan iedereen de pas er goed in hebben. Zeg, voor mensen die dit evenement wat jullie organiseren niet kennen. Het is een hele mond vol. Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Leg even uit.
1: Klopt. Ja, wij hebben het 8 jaar geleden georganiseerd. En toen heette het nog gewoon het Soester Wandelweekend. Maar sinds nu het 3e jaar heeft Pink Ribbon zich eraan gekoppeld. En wij wandelen dus ook met alle wandelaars voor het goede doel Pink Ribbon. Ze kunnen een actiepagina aanmaken via de Pink Ribbon website. Maar ook alleen een vrijwillige donatie doen via onze inschrijfmodule.
0: Ja, even over de tocht zelf. Jullie hebben best wel een prachtig stukje van de provincie gekozen. Hè? Waar gaan de wandelingen zo al langs?
1: We hebben 2 verschillende dagen waarbij we op zaterdag de Baarnse Paleisroute wandelen. Dan gaan we echt door de Baarnse bossen met een stop bij de Kleine Kom en de Grote Kom. Mm-hmm. Ook de Pekingtuin en, het Kantonspark worden aangeraakt. En natuurlijk ook een hoogtepuntje is nog Paleis Soestdijk. Waar de wandelaars net voor het einde nog een kijkje over het bordes kunnen nemen.
0: Kijk eens aan. Dus, zowel dus in het centrum van Baarn, de Pekingtuin, als dat je aan de rand gaat zitten. Soestdijk natuurlijk, hè? Wat ook leuk is om daar langs te gaan en op het terrein gaat komen. Zaterdag en zondag.
1: Zaterdag?
0: Je moet die zondag er ook nog even toelichten. Doe maar.
1: Ja, precies. De zondag is dan de Soesterduinendag. En daarbij wandelen we over de lange duinen en de korte duinen. We gaan richting het Nationaal Militair Museum. En ik weet niet of je Villa de Pals ook wat zegt.
0: Ja, mij wel, ja. Maar niet iedereen. Ja, het is schitterend sowieso, die omgeving natuurlijk ook. Hè? Van de Soesterduinen en dan richting Soesterbergen al, wat je noemt. En dit terrein is niet altijd open.
1: Nee, het is sowieso ook een oefenterrein, een militair oefenterrein. Ja. En wij hebben daar natuurlijk wel toestemming voor gevraagd of wij daar mogen wandelen. En dat is gelukkig weer gelukt. Ja,
0: ik heb wel eens gehoord, Meerte, dat dit evenement dat jullie nu alweer voor de 8e keer organiseren, wel bekend staat om een bijzondere sfeer. Waar verheug jij jezelf het meest op dan?
1: Toch wel altijd het finishfeest achteraf. Het is altijd super gezellig. We hebben een vaste DJ en zanger waar we met eigenlijk al onze wandelevenementen echt altijd een enorm groot feestje ervan kunnen maken. Want iedereen die is dan zijn prestatie aan het vieren. Met eigenlijk al onze wandelevenementen echt altijd een enorm groot feestje ervan kunnen maken. Want iedereen die is dan zijn prestatie aan het vieren. Nou, en dat kunnen ze goed.
0: Ja. En de achterliggende gedachte, en je zei het aan het begin al eventjes, is natuurlijk Pink Ribbon, hè? Dus het doel is ook om dit onder de aandacht te brengen van mensen natuurlijk.
1: Zeker. En Pink Ribbon heeft ook 2 posten onderweg. Ja. Beide dagen eentje. En dan hebben we ook een laan der bezinning, wordt dat ook wel genoemd.
0: Ja.
1: Waarbij je echt wordt meegenomen in quotes en verhalen van mensen met borstkanker of die zijn genezen van borstkanker.
0: Want dan moeten we natuurlijk niet dit uit de weg gaan. Want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken met kanker en borstkanker dan.
1: Ja.
0: Ja, maar toch is de sfeer goed, begrijp ik uit je woorden.
1: Ja, we merken echt dat het voornamelijk rondom die posten echt wel eventjes een moment ter bezinning is. En dan daarna een moment van trots en van doorzettingsvermogen en prestatie vieren.
0: Ja. Zes en zelfs tot...
1: Het lukt wel echt omdat, om daarin een wisseling of een switch te maken.
0: Ja, precies. Ja. En elkaar steun bieden ook. En toch ook van de gezelligheid van met elkaar lopen. 6 tot zelfs 32 kilometer. Ik heb ook al begrepen intussen dan dat je niet meer kunt inschrijven. Het zit helemaal vol. Is dat zo?
1: Klopt. Sowieso is de inschrijving afgelopen maandag gesloten. Maar we waren met de zaterdagtickets en de weekendtickets waren we een week eerder al uitverkocht.
0: Kijk eens aan, dat is op zich een goed teken natuurlijk. Dus aanmoedigen kan nog wel, maar meelopen als je dat dit jaar niet kunt, dan moet je er volgend jaar wel sneller bij zijn. Want ik neem aan dat er
1: dan
0: ook wel een 9...
1: jaar er snel bij zijn. Zeker,
0: dan komt er wel een 9e editie. Zeg, ik wens jullie met elkaar, jij ook dus een heel mooi en succesvol wandelweekend, Meerte.
1: Hartstikke bedankt.
0: En tot gauw weer. Oké, dankjewel.
1: Dag. Dag.
0: Dat was Meerte over het Pink Ribbon Wandelweekend. Dit is Utrecht is Wakker. Dit is Radio M Utrecht.

0: heerlijk. En tempo heeft hij nog steeds. Op zijn oude dag. De America's Express, Crosby, Stills en Nash. Ja, Jong die zat er toen al niet meer bij. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 3,5 minuut voor 8:30. Casper weer bij mij in de studio. Zometeen dan voor het regio nieuws. Heb jij een tuin eigenlijk, Casper, vraag ik mij af.
1: Ja, zeker. Ik heb een flinke achtertuin. Het is bij mij een jungle.
0: dus daarom
1: zit ik altijd in de voortuin.
0: Al vandaar dat er altijd zoveel kinderen bij jou zijn. Heb je wel eens verteld namelijk. Iedereen in de jungle vinden kinderen toch leuk?
1: Ja, heerlijk. In het hoge gras. En dan als ze naar binnen komen, even kijken of ze teken hebben of niet.
0: Maar die jungle betekent gewoon dat je een beetje lui bent eigenlijk.
1: Oh nee joh, het woekert aan alle kanten. Ik heb tegels uit de jaren 70, weet je wel, van die grindtegels, die liggen er nog steeds. Ik moet de boel ook ophogen, ik moet er even schilderen. Ik moet even flink worden huisgehouden. Ja. Maar ik heb het huis, dat is het, een jaartje geleden gekocht. Dus
0: ik denk
1: even sparen nog en dan doe ik het volgend jaar wel.
0: Ja, maar goed, er gaat een hoop geld in zitten natuurlijk ook, hè? De verhuizing en dan alles.
1: Ja, nee, daarom. En de zomer is alweer voorbij, dus dan denk ik, ja, nu ga ik het ook niet meer doen.
0: Nee.
1: Iets voor het voorjaar.
0: De gordijnen vroeg dicht doen daar.
1: Ja, lamellen dicht.
0: Ik vraag het aan jou, maar ik vraag het aan ieder ander. Hoe ziet je tuin eruit nu het een beetje geregend heeft? Vandaag is ook wel weer de zon erbij. Maar goed, die grond die krijgt dan weer wat, weer wat water. En dat is ook goed voor de planten. We hebben al heel wat fotootjes ook binnengekregen. Die hebben jullie zelf ook al gepost. En of ze zijn via de app binnengekomen van RTV Utrecht. Op Facebook, Radio M Utrecht. Dus hoe ziet jouw tuin er op dit moment uit? We praten daar nu nog een klein beetje over door in Utrecht is wakker. In de laatste half uur. En niet te vergeten bij Aard vanmiddag in Utrecht. Komt thuis. Dus stuur even een fotootje van je tuin of van je balkon. Dat pakt natuurlijk ook. En laat ons even zien hoe mooi het er allemaal bij staat. Of misschien nog helemaal niet. Dat kan ook. Casper, zo meteen het regio nieuws. Wat hebben we dan?
1: Ja, ze zullen balen op het gemeentehuis van Utrecht. Want er komt geen geld van het Rijk voor een nieuwe tramlijn.
2: Radio M Utrecht geeft je muziekplezier.
3: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur met Joost Brouwer
2: en

0: nieuws. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Het is 8:30, Radio M Utrecht nu. Door Casper hoorden we het regio nieuws. Dat begint met Utrecht, want Utrecht kan fluiten naar een nieuwe tramlijn.
8: Ja, Den Haag heeft geen geld over voor een nieuwe tramlijn naar de toekomstige wijk Rijnenburg. Utrecht wil die lijn hebben voordat ruim 20.000 woningen daar komen. De stad is bang dat de nieuwe bewoners massaal de auto zullen gaan pakken. Ook het geld voor de geschrapte verbreding van de Ring Utrecht, bijna 2 miljard, gaat niet automatisch naar Utrecht. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hebben in de felle zon gekeken. Volgens het oogheelkundig gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen.
9: Ik denk toch dat er mensen toch eigenwijs zijn geweest. We hebben toch gehoord dat er door cd's gekeken is. Of mensen die langs hun brilletje gekeken hebben. Dus dat is toch gebeurd, helaas.
8: Losse kamerverkoop is in Utrecht verboden, maar er lijkt een maas in de wet. Je kunt in plaats van een kamer een aandeel kopen van een huis. Volledig met eigen geld, want de bank financiert zoiets niet. Daar betaal je dan bijna 2 ton voor. Potentiële kopers worden gewaarschuwd voor juridische en financiële risico's, want de gemeente kan alsnog ingrijpen. En wat doe je als je van je aandeel af wilt? En de straatweg tussen Maarsen en Breukelen gaat binnenkort een nachtje dicht. Er komt nieuw gras in het midden van de weg en een frisse middenstreep. Het gebeurt over een kleine 2 weken en dan zijn er ook verkeersregelaars. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer. Stapelwolken, zon, buien met lokaal onweer. Eigenlijk van alles en nog wat. En 20 graden.
7: Oké, er liggen wat timeslots open. 10:30, 11:30, 11:30. Teken maar in. Wanneer kom je het volgende bulletin?
8: Ik kom straks weer langs over een uur.
7: 10:30, ja. Maar ook 11:30 doe je dan, hè? 11:30.
8: Ja, dan ook. Dan
7: hele ochtend. Casper, dankjewel. Tot zometeen.
8: Tot zo.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: Robert Palmer in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we gaan het weer horen. Robert-Jan Boy bij die molen, of beter gezegd...
1: Daar bij die molen.
0: Ja, die mooie molen in opbouw natuurlijk. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Morgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Bob. Ja, op het moment dat jij goedemorgen zegt, schreeuwt Paul Kraan naar beneden. Goedemorgen.
0: Ja.
4: Een van de vrijwilligers komt aanlopen.
3: Een van de vrijwilligers komt aanlopen. Kijk, Paul Groen die zwaait ook. Ja, de Haarrijnse molen, de korenmolen in aanbouw aan de Haarrijnse plas bij Vleuten. We hebben net al geconstateerd dat je echt de romp ziet staan. Die zware balken uit Oost- en West-Duitsland. Molens daar, 19e eeuw, historisch materiaal allemaal, staan recht over. En wat wil het geval? Ik sta nu 8 meter boven de grond. We staan er middenin. Omringd door die balken.
5: Ja, we zitten staan op de steenzolder, zoals dat zo mooi heet. Dus hier komen de molenstenen te liggen. Dus vandaar dat hier ook hele zware balken liggen.
3: Ja, en we zien daar ginds de omloop liggen op de grond, waar we zojuist nog waren. Ja. Die dus morgen omhoog wordt gehezen en als een dop eigenlijk op de romp wordt neergezet.
5: Nou, als een ring eroverheen.
3: Een ring, zo moeten we het zien.
5: Ja, een ring eroverheen.
3: Ja?
5: En dan komt hij dus hier buiten op de balken te liggen. Ja, voor mij is het ook heel erg surrealistisch hoor.
3: Ja,
5: maar,
3: ja.
5: Maar hier dus, als je dus hier dat lint weghaalt, dan zou je dus gewoon zo via de deur de omloop opstappen.
3: Juist.
5: Ja.
3: Ja, en dan moeten we dat niet doen, want dan val je naar beneden.
5: Nu nog wel.
3: En we kunnen nog een stukje hoger gaan, geloof ik.
5: Ja, je moet nog een meter of wat zal het zijn, 6-7 omhoog.
3: Goed, dan gaan we er even laten dit trapje nog eventjes nemen. Het zijn allemaal van die ijzeren trapjes. Dan klim je omhoog. Dan zie je die balken nog eens van dichtbij. Er staan ook merktekens op. Kijk eens, mijn vader zegt altijd, 1 hand voor het schip en 1 hand voor jezelf. Dus dat doen wij nog steeds. Hupsakee. Waar zijn we nu? Ai, hier staat een...
5: Een mengmachine.
3: Een mengmachine, een soort langwerpige ton.
5: Silo-tuten. Dus waar de silo het graan bewaard wordt. En dat is de zakkenheffer. Het luiwerk heet dat een vakterm.
3: Ja.
5: Dus waarmee de zakken opgetild worden. Dus dat is allemaal zo'n beetje op zijn plek gezet.
3: En we staan nu eigenlijk, we kunnen daar niet naar het uitzicht zien.
5: Jawel.
3: Oh, moeten we hoger? Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar we worden nu omringd door plastic. Wat is aangebracht om die mengmachine en zo allemaal te beschermen. Even kijken wat er nou gebeurt. Weer een stalen trafje. Hup. Hup. Paul Groen die staat nu al buiten. Oh, kijk, hier komen we echt helemaal. Ja, daar zijn we.
5: Zo.
3: Hoger kunnen we niet. Jeetje, Mina.
5: Ja, dit is dus de kapzolder. En hier zie je dus, daarachter...
3: Kunnen we niet. Jeetje, Mina.
5: Ja, dit is dus de kapzolder. En hier zie je dus, daarachter de skyline van Amsterdam. Steekt er naar boven de bomen uit.
3: Wat een uitzicht.
5: En daar Utrecht, hè?
3: Haarrijnse plas. En, Utrecht, je kunt alles zien.
5: Ja.
3: Wat een uitzicht. En dan weet je dat hier, wat wij zien, een soort houten reling, ook weer dat verweerde hout, dat daar dus nog
5: de draaikrans
3: opkomt die daar ginds ligt.
5: Ja, nu nog even niet. Dus de kap die gaat er naast. Dan komt de kap van de draaikrans af. Dan gaat de draaikrans die gaat er bovenop. En dan gaat de kap weer terug op de blokken waar we hem afbouwen.
3: Ja.
5: En het grote voordeel daarvan is dat we dus hier de buitenkant van de molen dicht kunnen maken. Want dit is allemaal open nou, hè? Dat is niet goed.
3: De buitenkant ziet de eikenhouten bollen. En dat gaat morgen allemaal gebeuren. De kap
5: morgen allemaal gebeuren. En,
3: hoe spannend is dat voor jou?
5: Ja.
3: Ik hoor al van slapeloze nachten.
5: Super spannend. Want,
3: wat maakt het zo spannend?
5: Nou ja, het past allemaal op de centimeter. Dus we hebben helemaal geen speling. En dat moet ook. Maar is alles goed uitgemeten? Is alles in balans? Het is doodeng voor mij.
3: En om zomaar weer zo'n enorme kraan in te huren, dat is ook niet echt.
5: Ja, moet gewoon lukken. Maar dat is spannend. Alle hens aan dek, zo gezegd.
3: Alle hens aan dek. Nou, en hoe gaat het nou verder? Want dan heb je de romp.
5: Dan kunnen we dus de bekleding erop maken. En dan is hij de ramen en de deur en zo. Dus de ramen met name hierboven. En dan is hij van najaar is hij dicht.
3: Ja.
5: En dan kunnen ze langzaam de vloer erin maken en zo.
3: En dan de wieken?
4: Nou, eerst het binnenwerk nog even. Dat zegt Paul, de vloeren. En daarna moeten we gaan nadenken inderdaad over het hele construct aan de binnenkant. Want er staan nu alle losse onderdelen zijn er nu. Maar het moet toch echt gaan werken. Het moet gaan draaien. Het moet gewoon kunnen piepen en kraken.
3: Jongen.
4: Ja, uiteindelijk komen de wieken ook nog.
3: En wordt later nog, maar daar komen we nog op terug. Natuurlijk later. Latere afleveringen zou ik bijna zeggen. Wordt de hele molen verplaatst.
5: Ja,
3: en
5: klopt.
3: Nog meer richting oever. Nou ja, dat is weer een heel ander spektakel. En die droom van jou,
5: ja,
3: zijn eigen molen te bouwen. Wat is voor jou toch het mooie aan een molen?
5: Nou, het is, je, kijk maar hierboven. Hè. Je staat met weer en wind, met natuurkrachten sta je een heel mooi product te maken. Dus lokaal graan, wat je verwerkt tot lokaal meel. En iedereen mag komen kijken. Het is, er zitten heel veel mooie aspecten aan.
3: En ook de constructie, het draaien van de wieken.
5: Ja, wat? Dat je met een
3: zeilen eigenlijk.
5: Met een oude constructie, nog, dat die nog zo goed bruikbaar is. Waarmee je dus lekker aan de gang kan. Dat is geweldig.
4: We gaan de molen weer laten leven. Dat is het mooie eraan ook.
3: Kijk.
4: En een levende molen, die zorgt ook dat er leven komt in de omgeving. Hè, door middel van de mensen die betrokken worden, het eten wat er is. Wat we ook de jeugd nog kunnen leren over hoe je echt ambachtelijk eten maakt. Ja, dat zijn natuurlijk fantastisch mooie dingen. Dus het construct is mooi, maar met het construct kunnen we veel mooiere dingen nog doen.
3: De molen is een missie. En die komt absoluut. Er. Die wieken die gaan draaien. We kijken naar links, daar kunnen de mensen gaan staan. Hoe laat kunnen de mensen hier? Begint het eigenlijk?
4: Ja, we gaan het construct wordt in zijn geheel rond vanaf 10:30 gaan we dat erop zetten.
3: Ja.
4: En in de periode daarvoor gaan we al de wat kleinere stukjes al op de
2: 4,5 meter diameter. Hè, klein. Ja,
3: vanaf wanneer zijn de mensen welkom?
4: Vanaf 10:00, 10:30 kan iedereen komen.
5: We hebben een kopje koffie.
3: Maarsenseweg. Aan de
4: Haarrijnseplas.
5: Maarsenseweg 51 om precies, ja,
3: nou, om precies, ja, te zijn. Het kan niet missen, want je ziet deze romp waar we nu bovenop staan van verre. Een landmark die nog verder gaat groeien. Heel veel succes.
5: Dankjewel, we zullen het nodig hebben.
3: Toi.
4: Dankjewel.
3: We gaan weer naar beneden toe.
5: Ja, voorzichtig, hè?
4: Naar beneden, inderdaad.
6: Utrecht is wakker.

0: Taylor Swift. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, regen, ik hoor vogeltjes. Regen is goed voor de natuur, is goed voor je eigen tuin. En de plantjes op het balkon in de bak die dan wel een beetje regenwater kunnen meepakken. Krijgen we een beetje regen vandaag nog, Grita, trouwens, of niet?
1: Ja, een paar buien nog die gaan overtrekken van die plants-exemplaren.
0: Okay. Ja. Dus flink wat water voor de planten.
1: Flink wat water.
0: Nou, dan weten we dat alvast. Zometeen het meer over het weer van jou, hè? Tot zo. Want inderdaad, ik wil van je weten hoe je tuin erbij ligt, staat, hangt. Nee, hangt, dat zijn de hangplanten. Hoe je tuin erbij staat, of zit, kan ook. Waarom? Omdat we namelijk best wel veel regen hebben gehad na die hele gordroge periode. Foto's zijn natuurlijk meteen welkom. Dan krijgen we meteen een beeld op Facebook van Radio M. Utrecht kun je ze zelf even posten. Dus vinden we leuk om erover door te praten. Doen we vanmiddag ook bij Aart in Utrecht. Kom thuis, dus stuur even een fotootje van je tuin door. En dat kan ook via de RTV Utrecht app. Allerlei reacties. Ja, dat gewoon, zegt Cor, veel water geven. Dan heb je ook wat. Nou, ik heb al planten liefhebbers gehad die zeggen, ja, bij ons is alles dood gegaan. Dus nou, kom maar met die fotootjes. Facebook, Radio M Utrecht, kun je er ook nog een verhaaltje bij zetten. Vinden we leuk om daar ook over door te praten in de radio-uitzending. Of app het even door via de RTV Utrecht app. Zometeen Grita over het weer voor Midden-Nederland, ook voor het weekend. Black.

0: Los Bravos. En black is black. Ik hoop niet dat de grond heel zwart is geworden terwijl je een mooi grasveld had bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, ja. Nou, er zijn toch wel wat reacties bijgekomen. Ik zag die van Bianca bijvoorbeeld. Mijn tuin gaat richting herfst, maar ik heb wat kwetsbare soorten hortensia's gesnoeid, zodat ze het water niet meer helemaal omhoog naar het blad en bloemen hoeven te brengen. Best een goede tip volgens mij. Nou, er staan nog meer tips op. Van Nelly en Gerard heeft gereageerd. Kortom, best op Facebook kun je dat allemaal even nalezen. En het leukste vinden we fotootjes. Bijvoorbeeld die van Ria van Wely, haar planten. Want dat ziet er allemaal fantastisch uit. Net als jouw tuin, hè, Grita, ziet er ook goed uit, hè?
1: Ja, wilderig groen. Wel natuurlijk na alle droge weken is het allemaal... wat lichter geworden. Het gras is eigenlijk zo'n beetje weg. Maar dat geeft niet. Het komt altijd heel snel terug. Mm-hmm. En zoals ik zei, die klimhortensia. Het is echt een klimhortensia. Ik heb
0: het gecheckt. Geloof,
1: joh. Ja, die heeft dus vast maar wat zonnebrand op zijn bladeren. Die moet echt de schaduw hebben. Maar voor de rest, we hebben er ook wel moeite voor gedaan, hoor. Om het toch om de grote bomen te beschermen. En ook op de vijver. Er is zoveel verdampt. Maar ja, er zitten ook vissen in die vijver. En ander waterleven, kikkers. En van allerlei andere diertjes. Dus dat hebben we wel bijgehouden. Hebben we echt wel gevuld met kraanwater.
0: Mm. Ja. Nou, was
1: niet meer douchen, maar wel het vijver vullen. Ja.
0: Een beetje bijvoeren, zeg maar.
1: Een beetje bijvoeren, ja.
0: Ik lees net dat de klimhortensia, zit al verder te lezen, in de loop der jaren kan uitschieten tot wel 10 à 20 meter.
1: Ja, nou ja.
0: Is dat te gek of niet?
1: Het groeit echt als kool. Het is echt een heel andere dan de gewone hortensia met die pluimen, zeg maar.
0: Ja.
1: Nee, je zit echt tegen een muur aan. En,
0: wel mooi, ik zie het.
1: Ik vind het een hele mooie groene struik. Ja, ik vind hem heel mooi. Dus mijn tuin zit vol echt met klimhortensia en klimop.
0: Nou,
1: het ziet er groen uit.
0: Je kunt bij Aard vanmiddag nog even je reclame maken voor je tuin.
1: Ja,
0: dat heb je bij mij al gedaan. Utrecht is wakker. Zo'n beetje het staartje van de uitzending. Maar we willen natuurlijk weten hoe het staartje van het weekend eruit ziet. En alles voor die tijd. Dus steek maar van.
1: Nog onstabiele lucht wat we hebben. We hebben natuurlijk de afgelopen paar dagen een aantal stevige buien over ons heen gekregen. Ik zag Dick Scheer uit Woudenberg heeft inmiddels deze maand 45 mm. Oh. Dat is mooi op de 21ste. En er komen nog wat buien aan. En er zitten nu een paar buien zo'n beetje tegen de westkant van onze provincie. Ja. Je ziet ook dat de westelijke helft van Utrecht, van de provincie Utrecht, tamelijk bewolkt aan het worden is. Daar horen die buien bij. En de oostelijke helft zal ook meer bewolking krijgen. Dus het is een algehele afwisseling van wolkenvelden, uitgestrekte wolkenvelden, periode met zon en een aantal van die pittige hoogstbuien vandaag bij 20 graden.
0: Oké, en vandaag gaat het op een gegeven moment voorbij. Sterker nog, we gaan langzaam maar zeker over... wij voelen ons al een beetje in het weekendgevoel dat we al hebben. Een beetje in het weekend met ons hoofd.
1: Ja.
0: Hoe gaan we het weekend doorkomen in
1: Midden-Nederland? Lekkere frisse nachten. Dat is fijn. En dan 's ochtends natuurlijk ook wat fris. Wolkenvelden, zon, vaak stapelwolken en nog een paar buien. Morgen met name nog een paar buien. Ik denk gewone huistuin en keuken. Regenbuien, dus geen onweer meer, denk ik. Maar 19 of 20 graden. En zondag geregeld zon. En ook zo'n 19 en 20 graden, dat is eigenlijk de frisse opmaat naar een warme week die vanaf maandag begint. En die ons halverwege de week op 25 tot 27 graden brengt.
0: Die maakt mij en heel veel andere minder Nederlanders heel erg blij nu.
1: De zomer is nog niet voorbij, hè. Die gaat gewoon nog even door. Dus er komt een fraaie zomerse week aan.
0: Dat is mooi. Je hebt een goede keuze gedaan, want je bent volgende week vrij, toch?
1: Ja, kan ik lekker rustig aan doen. Uitslapen, beetjes omhoog.
0: Ja. Ja, maar vandaag niet in slaap vallen, we hebben je ook even nodig. Vanmiddag 12:15, 10:01 en bij Aard natuurlijk een paar keer. Dus Grita, dankjewel. Fijne week volgende week, hè?
1: Dankjewel, hè, Bob. Goedjes.
0: Doei. Dit was Utrecht is wakker voor deze vrijdag de 21ste. Maandag wederom en tot die tijd zoveel leuke programma's. Laten we maar eens beginnen met zometeen om 9 uur. De Hits uit Holland met Pieter Voorraad.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
12: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
11: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daar probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete en dan mogelijk een strafblad. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het gebied. Maar de burgemeester krijgt nu veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt volgens hun individuele problemen collectieve problemen. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
13: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
11: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige ook met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: allemaal mee in 1989. En nog steeds, hè. René Vroeger, het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Hits uit Holland.
0: Wat maakt je gelukkig? Ja, die kleine dingen vaak, hè. Fluitende merel in de tuin, kopje koffie in de ochtendzon. Iemand die je voorrang geeft, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja. Of gewoon gezellige muziek op de radio op vrijdagmorgen. Ja. Nou, dat komt goed. Goedemorgen, het is 8:08. Ik ben Pieter en dit zijn de hits uit Holland. De vrijdageditie, 21 augustus 2026. En ja, op vrijdag pakken we ook de Nederlandse producties in de Engelse taal mee. Dus dit uur bijvoorbeeld Ilse de Lange of de Dolly Dots. Straks ook een leuke klassieker uit de oude doos van Mistral, Starship 109. Waar hoor je hem nog? Nou, hier in de hits uit Holland bij Radio M Utrecht. En verder natuurlijk de bekendmaking van de Nationale Nieuwe deze dag. Waar we dan de komende week enorm van gaan genieten, dat weet ik zeker. We hebben de koffiekeuze en zometeen het spelletje In Zee Met. Blijf er gezellig bij. En hier is Marco.

0: fluoriserende kleuren. De jaren 80 en de Dolly Dot. In Hits uit Holland, Radio M Utrecht. Ernst Jan, ja, je had het net over de ochtendzon staat hier. Nou, hier in Alphen aan de Rijn, regen. Ik stuur de zon naar je toe, Ernst.
1: In zee met...
0: Want hij schijnt hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Maar onderweg dus. Vind je het leuk om mee te doen met ons spelletje? Dat vind ik dan weer heel erg leuk. Laat wat van je horen. Je maakt kans op een prijs uit onze prijzenkast. En natuurlijk zit daartussen de shopper van Radio M Utrecht. Hoe werkt het? In de golven hoor je zometeen een bekende groep. Je mag de naam van de zanger ook noemen. En ik wil ook heel graag de titel van het nummer. Dus met andere woorden, wie hoor je in de golven? Het is een groep, alleen de zanger is ook al voldoende. En de titel van het nummer wil ik ook heel graag weten. Je mag zo appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of stuur een mailtje, studio apenstaartje, rtvutrecht.nl. Nou, daar gaan we. In zee met wie?

0: Herkend?
1: Ja?
0: Oké. Okay. Laat het weten. Stuur een appje naar de studio nu. En zometeen 21:50. Dan zal ik het fragment nog een keer laten horen. Wie hoorde je en wat was de titel van die hele grote hit?

Ilse bij Radio M Utrecht. De tijd vliegt, het is alweer bijna 9:30. Ja, ben je van plan om zelf alleen een huis te kopen? Of ken je iemand die graag een huis wil kopen? Alleen? Dat is niet makkelijk. Daar gaat het over zometeen in het nieuws met Casper. Blijf luisteren, dan ben je weer helemaal bij. En dan mis je ook de muziek niet. Hier is André en zometeen natuurlijk het spel In Zee Met.

Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: En dan is het tijd voor het laatste nieuws met Casper. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Beginnen we met dode dieren.
8: Ja, honderden vissen zijn de afgelopen dagen doodgevonden in een recreatieplas in Houten. En ook zijn er tientallen dode watervogels, waarschijnlijk door botulisme. Je hoort de vogelopvang. Komt-ie hoor.
9: Ja, ik werd net wakker en het werd meteen gedeeld in een groepschat van de vogelopvang. En het is inderdaad een plek waar wij ook wel eens onze watervogels juist uitzetten. Waar we dan heel lang voor hebben gezorgd. Dus ja, dat is waar we ons zorgen over maken.
8: Zeg. Volgens het waterschap is er te weinig zuurstof in het water. En dat komt door wind en regen. Alleen een huis kopen met een modaal inkomen is bij ons in de provincie vrijwel onmogelijk. Dan is slechts 0,3% van de koopwoningen betaalbaar voor iemand die ruim 2 ton kan lenen. Ook in de stad Utrecht staat bijna niets op funda voor dat bedrag. Voor 2 verdieners met maximaal ruim 4 ton is ongeveer 20% van de huizen beschikbaar. De noodopvang in Wijk bij Duurstede is gestopt. Er zaten sinds juni 75 asielzoekers bij het sportcomplex. Die zijn nu naar een andere plek gebracht. Waar is niet bekend. Sportverenigingen kunnen over ruim een week weer het terrein op. Volgens de gemeente waren er afgelopen zomer geen meldingen van overlast. En in Amersfoort en Utrecht is het op veel plekken nu 30 kilometer per uur rijden in plaats van 50 kilometer. Maar alleen het bordje vervangen, dat is niet genoeg, zeggen wetenschappers. De gemiddelde snelheid daalt dan met 2 kilometer per uur. Wat je beter kunt doen, zeggen de wetenschappers van de universiteiten in Wageningen en Delft, dat is de rijstroken smaller maken en meer groen planten. Meer hierover in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, stapelwolken, zon, buien met lokaal onweer en zo'n 20 graden.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Hits uit Holland met Piet.

0: pretbek. De stem van Erik Mezi en zijn swinging bij Radio M Utrecht. En zometeen gaan we naar de jaren 70 met een nummer dat je eigenlijk niet vaak meer op de radio hoort. Maar wel bij ons hier, Mistral. En Starship 109 is onderweg
1: in zee met...
0: Eerst nog even een duik in de golven, in de branding. En dan gaan we op zoek naar een groep. Je mag de naam van de zanger ook noemen. En let op, ik wil ook heel graag de titel van het nummer. Dus ik heb al heel veel de naam van de zanger binnengekregen, maar de titel van het nummer ook graag even erbij. Dan ga je in de hoge hoed. En wie weet ben je dan zometeen de winnaar en mag je wat kiezen uit de prijzenkast. Bijvoorbeeld die mooie shopper van Radio M Utrecht. Nou, luister aandachtig. Als je denkt te weten, stuur een appje naar de studio. Dat is de snelste weg met de app van RTV Utrecht. De opgave voor vandaag. Daar moeten we het mee doen. Gaat wel lukken, toch?
2: Ja.
0: Kom maar door. App naar de studio. Wie hebben we hier gehoord? De naam van de groep. De naam van de zanger is voldoende. Maar wel ook de titel van het nummer.

0: paar jaar geleden Mart Hoogkamer en ik spaar geen centen.
1: In zee met...
0: Zo, Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In Leusden.
2: Ja, dat klopt.
0: Waar het regent of schijnt de zon, want het wisselt een beetje.
2: Het is helemaal in het oosten van de provincie. Hier schijnt de zon lekker.
0: Nou ja, dat heb je goed voor elkaar daar.
2: Dat dacht ik.
0: Zo, nou welkom bij Radio Arnhem Utrecht. Ben je helemaal klaar voor het weekend, Frank?
2: Ja, zeker. Ik heb nu weekend al, dus...
0: Oh, lekker. Ja.
2: Ik ben lekker vrij vandaag.
0: Nou, dat is heerlijk op de vrijdag. Dan begint het weekend ook echt op vrijdag, hè? Net als hier op de radio. Dus alle tijd om naar ons te luisteren. Was je verder nog bezig met andere dingetjes vandaag?
2: Nou, op zich niet. Ik ben even mijn dochter bezig met wat dingen voor terecht voor het nieuwe schooljaar.
0: Oh ja.
2: En ja, dat hoort er ook bij. Ja, dus ja, daar was ik net even mee bezig.
0: Snap ik. En zijn dan alle spullen al gekocht?
2: Nou, daar zijn we dus nu mee bezig.
0: Om een lijstje te maken.
2: Ja, precies.
0: Ja, oké. Okay. Goed, nou, leuk dat je ook even mee hebt gedaan met het spelletje In Zee Met. Ja, in de golven hoor je dan een zanger, een zangeres of een groep. En ik wil dan ook heel graag de titel. De vraag is, wie heb jij vandaag voorbij horen komen in de golven?
2: Volgens mij was het Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day.
0: Dat is helemaal goed. Ja, zeker. Ik kreeg heel veel Roberto Giacchetti binnen, maar de titel, ja, die was niet altijd goed. Maar het was inderdaad I Save the Day. We zongen het allemaal mee in 1984.
2: Zeker weten.
0: Ja, nou, hartstikke goed, Frank. Dan heb ik wat leuks voor je zo vlak voor het weekend. En ja, het is een prijs, die mag je zelf kiezen. Ik ga even kijken naar de prijzenkast. Ik zie het puzzelboek van Radio Arnhem Utrecht, een notitieboek of onze mooie shopper. Waar kan ik je blij mee maken?
2: De shopper heel graag.
0: Goed, nou. Ik doe er een mooie strik omheen. Ik stuur hem naar Leusden binnenkort. Dan kunnen jullie boodschappen doen, schoolspullen kopen met de shopper van Radio Arnhem Utrecht.
2: Precies, kan ik gelijk reclame maken voor jullie.
0: Dat is nou exact de bedoeling, Frank. Doe dat.
2: Dat weet ik.
0: Dankjewel en een mooi weekend alvast. En
2: van
0: leuk je even gesproken te hebben.
2: Ja, bedankt.
0: Groetjes.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

niet wat gedateerd, maar we zijn dol op gouden ouwe. Ja. Rits uit Holland bij Radio M Utrecht. Zometeen bijvoorbeeld de Cats, maar ook Dries Roelvink. Hij komt eraan. We horen hem zo.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Morgen door met de hits uit Holland bij Radio M Utrecht. En deze heerlijke 70s klanken van The Cats en Be My Day.
1: Hits uit Holland.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Ja, het weekend begint op vrijdag bij Radio M Utrecht. En nu dus lekker aan de koffie met de hits uit Holland. De Nederlandse taal, maar op vrijdag ook de Engelstalige producties. Dus het is van alles wat. En het leuke is, je mag ze ook zelf kiezen. Want over een paar minuten gaan we natuurlijk naar de koffiekeuze. Eén is papa, Stef Bos. En de tweede, ja, dat ga ik nog niet verklappen, die was heel ondeugend. Daar kregen we rode oortjes van. Nou, zo meteen meer. Straks natuurlijk ook de nationale nieuwe van de afgelopen week. Die gaan we nog één keer draaien. Genieten van de 3 J's. Daarna nemen we afscheid en gaan we op zoek naar een nieuwe nationale nieuwe. Dus blijf er gezellig bij. Ja, de zomer vier je bij ons, weer of geen weer. En in de stemming zijn we zeker met Dries. Hij komt eraan.
2: Je foto naast mij op de stoel.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

gezellig met die mooie glimlach, Vincent. Radio M Utrecht, we gaan kijken naar de koffiekeuze. Hoe werkt het? Twee grote hits en je mag zelf kiezen welke je graag wil horen bij de koffie. 10 over 11:30. Hoe werkt het dan? Ja, de meeste stemmen gelden, heel simpel. Stuur een appje naar de studio. Wat wil je graag horen? Keuze 1 of keuze 2? En dan ga ik hier de komende minuten aan de slag met de stemmen die binnenkomen. Nou, dit is keuze 1.

was een beetje ondeugend natuurlijk. Vanessa en Upside Down. Keuze 1 of keuze 2, ze stromen binnen nu al, zie ik. Je kan appen naar de studio. 1 dus, papa, Stef Bos. Of 2, Vanessa, Upside Down.

hè? Joe Buck. Hij heet Sjoerd de Buck. Staat in zijn paspoort uit Terneuzen. Radio M Utrecht. Nou, ondertussen stromen de stemmen binnen. Hartstikke leuk. Laat wat van je horen. Je mag stemmen. Hè. De koffiekeuze voor vandaag. Wil je papa horen, Stef Bos? Of liever Vanessa met haar Upside Down? Nou, app naar de studio. En dankjewel voor het meedoen. Zometeen de uitslag. En ook zo het laatste nieuws met Casper. Ja, seks en de V-necks. Daar gaat het over.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Laatste nieuws, het is 10:30. Casper, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, de scholen die beginnen weer, dus het wordt ook weer drukker op het fietspad.
11: Ja, en dus oppassen, want het aantal ongelukken met fietsers is in een paar jaar tijd flink toegenomen. Vooral in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, meldt een verzekeringssite. Vorig jaar waren er bij ons 20% meer ongelukken vergeleken met 2019. Woerden had naar verhouding de meeste ongevallen met ruim 12 ongelukken per 10.000 inwoners. De dijken in onze provincie zijn prima. Ze zijn onderzocht door het waterschap. Op enkele plekken zijn er wel wat scheuren door droogte. Maar die zijn niet gevaarlijk. Er was wel een lek langs de Montfoortse Vaart. Maar dat lek is nu weer dicht. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van Halt om te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij. Jongeren krijgen dan de keuze mee naar Halt of een boete en een aantekening op het strafblad.
12: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
11: En de Utrechtse acteur Barry Atsma werkt aan een nieuwe dramaserie en zoekt daarvoor figuranten. De serie die komt op Netflix, op Videoland, en heeft als werktitel Seks en de Finex. De opnames beginnen bijna, die zijn in Utrecht en duren zo'n 2 maanden. Wanneer het allemaal te streamen is niet bekend. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, wolkenvelden, zonneschijn en buien. Vanmiddag 20 graden, vanavond droog, morgen iets minder wolken.
10: Oké, Casper, dankjewel. Dan even een korte blik op de weg. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 7 minuten vertraging, dat komt door een spoedreparatie. En de rechterrijstrook is dicht.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Dankjewel, Sif. En dan heel snel. Van Amsterdam terug naar Utrecht, want de koffie staat hier klaar. Je hoort het. Het is 10:50. Tijd voor dat momentje. Dat doen we elke werkdag even lekker aan de koffie met de muziek die je zelf uitkiest. De meeste stemmen gelden. Nou, en vandaag hadden we dus Stef Bos met papa en daartegenover Vanessa en haar Upside Down. Dankjewel als je ook hebt gereageerd. Ik kan echt niet iedereen noemen. Het was weer heel gezellig druk. Anton en Paul, jullie waren er snel bij. Erna, Jeannette, dankjewel. Reinie, Kees, Adrie, Nathalie, Anneke, Jan Overweg zie ik staan. Jan Verdegem, laten we ze even uit elkaar halen. Hetty Nieman, Leonie, Rita, Hans, Frans, Riki en Anne ook bedankt. En nogmaals, als je ook gestemd hebt, je stem is geteld. En we zijn er wel uit, geloof ik. Dat was wel duidelijk, al heel snel eigenlijk. Ja, misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige liedjes ooit geschreven uit 1991... over die bijzondere band tussen een zoon en zijn vader, Stef Bos. Hij schreef het nummer toen zijn vader ernstig ziek was. Door veel artiesten ook opgenomen, bijvoorbeeld Jaap Reesema, Suzanne Freek, hè, tijdens De Beste Zangers. En die regel, papa, ik lijk steeds meer op jou, raakt nog altijd. En dat bleek ook nu weer deze morgen, want Stef kreeg dus overduidelijk de meeste stemmen. Dit is de koffiekeuze voor vandaag.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

misschien wel heel herkenbaar. Hè? Je bent alweer thuis, koffers uitgepakt, het gewone leven is weer begonnen. Maar die ene persoon die blijft door je hoofd spoken. Nou, daar zongen ze over. Zeker ook de afgelopen week de 3J's, de nationale nieuwe. We hebben ervan genoten en zometeen in het volgende uur... ja, dan maak ik met veel plezier de nieuwe nationale nieuwe bekend. En gaat zeker goed vallen, dat weet ik zeker. Hoor je zo meteen hierover. Dit is Bluff, de hits uit Holland.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

goed nieuws. Het is droog hier. Hoe is het bij jou? Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Leuk dat de radio aanstaat. Dit zijn de hits uit Holland tot 12 uur. Zometeen ook nog Frans-Duits. Ik heb een mooie van Peter Koelewijn klaarstaan. We hebben dubbel LNL natuurlijk vandaag met Henk Wijngaard. En uiteraard de bekendmaking van de Nationale Nieuwe. Over een paar minuten alweer. Blijf je erbij? Ja? Oké, hartstikke leuk. En zing mee met Anita Meijer.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, kregen geen boete. De politie zegt tegen het ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen waren met afgeplakte kentekens. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die ontstond bij Hees in Brabant kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. En die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij Zandeweer, maar de beving was ook te voelen in andere Groningse dorpen. Volgens het KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan nog het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio M Utrecht met verkeersinformatie. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren. 12 minuten extra reistijd. Dat komt door een spoedreparatie en de rechterrijstrook is dicht.
7: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Don't lazy, hazy, crazy. De zomer viel je bij ons.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Mooie namen, Snelle en Maan.
1: Hits uit Holland.
2: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. En blijven slapen. De Hits uit Holland, Radio M Utrecht op vrijdagmorgen. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Nadenken over wat het weekend gaat brengen. Nou, het gras wordt alsmaar groener. Misschien toch nog een keertje maaien. Na die lange tijd. Neem de tijd en luister lekker naar Radio M Utrecht. Ook in het weekend. We hebben allemaal leuke programma's. Ook vanmiddag natuurlijk. Muziekplezier. Vanaf 12 uur. Dan mag je ook je eigen muziek aanvragen. Pluk de middag met Erwin. En later vanmiddag uiteraard Utrecht. Kom thuis met onze aard. Nou, zo komen we de dag wel door. En nu nog een uurtje gezelligheid met de Hits uit Holland. Zometeen Frans-Duits. BZN staat op het programma. Dubbel NL met Henk Wijngaard. En natuurlijk over een paar minuten de bekendmaking van de Nationale Nieuwe. Hij liep hier gisteren nog door het pand. Hij mag nog niks zeggen. Nee. Dit is ook leuk. Nadida.

0: ook heel veel gezelligheid hier in de studio, hoor. Frans Duits en altijd te laat naar bed. Dat mag, want het is vrijdag vandaag. Ja, de hits uit Holland bij Radio M Utrecht.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Het is 11:15. Nou, de afgelopen week hebben we dus kunnen genieten van de drie J's. De Nationale Nieuwe van de afgelopen dagen. En elke vrijdag kiezen we een nieuwe hit. Een nieuwe artiest of een nieuwe zanger, een zangeres of een groep. De jury is eruit. Hij liep hier gisteren nog door het pand. Django Wagner. Geboren op 26 oktober 1970 in Amsterdam. Groeide op in een muzikale familie. En brak in 2009 door met die hele grote hit, hè, Kali, samen met het Rosenberg Trio. En ook nummers als Mooie Blauwe Ogen en In Ons Café werden hele grote hits. Hij won onder meer een Edison, een zilveren harp. En sinds 2017 maakt hij ook nog deel uit van de zangformatie Echte Vrienden. Met, daar is hij weer, Frans Duits en Peter Beensen. En Django was ook te gast bij de uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Dat was ook heel bijzonder natuurlijk. Met andere woorden, een van de populairste volkszangers van Nederland. Regelmatig te gast in onze programma's. Hij heeft hem te pakken. Zijn nieuwe single heet Bachata Bailando.
1: Dit is deze week

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

De hits uit Holland en op vrijdag ook Engelstalig gezongen. En natuurlijk hoort BZN daar ook bij. Nou, zometeen pakken we de KL204 met Peter natuurlijk. En Casper komt ook langs met het laatste nieuws uit de buurt. Dus blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij zometeen. Ook nog even een leuke van meneer Leroy. Robert.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Hey, Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Kasper, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. We beginnen op de snelweg.
9: Ja, die moet trekkervrij blijven. Trekkers mogen niet op de Utrechtse snelwegen tijdens boerenprotesten. Burgemeesters, politie en justitie hebben dat afgesproken na de stikstofprotesten van de afgelopen weken. Gebeurt het wel, dan wordt er tegenop getreden. Trekkers kunnen niet harder dan 40 km per uur en mogen daarom niet de snelweg op. Maar dat gebeurde geregeld wel. In Maartensdijk is vannacht ingebroken bij de brandweer. Er is gereedschap gejat dat werd gebruikt om mensen en dieren te redden. Er wordt de laatste tijd wel vaker ingebroken bij kazernes. Bij ons in de provincie 2 keer. Twee verdachten uit Baarn en Vinkeveen zijn opgepakt voor het bedreigen van agenten. Dat zou in april zijn gebeurd bij anti-asielprotesten in Apeldoorn. Ook waren er rellen bij een tijdelijke opvang voor bijna 250 asielzoekers. Er zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Eerder was al bekend dat er jacht werd gemaakt op privégegevens van agenten. En alleen een huis kopen met een modaal inkomen is bij ons in de provincie vrijwel onmogelijk. Dan is slechts 0,3% van de koopwoningen betaalbaar voor iemand die ruim 2 ton kan lenen. Ook in Utrecht stad staat er bijna niets op Funda voor dat bedrag. Voor 2 verdieners met maximaal ruim 4 ton is ongeveer 20% van de huizen bereikbaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog, wolkenvelden, zonneschijn en buien. Vanmiddag is het 20 graden, vanavond is het droog en morgen een beetje hetzelfde als vandaag, maar dan met iets minder wolken.
8: Oké, dankjewel. Nou, dan even kijken naar de situatie op de weg. We beginnen bij de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren. Kwartiertje extra reistijd door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: uit Holland met Pieter Voorage.

0: dan maar weer.
1: Wat een klassieker, hè? Hij zette haar af op het vliegtuig en dacht, of ze spraken af, we gaan elkaar nog zien, maar wist eigenlijk wel dat dat niet zo zou zijn. Mooi verhaal. KL204. Peter Koelewijn in de Hits uit Holland, hier bij Radio M Utrecht. Ja, het is vrijdag, het weekend is begonnen. Morgen, vertel ik je alvast even, dan geven we bij al onze spelletjes vanaf morgen 4 kaarten weg voor de midgetgolfbaan in Laagvuurse. Vanaf morgen en dan de hele week. Dus noteer het even, doe mee met onze spelletjes vanaf morgen. Hartstikke leuk. Ik hoorde net ook dat het weer wat beter gaat worden. Dus dat komt allemaal heel goed uit. Goed, het is tijd voor Henk. Beterschap natuurlijk. En we genieten van je muziek, Henk. 2 keer zelfs. Dubbel NL.

Ja. Even goed opletten, want het begint druk te worden op de weg. Toch wel een beetje de vrijdagspits. De A1, de A2, de A12, we houden je op de hoogte, hoor. En dit was Henk, dus dubbel NL. En nogmaals, heel veel beterschap, Henk. Rustig aan.

0: De kast. Heb je er iets van verstaan, Joost?
1: De plaat heb ik wel vaker gehoord, dat ik inmiddels wel moet weten wat in mijn dij betekent. Maar nou vraag je me wat. Wat betekent het ook alweer?
0: We komen erop terug, zeggen we dan. Joost, goedemorgen.
1: Goedendag.
0: Hey, ben je nog zware buien tegengekomen onderweg hier naartoe?
1: Ja. Nou, maar wat vooral blijft hangen is dat ik net een kleine aanrijding heb gehad. Oh. Onderweg naar de studio bij de rotonde hier vlak voor de Hengeveldstraat. Dat is straks wel meer over vertellen. Kan natuurlijk ook een mooie aanleiding zijn om een leuke plaat draaien over auto's of wat dan ook. Of kom maar door. Okay. Maar het is allemaal goed gekomen hoor. Een hele aardige meneer en samen schadeformulieren ingevuld en zo. Het geeft altijd wat gedoe. En de voorligger gaf ook gelijk zijn fout toe. Dus,
0: Nou, goed geregeld. Zometeen ben jij dan met muziekplezier. Iedereen kan zijn muziek aanvragen. En daar gaan we van genieten. En een goed weekend alvast, Joost.
1: Joe,
0: tot zo.
2: Hier is wat dichter bij huis blijven.
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Radio 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Hij hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een school. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Woensdag deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand in Zwitserland te blussen brak de brandweer het dak open. En de oorzaak van de brand is nog onbekend. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger bij ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit zijn de regio nieuws hoofdpunten. Op Radio M Utrecht met Marijn. Goeiedag.
11: Goeiedag. Trekkers mogen niet de Utrechtse snelwegen op. Dat hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland afgesproken. Boeren mogen protesteren, maar wie daarbij de snelweg opgaat, kan rekenen op een sanctie. Verdachten uit Baarn en Vinkeveen zijn opgepakt voor het bedreigen van agenten. Dat gebeurde in april bij anti-asielprotesten in Apeldoorn. In totaal zijn er 7 mensen aangehouden. Tussen Woerden en Harmelen is vanochtend een auto tegen een vangrail gebotst. Niemand raakte gewond. De auto is wel beschadigd. En op de weg lag olie. Dat is inmiddels weg. En Soest en Baarn kleuren dit weekend roze. Nou, hoe dat zit, dat vertel ik om 12:30.
1: Oké, en hoe het zit met mijn auto-ongeluk ga je ook nog zo horen. Op de A12 is het raak richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. Daar is vertraging en spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Een kwartier oponthoud daar.
12: 20% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.

0: Ja, laat ik er maar niet over liegen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gewoon eerlijk, goud eerlijk hier op Radio M Utrecht in een nieuwe muziekplezier. Fleetwood Mac, dit programma draait om jou. Verzoeken en nog eens verzoeken dien ze ook in als je naar de app gaat van RTV Utrecht en dan even op het spraakwolkje klikt bijvoorbeeld. Of radiomutrecht.nl, dan vind je een rode verzoekbutton. Ja, het ging mis op het Kardinaal Alfrinkplein onderweg naar de studio. Ik zat op de goede baan, maar een aardige expat voor mij wilde toch nog even een andere afslag nemen op het laatste moment. Scheurtje in de koplamp en schrammen op de spoiler. Nou, de Engelsman gaf gelijk zijn fout toe en sloeg de handen voor zijn mond.
1: Dat is geweldig, hè, Rotonde. Foute mobilist heb je het hier heel moeilijk. Je moet alle kanten op kijken. Je moet links, rechts, voor je uit, achteruit. Ja, dan krijg je daar bijna een nekherding van, ja.
0: Altijd zo'n ding, hè, Rotondes. Goed opletten. En welke plaat past hier nou bij? Nou, Doris bijvoorbeeld.

0: geef je muziekplezier met straks nog muziek van The Beatles onder meer en ook The Culture Club. En Michael Jackson ga ik ook draaien voor Erna. Nou ja, niet alleen voor Erna. Goeiedag.
1: Hi.
0: Hallo, zo, dat klinkt vrolijk gelijk, Erna.
1: Ja, nee, alles komt nu op zijn pootjes terecht, dus dat gaat goed komen.
0: Ja, oké. Je giechelt altijd een beetje als je opeens op de radio mag, denk ik, of niet?
1: Ja, ik denk het onbewust wel. Maar dat komt ook door mijn vriendin. Die lacht ook altijd. Ik heb haar lachje overgenomen.
0: Ah, oké. En je bent met haar samen op de opruimtour, schrijf je?
1: Dat waren we. Ja, we zijn eigenlijk altijd op de opruimtour. Maar we zijn vente knutselaars.
0: Ja.
1: En door dat vervente knutselgedoe hebben we altijd heel veel troep. Dus ja, zo nu en dan moet er even geruimd worden.
0: Oké, dat is wel heel goed. Want je hebt ook mensen die bewaren alles, hè?
1: Nou ja, dat zijn wij ook.
0: Nee, maar oké, ja, je mag het een tijdje bewaren. En het moet wel overzichtelijk blijven, hè?
1: Ja, en we zijn nu overzicht aan het schapen.
0: Oh, nou ja, mooi. En wat is het laatste knutselprojectje, Erna?
1: Ik ben bezig met sneeuwmannetjes.
0: Oh, dat is lekker op tijd.
1: Ja. Okay. Ik heb er nu meer dan 20 af.
0: Ja.
1: En ik ben met de volgende 20 uit frustratie net ben ik weer begonnen.
0: Oké, 20 uit frustratie. Oké, nou, dat zullen we maar verder niet over. Zullen we gewoon bij de muziek blijven?
1: Nee, is oké, hè. Maakt niet uit.
0: Wat ben je vrolijk. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, Erna.
1: Ja, dat zegt Astrid ook altijd. Die is jarig.
0: Ah, dat is jouw vriendin. Ja, oké, mooi. En daarom wil je ook graag voor jullie samen dan Earth Song horen van Michael Jackson. En dat doen we graag hier in Muziekplezier.
1: Ja, nou, zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Nou, zing je een beetje mee met Astrid?
1: Oké, dankjewel, hè.
0: Dag.
1: Dag.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Half 1, net geweest. Radio en Utrecht met muziekplezier. Culture Club straks. En ook Miles Smit ga je horen. Nu dus dat regio nieuws met Marije. Twee regiogenoten die zijn opgepakt voor het bedreigen van agenten.
10: Het gaat om verdachten uit Baarn en Vinkeveen. Dat zou al in april zijn gebeurd bij anti-asielprotesten in Apeldoorn. Daar waren rellen bij een tijdelijke opvang voor bijna 250 asielzoekers. De politie trad daartegen op en beelden daarvan werden gedeeld op sociale media. Dat ging volgens de politie gepaard met bedreigingen. In totaal zijn 7 mensen aangehouden. Eerder meldde de politie al dat er jacht werd gemaakt op privégegevens van agenten. In de dijk in onze provincie zitten enkele scheuren. Dat komt door de droogte, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Gevaarlijk is het niet, zegt het waterschap. Dat heeft het allemaal onderzocht en onder controle. Wel is er een lek langs de Montfoortse Vaart ontdekt. En ook dat is inmiddels gedicht. Tussen Woerden en Harmelen is vanochtend een auto tegen de vangrail gebotst. Niemand raakte gewond, maar de auto liep veel schade op. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Er lag door het ongeluk wat olie op de weg, maar intussen is de boel weer schoon. En in Soest en Baarn lopen dit weekend duizenden mensen mee met het Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Deelnemers kiezen uit routes van 6 tot 32 kilometer. Met de wandeling wordt geld opgehaald voor onderzoek naar borstkanker. En als het klaar is, is het feest.
11: Het is altijd supergezellig. We hebben een vaste DJ en zanger waar we met eigenlijk al onze wandelevenementen echt altijd een enorm groot feestje ervan kunnen maken. Want iedereen die is dan zijn prestatie aan het vieren. Nou, en dat kunnen ze goed.
10: De inschrijving is gesloten, maar publiek kan de wandelaars langs de routes natuurlijk wel aanmoedigen. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Wolken, zon en wat buien wisselen elkaar af. Bij vanmiddag zo'n 20 graden. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen meer zon en nog een enkele bui. En zondag dan geen regen.
9: Dankjewel Marije. De verkeersinformatie. 2 meldingen op de A12 richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en de Meern. Kwartier op onthoud. Een spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is dicht. En ook de andere kant op. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Op diezelfde A12 daardoor stremming. 10 minuten.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Muziekplezier met Joost Brand.

0: De zomer vier je bij ons met Miles Smit en Mr. Horn, Drive Safe en ook de Culture Club. Dit is Radio M Utrecht. En muziekplezier is er elke vrijdag, zaterdag en zondag. Dus ook vandaag tussen 12 en 2. Ria, goeiedag.
1: Hallo.
0: En woon jij nou in Australië of woont Cecilia in Australië?
1: Cecilia woont in Australië.
0: Oké. Want het is één big family. En jij bent jarig, of jarig geweest eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Ik was vorige week jarig.
0: Ja, 66. Maar er is nog iemand anders van de familie wel vandaag jarig, hè?
1: Ja, en mijn broertje die is vandaag jarig, Iwan.
0: Ja.
1: En die is 66 geworden. Ik ben 67 geworden.
0: Oh, ja, ja.
1: En morgen is mijn oudste zus, onze oudste zus, jarig. En die wordt 68.
0: Oké, nou ja, wat mooi zeg. Hé, maar verre familie dus, vanuit Australië.
1: Ja, ze woont daar al jaren.
0: Ja, en jij gaat daar ook wel eens naartoe, neem ik aan dan, als het mogelijk is?
1: Ik ben er in al die jaren dat we daar zijn, ben ik er denk ik 3 keer geweest.
0: Ja?
1: Ja, 3 keer geweest.
0: Ja, en staat er binnenkort weer een reis op de planning? Wanneer is de laatste keer geweest eigenlijk, Ria?
1: De laatste keer was in 2012.
0: Oh, dan mag het wel een keer gebeuren weer, hè?
1: 2011 was dat, ja.
0: Maar met die nieuwe technieken van tegenwoordig, hè? FaceTimen en zo?
1: Ja, dan
0: was het
1: wel een stuk makkelijker. En toen zij daar nog was nog in de tijd dat ze zelfs, hoe noem je het? Dat het één regel tekst kon je sturen via internet en zo. Telefoon, dat waren.
0: En MSN en zo, hè? Messenger, dat soort dingen allemaal.
1: Dat was het toen nog niet.
0: Dat was het toen zelfs ook nog niet. Nee. En toen later kwam. Nou ja, mooi zeg. En nu met al die techniek heb je toch wat meer verbinding. Heb je nu een beetje zoiets. Nou ja, dat is. Ja, ik ben eraan gewend, die afstand. Maar leuk is het niet, lijkt me.
1: Nee, maar de commentaar komt ook wel af en toe deze kant op. Dus,
0: Oké, mooi.
1: Het is meer dan deze kant op te komen.
0: Ja, het levert wel altijd mooie verhalen op. Maar wat er ook gebeurt. Eén grote familie en daarom ook Sister Sledge. Hè? We are family.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, voor al die. En heeft het gesprek toch iets langer geduurd, hè? Want je zei eerst net: ik wil helemaal niet op de radio. Nou, zal ik die plaat maar snel instarten dan? Dan is het voorbij. Kun je mee gaan zingen, mee gaan dansen. En Cecilia luistert daar vanuit Australië, Perth, Australië, naar Radio M Utrecht. En nog vele jaren voor jou, Ria.
1: Dank je wel.
0: En de hele familie natuurlijk daar.
1: Bedankt, hè.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op, M voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: It's for you, Cilla Black. Verzoeken zijn ook voor jou. Waar heb je zin in? Laat het weten via radio.mutrecht.nl. Want ja, daar zijn we voor hier bij Muziekplezier. En ook even met Gita checken hoe het nou weer is. Nou, prompt begint het zonnetje hier te schijnen in Utrecht. Kijk. Maar ik had een flinke plans toch op mijn vooruit, moet ik zeggen. En het heeft toch lekker geregend de afgelopen dagen, zeg.
1: Ja, de afgelopen dagen zijn wij in Midden-Nederland echt goed bedeeld met neerslag eigenlijk wel. Er is behoorlijk wat naar beneden gekomen. Dat is natuurlijk altijd fijn, want ja, we hebben natuurlijk een tekort op te heffen. Wat niet zomaar gaat. Maar we hebben alweer ook een buienlijn achter de rug. In de late ochtend kwam die van west naar oost over. Maar het is ook wel weer plensregens. Ook wel sommen van 5 tot 8 millimeter op een aantal plekken. Dus ja, en nu begint inderdaad af en toe het zonnetje door te breken. En gaan we denk ik meer over naar een beeld van stapelwolken, zon en misschien nog een enkele bui.
0: Ja, oké. Okay. En zo ziet het weekend er dan ook een beetje uit. Toch wel
1: ja,
0: die zon
1: eigenlijk
0: erbij.
1: Is als je het heel plat slaat, is het weekend inderdaad ook zo. Wolken, zon en een bui. Maar ik denk dat dat vooral voor de zaterdag geldt, dat er nog een regenbui valt. Kijk, die bui van vanmiddag, dat kan nog even een pittig exemplaar zijn bij maximum temperaturen van 20 graden. Maar morgen is het denk ik de enkele bui die nog passeert, is een regenbui. Dus zonder onweer. De lucht is iets minder onstabiel. En op zondag lijkt het bij ons helemaal droog te zijn, terwijl je in het oosten en noorden van Nederland nog een paar buien hebt ongeveer. En die temperatuur, ja, die wil niet echt heel erg omhoog. Blijft steken met de noordwestenwind op zo'n 19 of 20 graden. Dus zijn we een paar dagen achtereen, zijn we wat bescheidener wat we uit gaan pakken.
0: Ja, maar het is in ieder geval lekker voor het groen en de tuin en zo, die nattigheid. Ja, ik heb gisteren ook wat onweer gehoord. Ja, het wordt echt groener, dat zie ik inderdaad. Ja. Ik dacht nog, ik ga met een kwast in de weer en ik ga het groen verven. Toch maar niet gedaan. Nee, grapje.
1: Het hoeft niet. Want je ziet dat gras heel snel herstelt.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook een aantal plantjes die gewoon wat vierder rechterop staan, zeg maar.
0: Oh, ja. Oké, okay, nou ja, mooi. En zo gaan wij het weekend in. Gita, dankjewel. Phil Collins is hier.
2: Muziekplezier.
3: Verras jezelf of een ander met muziek

0: wat weten we eigenlijk van Albanië?
1: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
0: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
1: Dus je wilt naar Albanië?
0: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
1: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
0: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
1: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey Remon!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Radio M Utrecht. En je krijgt de regionieuwshoofdpunten van Marije. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een steekincident op de Plantage in Utrecht is vanochtend een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden op de Olijfboomstraat. Die was aanspreekbaar, maar moest wel naar het ziekenhuis. Een 59-jarige man is kort na het incident aangehouden. Trekkers mogen niet de Utrechtse snelwegen op. Dat hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland afgesproken. Boeren mogen protesteren, maar wie daarbij de snelweg dan opgaat, kan rekenen op een sanctie. En er zitten enkele scheuren in de dijk in onze provincie. Dat komt door de droogte. Nou, gevaarlijk is het niet, zegt het waterschap. Dat heeft het allemaal onderzocht en onder controle. Tot zover de hoofdpunten.
13: Dankjewel Marije. De verkeersinformatie. Dan 1 melding richting Arnhem op de A12 tussen afrit Oosterbeek en Waterberg. Een kwartier langer onderweg.
15: Verkeersverwachting. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
18: De zomer.

0: Madonna, Who's That Girl? Even checken of het lukt om deze Solex te starten op Radio M Utrecht in muziekplezier. Hoppatee. Oh, dat klinkt lekker toch, mensen. Het heeft alles te maken met een verzoek dat is binnengekomen, want daar draait het om, hè, bij muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Max van Praag is aangevraagd. Het Solex-lied ga je zeker nog voorbij horen komen. Dit uur en nu een kwartier muziekplezier. Dat betekent lekker genieten met Alex Warren onder meer, Extreme en Tony Christie.
1: Een kwartier muziekplezier.

0: Radio M Utrecht en Alex Warren, de Fever Dream. Louis, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Jij dacht, baat het niet, schaadt het niet?
1: Ja, schaadt het niet.
0: Maar die grap is vaker gemaakt, denk ik, hè? Nee.
1: Ja, honderden keren.
0: Jouw achternaam is Schaadt namelijk, hè?
1: Ja, maar hij spreekt het uit als Schaadt.
0: Schaadt, oké. Hoe komt dat zo?
1: Ja, Zwitserse roots. Het is eigenlijk Zwitsers.
0: Oh, oké. Nou.
1: Maar hier is het verbasterd naar Schaadt, ja.
0: Ja, en jij hebt ook in Zwitserland gewoond dan? Of,
1: nee,
0: geboren?
1: Nee. Dat is misschien mijn opa, mijn overgrootopa geweest.
0: Oké. Ik dacht, misschien kunnen we even de link maken met Zwitserland en dan Solexen en zo. Ik weet niet of daar überhaupt, dat zou je over kunnen dromen. Hè? Maar goed, we dwalen af nu. Maar dat is wat je graag zou willen horen. Hè?
1: Ja,
0: het Solex-lied van Max van Praag. En voor wie specifiek?
1: Nou, voor Peter van Bommel. Dat is een vriend van mij. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al 50 jaar. En dat is ontstaan toen ik in 76 op de Kromhoutkazerne ging werken.
0: Oh.
1: Ja, en toen is die vriendschap ontstaan en die is er nog steeds. En hij is nu momenteel, moet ik even denken hoor, 77 of 78, nou ja, zoiets in ieder geval. Dus, en wat hij momenteel doormaakt, daar wil ik hem even hard een hart onder zijn riem steken. Nou ja, die begrijpen
0: wat ik bedoel. Hij heeft even een steuntje in de rug. We hoeven verder niet uit te wijden tot in details.
1: Ja.
0: Mensen kunnen zichzelf wel een voorstelling maken. Hij heeft gewoon even een oppepper nodig. En het mag wel duidelijk zijn dat jullie daar allebei niet meer werken dan, hè?
1: Nee, ze zijn allebei met pensioen. En hij zat vroeger in Zeeland, in een huisje of een chaletje. En toen ben ik wel eens bij hem op de camping geweest, hebben wij dan ook gestaan. En toen hadden we twee Solexen meegenomen, dus wij hebben aardig met z'n tweeën wat door Zeeland gezolext. op de Brouwersdam en zo.
0: Lekker, ja.
1: Ja, dus vandaar.
0: Oké, vandaar die plaat. Maar, en doe je dat nu nog wel eens?
1: Ja, ben van de week nog weg geweest. Even ook naar hem, naar Driebergen.
0: Oh.
1: En soms boodschapjes in Houten. Dus gebruik hem dan wel eens. Nou, maar fietsje is gezonder.
0: Oh ja, vanwege de lucht natuurlijk die op je afkomt.
1: Ja. En ik word ingehaald door de vetbikers.
0: Ook dat nog. Daar heb je me. En Max van Praag komt er ook. Dankjewel voor jouw aanvraag.
1: Okay. Fijne uitzending.
0: Dank je. En de groeten aan Peter.
1: Ik zal het doen.
2: Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau? Je vrouw en kinderen fluisteren dan heimelijk met elkaar. Nog even wachten, pa, u krijgt het zo. In het huisgezin van Jansen was precies dezelfde sfeer. Maar pa deed net of hij er niets van zag. Toen sprak mama, kijk in de gang, want er staat iets voor je klaar. En er kwam een nieuwe Solex voor de dag. Zoiets had hij niet verwacht. Hij keek zijn ogen uit, wat een wilde, wat een pracht. Het hele huisgezin zong luid, op een Solex. Op een Solex, zeker.

Des zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek. En ome Jan zei prompt, is een juweel. Ik heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik koop er twee. Voor mij een en nog één voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommend stoel, zat oma stil te kijken voor zich heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, het is misschien een malle vraag. Ik betaal het zelf, mag ik er dan ook een? Als ik op zo'n Solex zit, ik heb zo het gevoel, zit ik fijn op mijn gemak, net als in mijn schommelstoel. Op een Solex, op een Solex,

op een Solex, zit je als een miljonair. Een volle neef van Jansen had een crimineel idee. Hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak bij met z'n allen, richtte hier een clubje op. Een Solex-club genaamd de Vriendenschaar. Ome Jan werd penningmeester, bijgestaan door tante Neel. Als voorzitter was Jansen nummer 1. Zo kreeg dan iedereen een baan en toen was het voor elkaar.

0: op een Solex, zit je als een miljonair.
1: Muziekplezier, Joost Brouwer.

0: En ik beloof je alleen maar mooie, lekkere muziek natuurlijk om de dag goed mee door te komen. En zometeen het regionieuws, een nieuwe ronde met Marije hier op Radio M Utrecht. Een man is gewond geraakt in Utrecht bij een steekincident en ook een inbraak in een brandweerkazerne.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Genieten met Billy Joel zo direct en Natalie Imbruglia. En nu het regionieuws, want het is 2:30 geworden. Hier bij Radio M Utrecht met Marije dus. Je wordt bijgepraat. Een man die is gewond geraakt. En we beginnen dus met dat steekincident op de plantage in Utrecht. Hè?
7: Ja, zoals je al zei, daar is iemand gewond geraakt. De slachtoffer werd gevonden op de Olijfboomstraat. De man was aanspreekbaar, maar moest wel naar het ziekenhuis. Een 59-jarige man is kort na het incident aangehouden. Het is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Trekkers mogen niet op de Utrechtse snelwegen. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie in Midden-Nederland afgesproken na de stikstofprotesten van de afgelopen weken. Protesteren mag natuurlijk wel, maar boeren die daarbij met hun trekkers de snelweg opgaan kunnen rekenen op een sanctie. Trekkers kunnen niet harder dan 40 km per uur en mogen daarom niet op de snelweg rijden. Maar dat gebeurde geregeld wel. Vorige week vrijdag ontstond daardoor nog een file. En daarbij gebeurde ook een dodelijk ongeluk. In Maartensdijk is vannacht ingebroken bij de brandweer. Er is gereedschap gestolen dat gebruikt werd om mensen en dieren te redden. Bijvoorbeeld bij ongelukken en instortingen. Er wordt de laatste tijd vaker ingebroken bij brandweerkazernes. Bij ons in de provincie gebeurde het de laatste maanden 2 keer. Onder meer in Lopik. De dieven braken toen de brandweerwagens open en namen reddingsapparatuur mee. En FC Utrecht moet beter voetballen. Dat zegt de trainer in aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta morgen. De afgelopen 2 wedstrijden verloor Utrecht.
8: We hebben wat besprekingen gehad, wat nabesprekingen, ook individueel. En ik denk dat het besef er bij iedereen wel is. En ik denk dat we gewoon veel winst kunnen boeken als we aan de bal zorgvuldiger zijn. De bal langer kunnen houden. Ja, dat is gewoon ook kwestie van wennen aan wat we willen. En het gewoon doen.
7: De aftrap tegen Sparta is morgenavond om 7:15 in Rotterdam. En die wedstrijd is natuurlijk te volgen via de stream op onze site en app. En daar vind je natuurlijk ook meer nieuws. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er valt een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen meer zon en nog een enkele bui. En zondag dan geen regen.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie op Radio M Utrecht. De A12, daar is het nog raak. Richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 8 minuten op onthoud.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Natalie Jambeur. Ja, dit is Radio 1 Utrecht en blijf erbij. Vooral ook vanaf morgen, nou eigenlijk elke dag. Want vanaf morgen tot en met vrijdag 28 augustus. Vooral even meedoen met al onze spelletjes, hè. Want wie weet win je dan wel kaarten voor de Midget Golfbaan in Lagevuurse. Radio 1 Utrecht staat aan. En de zomer vier je bij ons, die is nog lang niet voorbij. En er komt dus ook weer wat meer zon aan dit weekend. Heb ik begrepen van Gita in deze Muziekplezier. En dit is een liedje dat zegt alles over al die mooie muziek die voorbij komt in Muziekplezier. John Miles, Music.

0: Tino Martin en Mart Hoogkamer. En nu naar de hartslag van Willy. Goeiedag.
1: Hallo Joost, goedemiddag.
0: Ja, en die hartslag die klopt al. Nou ja, we hadden het net over, toen ik je belde, de Bee Gees, die wil je graag horen. Of ja. Eigenlijk Bee Gees, hè? Zonder ja, de Tomorrow, ja, Tomorrow. Ja. Die plaat kwam uit, toen was jij een tiener.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben van 15. Ik denk dat die is van, ik weet niet, 67 of zo. Ik weet niet precies. Dus.
0: Ja, en dat hartje, dat klopt dus nog steeds. Ook gewoon goed, zeg maar. Hoor, luister je wel eens naar je hart überhaupt?
1: Jazeker.
0: Nou, fijn om. Ik doe dat eigenlijk vrij weinig. Maar ik heb dat wel eens. Dat ik gewoon. Als ik in het vlak voor het slapen. Dat ik gewoon even zo vrij. Van, oh ja, en dan voel ik het inderdaad. Maar
1: ja,
0: goed.
1: Ja, de hartslag. Ja,
0: dat ging nog over Tino Martin en Mart Hoogkamp. Okay, ja, het is soms een beetje nade. Jij denkt, wat heeft dat nou weer met Bee Gees te maken?
1: Nou,
0: wat zit hij nou? Hebben die een plaat over hartslag en zo? Ja. Nee, tomorrow. Nou ja, je kan de link maken. Ja, maar ik ben echt heel soms een beetje ziek in mijn hoofd als het om bruggetjes gaat, hoor.
1: Ja, oké, ik kan het merken niet door.
0: Maar jouw hartslag doet het dus prima. Ja, en dat betekent dat je gewoon ook weer, als deze dag voorbij is, morgen gewoon weer opstaat, hè?
1: Ja, toen wel, hè? Ja. Morgen
0: wat
1: doe ik weer, hè?
0: Wat slecht, Joost. Hou eens op met die. Ik word daar echt zelf ook heel erg moe. Word jij niet moe van jezelf soms met dingen, of niet?
1: Ja, soms wel. Dan denk je, maar ja, ik vind het wel een beetje sarcastisch. Dat vind ik wel leuk soms.
0: Ja,
1: hoor.
0: Nou, we kunnen elkaar de hand geven. We gaan lekker Bee Gees draaien, tomorrow. Ja. En ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Ja, en ik tot morgen, hè.
0: Ja, tot morgen, ja. Dan is er weer een muziek te zien, inderdaad. Ja. Ook nog, ja.
1: Ah, ja.

0: En zo leer je elke dag weer bij als je naar Radio M Utrecht luistert. En heb je ja, ik kende deze niet. Erwin ook niet, hè? Nee, die kende deze ook niet van Bee Gees.
1: Dat klonk als Timmy Hugo, maar dat is een vrouw. Maar ik kende het ook niet. Dus dank je wel voor degene die het aangevraagd heeft.
0: Ja, Willy, dank je wel voor jouw muzikale keuze in de show. Vol verrassing. Zometeen ook je kopie erbij houden, hoor. In Pluk de Middag. Nog even Stevie Wonder. En dan gaat hij van start, hoor. The one and only. E. Peters.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Eric Clapton geeft al kopjes trouwens. Die hoor je zo meteen met Forever Man. Eerst de verkeersinformatie dus met vanaf 10 minuten meldingen. Dat zijn er twee. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten. En net iets korter de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en Knoopend Waterberg daar 10 minuutjes.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.

wat een beginnetje, hè? Eric Clapton bij Radio M Utrecht. En Forever Man. Nou, had jij vroeger zo'n plek... Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Goedemiddag, ik ben Erwin. Had jij vroeger zo'n plek waar eigenlijk niemand iets te zoeken had, weet je wel? Zo'n hut met drie planken en een stuk landbouwplastic... waar je zelf naar keek alsof je een vakantiehuis had gebouwd. Ik kwam er laatst achter, bij mijn zoontje in het dorp waar we wonen... dat daar een veld was en de speeltuin. En daarachter hadden ze gewoon een boomhut gemaakt. Nou, we wisten niet... Ja, ik was als eerste natuurlijk boven. Maar de vraag is dus... had jij vroeger zo'n plek waar eigenlijk niemand iets te zoeken had? Hoe zag die plek eruit? Achter de schuur, tussen de struiken. Zo'n geheime plek. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Wat ben je aan het eten? Oh, Joost is er nog en die zit... Heb je iets lekkers voor me meegemaakt? Oh, de liefde van de man en Erma.

0: RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
0: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk, dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Wij hadden achter de schuur een hut met vloerbedekking. En mijn moeder die vroeg maanden waar het kleed uit de bijkeuken was gebleven. En wij zaten er iedere middag met onze schoenen op. Dat zegt Wilma uit de Nieuwegein. Kijk, ze bouwen met bestaande middelen. Gestolen middelen. Dat is de vraag namelijk. Had jij vroeger zo'n verborgen plek, een hut waar niemand iets van wist? Laat het even weten. Dus stuur het naar de studio. Dat kan als je dat voor het eerst doet via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Even iets anders.

0: Joost die raadde hem niet, volgens mij. Ja.
1: Nee. Jij moest voorzeggen. Nee.
0: Nou ja, ik heb Chris, ik was even het naam kwijt van Joost. Die is zo lang niet geweest. Die persoon moest ik echt kunnen. Weet je ook alweer. Maar Chris die wil altijd raden. En bij Chris zie je meteen of het wel of niet goed raadt. Want dan beslaan ze brillenglazen wel of niet. En kijkt toch anders in zijn ogen. En Joost heeft al, ja, die vond het wel lachen, maar je had het niet herkend. Terwijl ik dacht, hij is wel makkelijk pluk de plaat. Nou, wat is het geval? Ik neem één heel bekend liedje. En ik zet de tekst in een ander jasje, in een andere taal, op een andere melodie. Wij zijn dus op zoek. Ik ben op zoek. Laat ik ons schuld geven. We zijn op zoek. Joost is op zoek naar het originele nummer en artiest. Nee, ik vind wel dat ik een hint moet geven. De originele is Nederlandstalig. Ja? Beetje uitdaging. Ben je er klaar voor?
2: Ah ja, steeds hier, hè?
0: Nice. Thank you. Yeah, welcome.
3: Hello, Erwin.
2: Hi.
3: Great to see you.
2: Ach, yeah, thank you.
3: And thank you so much for the notitie book.
0: Oh, you're welcome.
3: Well, I would have rather had a big pint of beer. Mm. Ah, well, this is Pluk de Plaat.
0: Okay, here we go. Op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Oh ja, het geslacht is ook veranderd. De originele zanger was een zanger. Mannenzangerman.
3: A few months ago, I was at the festival of Vola Gem, everywhere sticking posters with my photo. There hung banners above the streets with my name in cows of letters. And again I had that evening such a blazing, enthusiastic crowd in the village house.

inderdaad. En het hoesje erbij, Jaap, is goed hoor. Met het originele hoesje erbij van de oplossing. Nou, als jij hem ook weet, je hoeft niet het hoesje te sturen hoor. Alleen de oplossing, de titel en artiest van het originele liedje wat je net hebt gehoord. Zometeen nog even een kleine herkansing. Succes!

0: Joost is ook geen goede referentiekader. Als hij het moeilijk vindt, dan weet je, denk, ja, dan moet ik echt veel tips gaan geven. Nou, ik had het zonder tips ook kunnen doen. Ik vind het chapeau, er komen behoorlijk wat goede oplossingen binnen. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van dit bekende liedje, helemaal verbouwd, andere melodie, ander geslacht van de performer, ook een andere taal, maar wel enigszins herkenbaar. Wat is het?
1: And that goes like this.
2: Ja.

0: Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat nou voor het eerst doen. De RTV Utrecht app is gratis te downloaden rechtsboven. App omzetten dan. En je kunt het gewoon downloaden. Heel handig dingetje voor veel meer dingen. Maar dus ook communiceren met de studio. Het originele titel en artiest. Daar zijn we naar op zoek. De oplossing binnen nu in ongeveer 10 minuten. Hoor je ook de Monkees. En je hoort zo meteen Marije hier in het nieuws. Daar onder andere steekincidenten waarbij iemand gewond is geraakt. En er zitten een paar scheuren in de dijken in onze provincie. Daarover zo meteen meer.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden
3: eSIM. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Het is precies 2:30. Marije zit hier. Marije, we beginnen in Amersfoort.
7: Ja, daar is gisteravond een man licht gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond 10:15 op het Borneoplein. Er kwam veel politie op af. Een man van 19 is opgepakt. En de politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook in Utrecht is iemand gestoken en gewond geraakt. Dat gebeurde op de Plantage. Het slachtoffer werd vanmorgen gevonden op de Olijfboomstraat. Nou, hij was aanspreekbaar, maar moest wel naar het ziekenhuis. Een 59-jarige man is kort na het incident aangehouden. Dat is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. In de dijken in onze provincie zitten enkele scheuren. Dat komt door de droogte, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Gevaarlijk is het niet, zegt het waterschap. Dat heeft het allemaal onderzocht en onder controle. Wel is er een lek langs de Montfoortse Vaart ontdekt. Dat is inmiddels gedicht. En bij zwemwater De Kikker in Groenekan is blauwalg gevonden. Mensen en dieren moeten daarom uit het water blijven, zegt het waterschap. Want van blauwalg kun je huidirritatie of maag- en darmklachten krijgen. Het waterschap controleert voorlopig elke week het water daar. Zwemmen in de Harijnse Plas in Utrecht kan inmiddels weer wel. Want ook daar werd deze maand blauwalg gevonden. Maar dat is inmiddels weer weg. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, zonnewolken wisselen elkaar af. Er valt een enkele bui en het is zo'n 20 graden. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen meer zon en nog een enkele bui. En zondag dan helemaal droog.
0: Ja, en dan wordt het hoeveel graden?
7: Volgens mij ook een graad of 20.
0: Oké, in de schaduw. Oké, ja, ik vind het toch wel heel snel gaan. Ik wil eigenlijk, het is weer voorbij die mooie zomer. Maar...
7: Je vindt het eigenlijk alweer een beetje fris?
0: Ja, als ik heel eerlijk ben wel, ja.
7: Ja, het voelt wel fris, hè, 20 graden. Maar dat is toch eigenlijk absurd om te zeggen.
0: Nou ja, gisteren, het koelt heel, het is wel lekker. Het koelt s'avonds wel. Maar ik stond gisteren laat op en ik stond te buiten. En op een gegeven moment kreeg ik het een beetje koud. Dus ja, dat denk ik, dat is lang geleden in ieder geval. En nat ook, want ik had die regenbui niet aangezien komen.
7: Niet handig.
0: Nee, ja, vertel mij wat. Dankjewel, tot straks. Dan de verkeersinformatie met 3 meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen 11 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del 12. En ook 12 op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: pluk de plaat. En de vraag is aan... even kijken, ja, heb je contact? Ja. Peter, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, daar is hij dan. PD van Haarlem. Klinkt als politiedistrict iets. Ja, PD, plaatsdelict van Haarlem. Het plaatsdelict van Haarlem klinkt als een serie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het een lastige?
1: Nou, laat ik je vertellen. Ik zat met mijn vrouw in de auto. We zaten te praten en ik hoor op de achtergrond... hoor ik het liedje langs zo. Ik zeg, hé, wat leuk. Een Engelse vertaling van...
0: Nee, echt. Oh, dat is nog veel erger. Want, ach, dit is gewoon het ergste wat ik kan over... Het is niet gewoon alleen simpel. Het is gewoon op de achtergrond... Dat is leuk. Of je bent gewoon een natuurtalent. Je bent gewoon hier gewoon heel goed in. En mensen willen ook geen spelletjes met muziek spelen met intro's. Omdat je alles raadt. Omdat je het altijd doorhebt.
1: Nou, ja, dat kan, hè. Is het nou ook minder. Maar
0: gun het mij nou, weet je. Het is echt gewoon belachelijk.
1: Je hoort het gewoon eigenlijk wel.
0: Ja. Nou, laat maar even een klein stukje. Zal ik een klein stukje laten horen nog even? Dat was het refreintje.
2: And that goes like this.
0: That goes like this.

0: En jij hoorde gewoon hier gewoon echt de plaat. Hè, ook gewoon, ja. Het slaat helemaal nergens op. Het is echt vertaalbare Engels van koeienletters, letters of cows, letters of biggest cows. Maar goed, jij hoorde daarin de plaat.
1: Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanke.
0: Oh, echt niet normaal. Ja, het is echt. Ja, dat is hem, ja. Maar serieus. Ja. Ik bedoel, het was een beetje, de vertaling is verschrikkelijk. Als in, ik moet er ontzettend om lachen zelf, weet je, over de vertaling. Je kan niet die hele plaat laten horen, want dan schakelen mensen echt uit. Maar het wordt nog veel bizarder, die plaat. Kun je je voorstellen, je hebt het eerste stukje gehoord van die plaat, hoe belachelijk vertaald die is, hoe absurd.
1: Nou, ik vond het op zich, ik denk, hé, wat leuk. Ik denk, het is in Engels origineel, of het is moeilijk te
0: schrijven. Nee, echt, je dacht het origineel was?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel een compliment. Oh, soms word je wel verrast, hoor. Ik word hier ook nog wel eens verrast. En denk oh, dan blijkt er gewoon dat ik altijd gedacht heb, de originele versie, niet de originele versie, maar dat er 6 versies voor zaten. Denk ik, oh, ja. Weet je? Ja. Oh, maar dan vind ik dan wel een compliment. Maar ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, het is moeilijk bescheiden te blijven. Nee, het is inderdaad, het is Peter Blanke, moeilijk bescheiden te blijven. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het toch knap. Vooral als je onderweg bent. Wie reed er trouwens? Jij of jouw vrouw?
1: Ik reed, maar ondertussen staan wij midden in een hele grote winkel waar veel te veel leuke dingen staan.
0: Oh god, dus, elektronica of dingen en zo? Apparatuur?
1: Nee,
0: of,
1: het begint met een A en het eindigt op Tion.
0: Oh nee.
1: Ja, precies.
0: Oh, doe het niet. Ik heb voor jou, nee, ja, is het te laat? Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje. Die shopper die kun je wel gebruiken nu, maar dat kan ik niet brengen.
1: De shopper die heb ik, het puzzelboekje heb ik, doe het aan het notitieboekje, Markje.
0: Ja, er komen nieuwe prijzen aan, hoor, want ik het is.
1: Nee.
0: Wat? Of ik hem kon brengen, de shopper nu, want het is wel een. Een uitkomst. Nee, ik blijf even hangen. Ik ga even jouw gegevens noteren. En kun je een beetje beheersen, denk je?
1: Is goed.
0: Kun je een beetje beheersen daar bij die winkel en zo? Impuls aankopen altijd.
1: Ja hoor, ik hou me, ik heb mijn vrouw bij me. Dus ja, daar moet ik nog mee uitkijken ook natuurlijk. Dus,
0: ja, ook wat je zegt, hè, nu, want het is bijna weekend. Dus, dan moet je even langs de bloemen lopen. Blijf even hangen. De origineel, de oplossing van Pluk de Plaat, Peter Blanke.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Gorgolas. Hoe spreek je dat uit? Gorgolas. Groot glas in ieder geval. Lady Lay, daarvoor de Rubettes. En Sugar Baby Love bij de Radio Ems. De Radio Ems, daar zijn wij. Had jij vroeger een hut, zo'n verboden plek? Of in ieder geval voor anderen verboden? Wij hadden een... even kijken, ja. Joke uit Houten die zegt... Wij hadden een hut tussen de coniferen. En mijn vader wist dat natuurlijk al lang. En op een middag stond er in één keer een thermoskan limonade voor de ingang. Hij heeft nooit toegegeven dat hij wist waar we zaten. Dat vind ik dus mooi, hè? Geheime dienst. Maar met Ranja. Dat is top. Dat was een leuk verhaal. Hij liep al een tijdje met iets rond. Dat heeft niks met een verboden hut te maken. Het was niet echt boos. Weer een beetje chagrijnig. Want muziek veranderde. Vroeger zet je de radio aan en daar kwam ook alles vandaan. Hè? Nieuwe platen, stemmen, nieuws, een compleet andere wereld. Gewoon uit zo'n kastje in de kamer. Of jou niet te vertellen, want waarschijnlijk heb je de radiopiraten ook meegemaakt. Weet je, een beetje dat gevoel. En in één keer moest de muziek gezien worden. Gelukkig hebben we geen webcams bij Radio M is recht. Want ik heb het perfecte gezicht voor de radio, moet ik in één keer aan denken. In één keer moest muziek gezien worden. Hè? Videoclips, MTV, alles met beeld erbij. En hij dacht een beetje... Ja hoor, dus luisteren alleen is niet meer genoeg. En daar zat iets. Een soort liefde voor radio, maar ook irritatie... omdat het leek alsof het hele medium in één keer ouderwets werd gevonden. En toen kwam zijn zoontje van 3 de kamer binnen. Radiobaan, kind luistert even. Trekt waarschijnlijk zo'n gezicht waarvan je meteen weet... dit gaat niet goed. En hij zegt 2 woorden. Meer niet. En zijn vader blijft eraan hangen. En dat in één keer zit daar de hele grap en het hele lied in. Alleen die twee woorden konden niet zo op de hoes, dus hij verandert 1 klank. En uit een peuterrecensie van 2 woorden ontstond uiteindelijk... Ja? Deze plaat, Queen Radio Gaga.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Over een paar tellen hoor je hier de dame die eigenlijk niet echt aan het zingen was, een beetje aan het inzingen. En de producer zei van, oh fantastisch, ik wil het zo houden. Terwijl zij net in het bed kwam. Zo klonk ze niet, maar het is wel de ochtend. Haar ochtendheesheid heeft ze gewoon lekker. Ja, het is geen proefpannenkoek. Je gaat meteen deze verkopen. Dat hoor je zo meteen. Dat is dus de eerste take. Wist het niet? Die hoor je over een paar tellen. Eerste verkeersinformatie. Er zijn behoorlijk wat vertragingen van 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroen en Hoevelaken 11. Ook 11 op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waardenburg. 10 minuten dus. De A28 tenslotte de Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Daar 13 minuten.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

Ja, deze Janice die wilde gewoon een keer met een hele bekende producer werken. En hij stuurde haar twee songs. Zij zingt zelfs wakker en ze zingt de vocal in. En hij zegt, oké, bedankt. En hij zegt klaar. Nou, hij zegt, ik ben aan het opwarmen. Dat is voor een zanger ongeveer hetzelfde als dus naar je eerste poefpannenkoek horen. Nee hoor, deze verkopen we. En zei, wat dit is wel nou, zo klonken die Janice in. Ik wist het ook niet, fantastische plaat is het. En Flight for 1979. Goedemiddag, het is uur nummer 2 van Pluk de Middag op deze

0: zit nog steeds met die hutten in mijn hoofd. Zo'n geheime plek was eigenlijk gewoon je eerste huis. Hè? Geen hypotheek, geen verwarming. Wel ruzie over wie de baas was. Annie uit Baren die stuurt... Ja, onze hut had een brievenbus. Niemand stuurde ons post, dus we schreven zelf brieven en deden die erin. En daarna waren we heel verbaasd dat er post was. Ja. Ik heb postbezorging op niveau. Dat is de vraag dus. Hè? Wat heb jij vroeger zo'n geheime plek gehad? Waar niemand van wist, zogenaamd. Een hut, stuur het naar de studio van Radio M Utrecht. Zou ik leuk vinden.
1: Die biertjes hebben dat vast wel gehad. Dat ben ik zeker. Dat ken ik anders bij deze man.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

dat is een nationale nieuwe. Dat is Bachata Balando. Bachata. Dat is een soort... het zwoele zusje, denk ik, van salsa. Ik moet maar denken, ik heb... Nou, dat is in Amersfoort echt, denk ik, nou, dat is... 13 jaar geleden heb ik me laten verleiden tot een zomercursus salsa. En dat was... Jay, dat was een collega van mij van het vorige radiostation. En het was zo ontzettend leuk. En ik ging met haar. En wist ik veel dat je dan ook met anderen moest dansen. Dat vond ik doodeng. Maar goed dat ik het niet geweten heb van de voorhand. Had ik het niet gedaan. Maar wat was dat leuk? Ze heb ik nooit meer gedaan daarna. Maar ik weet niet hoe het eruit zag. Maar ik ongeveer heel veel lol gehad. En Bachata is dan weer net de zwoelere. Nou, dat ziet er helemaal niet. Bij mij in ieder geval. Django Wagner. Bachata Balando. De nationale nieuwe. Elke vrijdagochtend wordt hij bekendgemaakt. In het programma met Ed Meerman. En die Frans Heert. En die... toch wordt hij bekendgemaakt. Ik vind het een leuk liedje. Ik vind het Bachata. Ik vind het wel wat eigenlijk. Misschien dat ik het toch weer laat verleiden. Ik heb hem ook wel laten verleiden om volgend jaar de Vierdaagse van Nijmegen weer te gaan lopen. Ik zeg het ook hardop. Anyway, heb jij vroeger een hut of een geheime plek gehad waar bijna niemand van wist? De reactie fantastisch. Johanna Kleinstra die had er dus echt eentje waarvan je als kind denkt... dit ontdekt nooit iemand. Haar oom had in Jouren een meubelzaak. En ergens boven die meubelen vonden Johanna en haar nicht Titia... een piepklein zoldertje en ze moesten er naartoe klimmen... en ze passen er net samen in. En wat deden ze daar in het diepste geheim niet in mennen? Monopoly. Monopoly. Dat vind ik toch mooi. Een complete clandestine operatie, hè? Om vervolgens 3 uur ruzie te maken over de Kalverstraat. Ja. Marion Brouwer en haar zus die verstopten zich in de fietsenstalling onder het huis van opa en oma. Vooral tegen etenstijd, zodat oma ze niet kon zien en ze ook niet kon roepen. Alleen... oma wist natuurlijk precies waar ze zaten. En speelde er iedere keer weer vrolijk mee. Ja, dat is dus pijnlijk als je 8 bent. Jij denkt dat je de geheime dienst bent. En oma denkt, laat ze maar even. Ach. Hans Oosterling die verhuisde vanuit Utrecht naar Maartensdijk... en kreeg daar in één keer het echte werk met 2 vrienden... een geheime plek in de schuur, boven de stier. Wacht even. Dat is wel even een detail, hè? Wij bouwden vroeger een hut en dan was een uitstekende spijker al spannend. Hans zat boven een stier, oké. Door het een van de Gun die zegt juist... ja, bij ons was helemaal geen plek waar we uit het ouderlijk gezag waren. Oh, en ze zegt ook heel nuchter achteraan... ik heb het denk ik niet gemist, anders zou ik het nog weten. En Dorothea, ja, die is nog steeds bezig. Die heeft wel een schuur met een hele grote tas, maar daar zitten allemaal spullen in. En daar is ze langzaam maar zeker aan het uitpluizen. Dat klinkt een raar verhaal, maar dat was een tijdje geleden. En daar zitten oude telefoons, daar zitten andere dingen in. En daar houdt ze ons van op de hoogte. Dus Dorothea, je hebt nu gereageerd op iets. Ik help je even herinneren. Hè? Gerda van Hek had helemaal geen geheime plek, maar wel een geheime taal met andere kinderen. Woorden verzinnen die alleen zij begrepen. Oh, dat heb ik ook wel gedaan. Dat is misschien nog veel erger voor ouders. Je kind zit naast, je kijkt je aan en zegt tegen haar zus... flabberdoekje, zwanselbroem. En jij denkt, volgens mij gaat dit over mij. Dus de vraag is, had jij vroeger een geheime plek, een hut? Maakt niet uit wat. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Fantastisch.

0: 9 to 5. Het is Dolly Parton bij Radio Amateur. Blijft een leuke plaat. Heb je de film gezien? Een tijdje geleden nog gezien. Dat was altijd leuk. Dolly Parton, 9 to 5. Daarvoor de Drifters, Kissing in the Back Row of Zim Movies. Daar moeten we het ook een keer over hebben. We hebben het wel eens gedaan. Ach, en stiekem kusjes geven. Ik wel in de rups op de... En in de, ja, de rups op de kermis. Dat hoort zo. Ja, dit is Radio Utrecht. Zo meteen spelen wij het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dan hoor je ook Jennifer Page met Crush en over een paar tellen. Zit hier Marije Drent met het regio-nieuws.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: En het is 1 minuut over 4. Marije zit hier. Marije, we beginnen in Amersfoort.
7: Ja, een 19-jarige man is opgepakt voor een steekincident gisteravond in Amersfoort. Daarbij raakte een andere man licht gewond. Dat incident gebeurde rond 21:15 op het Borneoplein. En er kwam veel politie op af. En die onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Trekkers mogen niet op de Utrechtse snelwegen. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie in Midden-Nederland afgesproken na de stikstofprotesten van de afgelopen weken. Protesteren mag wel natuurlijk wel, maar boeren die daarbij met hun trekker de snelweg opgaan kunnen rekenen op een sanctie. Trekkers kunnen niet harder dan 40 km per uur en mogen daarom niet op de snelweg rijden. Maar dat gebeurde geregeld wel. Vorige week vrijdag ontstond daardoor nog een file. Daarbij gebeurde ook een dodelijk ongeluk. Utrecht gaat met 5 andere provincies nauwer samenwerken als het gaat om goederenvervoer. Dat moet slimmer en schoner. Hoe, dat wordt onderzocht. Daarna wordt gekeken welke projecten kunnen worden opgepakt. Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland zullen daar dan geld in stoppen. En zwemmer Maarten van der Weijden is inmiddels weer onze provincie ingezwommen. Hij haalt met zijn 22 stedentocht geld op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht voor onderzoek naar kinderkanker. Hij begon vandaag in Gouda en daar kreeg hij veel steun.
8: En we steunen hem helemaal als persoon natuurlijk. En we bidden ook voor hem van moed en kracht als Vrije Evangelische Gemeente. Wij zitten hier in de Turfmarkt. En wij bidden aanstaande zondag voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum.
7: Nou, rond 2 uur zwom Van der Weijden weer onze provinciegrens over bij Hekendorp. Inmiddels is u nu bijna in Oudewater. En als alles goed gaat, komt hij morgen in Utrecht aan. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
0: Oh, ja, die wetverheerzaken voor ooit tot morgen. Dat
7: nou, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt een enkele bui en het is zo'n 20 graden. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen dan meer zon en nog een enkele bui. En zondag geen regen.
0: Heeft het gisteren hier ook zo gepland? Want ik was gisteren met mijn zoontje in Arnhem met de Burgers Zoo, weet je wel.
7: Ach, ja.
0: En daar kwam een partij planten, buien en zo. Is het hier ook?
7: Nou, ik moet zeggen, ik was ook niet in deze provincie. Dus ik kan dat eigenlijk niet...
0: Welke provincie was jij?
7: Ik was in Noord-Holland. Oh, ik was in heel Hilversum.
0: Oh, dat klinkt heel ver. Even noorden, dat klinkt heel ver weg.
7: Daar heeft het wel af en toe geregend, dus ik denk dat het hier ongeveer hetzelfde moet
0: zijn. Zo, maar
7: het
0: kwam echt een paar, ja, het kwam echt naar beneden, ja. Maar en dan denk je van, ik loop die bush in daar. Ik weet niet of je wel eens geweest bent en zo, maar dan regent het ook, want dat is allemaal vochtig en zo.
7: Ja.
0: Het is een regen in het dorp. Was hartstikke leuk. ik heb iemand zelf zo horen gillen. Oh, roch. En ik, echt, dat had ik nooit gezien. Al die dingen. Het was zo schattig.
7: Fantastisch
0: was zo
7: om met een kind naar zo'n dierentuin te gaan, toch?
0: Ja, maar er hadden, meer mensen hadden dat idee met kinderen. Ik en hij wilde al die speeltuinen zien. En helemaal prima. Ga, doe je ding. Maar op een gegeven moment...
7: In de regen is het niet zo leuk.
0: Nou, in de regen, maar ja, binnen speeltuinen... Ik ga liever in de regen staan, maar echt op een gegeven moment denk ik, als er een hel is, is dit het, laten we zeggen. Maar goed, hij heeft het naar zijn zin gehad en ik heb het gered.
7: Daar doe je het voor.
0: Ja, dat is, pas, dat is waar, alles voor zo'n jongen. Dankjewel Marije. Dan de verkeersinformatie, de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoop in Del. 15 minuten, je krijgt van mij de files, de vertragingen vanaf 15 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en Knoop in Waterberg, 21 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Knoop in Oud-Rijn, daar 15 minuten. Jennifer Page met Crush komt eraan en we spelen het spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Zometeen.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: De middag met Erwin Peters.

Crush. Jennifer Page bij Radio M Utrecht. En ja, het is er tijd voor. Het is tijd voor jouw kans op de eeuwige roem. En de prijzen. De prijzen mag ik kiezen uit de prijskast. Drie prijzen hebben we. De shopper, puzzelboek, notitieboekje. Maar je doet het voor de eeuwige roem. En ik ga niet zeggen dat die pittig of dat die makkelijk is. Het werkt zo. Drie platen met één overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of onderwerp in de titel. Kan ook heel sneaky in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor. We hebben aanwijzing nummer 1. Drie platen. We noemen dat aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1. Daar gaan we.

je niet meedoet met een spelletje, hier kun je toch niet anders dan vrolijk van worden. Van, dit is de aanwijzing nummer 1 in het spelletje. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan overal in zitten. Mocht je nou een idee krijgen, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Handig dingetje voor veel meer dingen. Maar je kunt er ook mee appen met de studio rechtsboven. App ons. Het is 3 platen met 1 overeenkomst. Je hebt 2 aanwijzing gehad. En dit is aanwijzing nummer 2.

0: Applaus.
1: Tot het laatste, tropetjes. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem al te pakken? App hem dan naar de studio van Radio M. Via de app heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. Dat wil zeggen, na deze. Dit is aanwijzing nummer 3. 3.

0: is wel vrijdag vibe, toch? Deze drie platen hebben best gedaan in ieder geval. En toch fijn dat vast luisteraar Marco die zegt, ik vind hem lastig. Dat vind ik leuk, want ik ben altijd bang dat hij te makkelijk is. En als hij het zegt, dan is het... nou, dat is wel lastig. En Rob, jij vond het te doen, begrijp ik. Goedemiddag.
1: Ja, dat is wel wat moeilijker geweest, Erwin.
0: Oh, echt, wel gaan we weer, hoor. Dit is toch ook geen pijl op te trekken. Nou, Marco, dat is echt wel, dat is wel freaky. Alsof je af en toe over je schouder meekijkt. En er maar meer luisteraars worden. En denk van, hoe weet je dit? Weet je, en, ik denk bij die eerste platen, denk dat de meeste mensen gaan denken, oh ja, die smile, dat ligt zo voor de hand.
1: Ja.
0: Ja, en jij dacht dat ook. Geef toe, dat dacht jij ook.
1: Ja, eigenlijk ik heb wel,
0: echt,
1: ja.
0: Dat is echt een slechte naam. Ja, die Peter zei, oh ja, nee, oh, dat voel je al aankomen, hoor. Dan gaan we weer. Nou, weet je, dit is het. Ja, en dan blijkt het niet zo te zijn. Het antwoord kwam vaker binnen, smile, lachen en zo. Nou, doe maar, helemaal geen bezwaar tegen, maar dat was hem dus niet. Jij wist het bij de tweede, of bij de derde?
1: Nee, bij de tweede al.
0: Ja, bij het begin van die tweede. Ik bedoel, niet denken dat je het echt moeilijk hebt gemaakt, maar je hebt me heel even op het verkeerde been gezet dat ik smile, maar toen wist ik het al.
1: Soms is het een strikvraag, hè? Dan blijkt het toch iets anders te zijn dan wat je denkt bij de eerste.
0: Ja, toch, dat had ik bij mijn ex ook. Nee, maar weet je dacht toch dat ik te makkelijk was en toch heb ik je verrast.
1: Nee, maar deze was niet moeilijk.
0: Hij was wel leuk, vond ik. Ik vond de platen leuk. Mag ik even de bevestiging, anders was het helemaal. Als je de platen... Nee, de platen waren geweldig. Nee, daar heb ik niks meer aan doen. Maar die platen die waren leuk, toch? Oké, Rob, geef er antwoord echt. Ik ben dan nog een grampje dan. Zullen we gewoon even... Je hebt... zullen we gewoon... Iedereen weet het inmiddels wel wat de overeenkomst is tussen de drie platen. Wat is de overeenkomst? Vertel, Rob.
1: Nou, volgens mij was dat Keep.
0: Nee! Ja, dat is heel grappig als ik dat zou doen. Maar
1: dat kwam ik drie keer tegen.
0: Ja, dat drie keer. Ja, dat kan niet anders zijn. Ja, dat kan ook. Ja, het zijn alle drie Engelstalen of zo. Maar dit is de overeenkomst inderdaad, Keep. Weet je toevallig ook nog welke tracks je hebt gehoord? Dat is niet verplicht hoor, want ik vind het altijd heel knap.
1: Nou, ik zal even proberen in mijn geheugen te graven.
0: Niet van je telefoon,
1: volgens
0: hè? Van
1: mij,
0: je,
1: ja. Volgens mij was de eerste Keep on Smiling. Was dat niet van James Lloyd?
0: Ja, inderdaad. Met dubbel L, ja. Dat klopt.
1: Ik doe het even uit mijn hoofd.
0: Ja, dat vind ik knap hoor.
1: Ik ben momenteel aan het rijden.
0: Ja, nee, dat is wel... Ja.
1: En dan hoorde ik iets van Simon & Garfunkel, ja. Met Keep the Customer Satisfied.
0: Ja, ja.
1: En Casey and the Sunshine Band met ja, Keep it Coming Up.
0: Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Nou, we hebben, even kijken, drie smaken. We hebben een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor je inschenken, Rob?
1: Even kijken, zit een koeltasje er niet meer in?
0: Nee, dat is een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje, ja.
1: Oh, oké. Nou, geef me maar een notitieboekje. Dat had ik ook nog niet.
0: Oké, nou, dan gaan we dat, maak het nog erger. Want als je vanaf morgen meedoet bij de spelletjes van Radio M, dan win je vier kaarten voor de midgetgolfbaan en Lage Vuur, zeg maar. We gaan hem daar opsturen. Blijf nog heel even hangen. Even je gegevens controleren. En goede reis. Waar gaat hij heen trouwens? Mag ik dat vragen?
1: Ja, naar Jorven, ten Friesland.
0: Naar jou hoor.
1: Jorven.
0: Oh, Jorven. Ik denk,
1: ligt aan Leeuwarden in de buurt.
0: Oh, goede reis. Moet je nog lang?
1: Nou, ik rij hier nu ergens bij Hilversum. Tussen Hilversum en Almere. Dus het is nog wel een stukje.
0: Nou, dan kun je nog wel even luisteren. Gezellig dat je erbij bent. Het is Whitney Houston. Maak je niet

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De liefde, alle liefde die we in ons hebben komen, komt zo opeen over je heen. Layer Your Love on Me in de vorm van ABBA. Die geven ook op je eerste verkeersinformatie met de meldingen vanaf, even kijken hoor, vanaf 15 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Daar staat een vrachtwagen met pech. Nou, terwijl ik praat is het geen 15, maar 10 minuten. Minder geluk heb je op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen, knooppunt Waterberg, daar 19 minuten vertraging.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Uur nummer 3 van Pluk de Middag. Ik heb inmiddels in ieder geval 1 conclusie over hutten. Hoe slechter gebouwd, hoe beter de herinnering. Want een professioneel tuinhuisje vergeet je. Maar kom op, 3 kromme planken in een boom, die weet je 60 jaar later nog, hè. Dus had jij vroeger een hut, had jij een verstopplaats? Laat het weten.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

She Loves You. Daarvoor Senna en Sven Versteeg en vuurwerk bij Radio M in Utrecht. Nou, dat gebeurt ook trouwens met de reacties. Dankjewel. Want, had jij vroeger een hut of een geheime plek waar bijna niemand van wist? Dankjewel voor de reactie. Sera die had als kind eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om zich ergens te verstoppen. Tot haar tiende moest ze vanwege haar omstandigheden steeds zichtbaar blijven. Ja, later maakte ze samen met haar jongere broer onder de eettafel de tent. Oh, dat heb ik ook gedaan. Sera zegt zelf, ja, maar dat was ook niet echt een geheime plek. Maar ja, als kind is onder de eettafel gewoon een vrijstaat, toch? Deken erover, twee stoelen erbij en in één keer gelden de regels van boven de tafel daar niet meer. Hè? Patricia Vianen, die wilde eigenlijk... Die wilde heel graag geheime plekken hebben. Alleen iedere plek waarvan zij dacht, niemand kent dit, bleek bij ongeveer de halve omgeving bekend. Dat is ook sneu. Je ontdekt je eigen geheime pad. Kom je om de hoek, staat buurvrouw Annie daar de hond uit te laten. Weet je, zoiets. En dan Jaap, dit is een mooi verhaal. Die schrijft, joh, Erwin, ik had niet echt een verboden plek die niemand kon ontdekken. Wat voor ons wel een spannende plek was, was de stookplaats achter de opslagloods van mijn opa's aannemersbedrijven, waar wij wel als kind zeker niet mochten komen. Dus wij deden dat wel. Druk niet op de rode knop, druk niet op de rode knop, wat wil je? En daar kon je dus door de loods naartoe lopen, maar wij deden het op de spannende manier. Naast de loods lag een slootje met een smal schuin balletje van ongeveer 25 centimeter waar je overheen kon lopen en klauteren. Spannend, want je kon zo de sloot inkukelen en op één moment moest je even oversteken omdat de kant daar weggetrapt was en dan weer terug oversteken. Maar dan was je wel op de plek waar we ook fikje konden stoken. Dat mocht zeker niet van opa. Nou, wat toch doen, hè? Nee, dan juist. En als we daar uitgespeeld waren, gingen we als twee Indiana Jones weer langs de avontuurlijke weg terug. Ja, dat dus. Ja, je kon gewoon door de loods. Maar nee, dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling als je kind bent. Dan moet een sloop bij, een walletje van 25 centimeter. En minimale reële kans dat je thuis komt met kroos in je onderbroek. En dan hebben we Hans van Vuurden. Hans was dus niet gewoon huttenbouwer. Nee, Hans had een oeuvre. Gewone hutten, ondergrondse hutten. Ja, maar wacht even. Daar werden als jongens dan ook wel eens meisjes uitgenodigd. En Hans schrijft heel netjes, dat gaf best wat persoonlijke ontwikkeling. Ja, Hans, prachtig omschreven, alsof het in het schoolplan stond. Maar later vonden ze op het terrein van een buurman een oude caravan. Nou, daar ben je wel klaar met takken en planken. Deur erin, tak erop, een bankje, 4 sterren. Alleen er lag ook nog wat inventaris, sigaretten en candy. Nee, niet de snoep. Nee, de andere candy. Volgens mij lag de chic lag er ook nog naast. Zegt hij. En de hand schrijft, ja, de inventaris heeft wel echt de enige afbreuk aan mijn opvoeding gedaan.

Nou, afbreuk. Ik zou zeggen een versnelde bijscholing. Je gaat die caravan in omdat je een hut hebt gevonden en je komt eruit met de kennis waar je moeder nog niet aan toe was. Zeg maar. En dan Ria uit Houten, die zegt, ja, we hadden een geheime hut in de coniferen. Ja, die heeft die hut helemaal een keer gesnoeid en daarna hadden we alleen nog maar een soort van geheime vloer. Ja, maar het is eigenlijk ook nog pijnlijk. De locatie nog geheim, de hut weg. Oh ja. Och, ja. En Johan Hooghuis die wint vervolgens met de afloop. Die schrijft alleen, haha, tot we met de bomen dan al de sloot inkrakten. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig natuurlijk, hè.

0: Die Kiss, toen daarvoor hoorde je de Doobie Brothers. En dat ging dan over broeders die samen een joint roken. What a Fool Believes. Zometeen bij Radio M Utrecht hoor je het regionieuws met Marije. We kunnen weer zwemmen bij de Harijnse Plas. Maar nu de blauwalg bij zwemwater de kikker in de groene kam. Oké, dus nu is het daar dus blauwalg. Nou, in ieder geval een stuivertje wisselen. Dat en meer zometeen in het regionieuws met Marije.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Hey Remon!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Het is 4:45. Ik zag mijn scherm bewegen, Marije. En ik dacht even dat jij de Edwin in Erwin veranderde. Weet je, dacht even dat je Devin, dat moet ik wel even veranderen.
14: Ja, ik zal even uitleggen voor de luisteraar. Ik heb per ongeluk jouw naam. Ik heb jou per ongeluk Edwin genoemd, inderdaad.
0: Dat is geen schande hoor. Ik bedoel, en weet je dat Edwin, Meerman, heel vaak Erwin wordt genoemd? Dat is
14: nou,
0: altijd.
14: Ja, kijk, en daar komt het door. En jullie staan op sommige dagen ook wel eens na elkaar. Nou, dan vind ik het helemaal verwarrend.
0: Ze zijn allebei even leuk. Nee, maar dit, mijn hele leven, dat heeft hij dus ook. Hè. Zijn hele leven Edwin wordt hij Erwin genoemd en andersom. Maar goed, maakt me niet uit. Ik luister naar alles. Ik begrijp hem. Het is geen wishful thinking dat je het Edwin had willen hebben. Goed, Marije. De Utrechtse politiek die noemt het onbegrijpelijk dat er geen geld is voor een tram naar Polder Rijnenburg. Vertel.
14: Ja. Nou, de politiek hoopt nog steeds op geld uit Den Haag voor die tram. En ze reageren daarmee op de uitspraken van minister Vincent Karremans. Want die zei dat hij voorlopig geen geld heeft voor de tram. Utrecht wil de lijn graag hebben voordat er ruim 20.000 woningen worden gebouwd in Polder Rijnenburg. De stad is bang dat de nieuwbewoners massaal de auto pakken. Utrecht gaat met 5 andere provincies nauwer samenwerken als het gaat om goederenvervoer. Dat moet slimmer en schoner. Hoe, dat wordt onderzocht. Daarna wordt gekeken welke projecten kunnen worden opgepakt. Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland zullen daar dan geld in stoppen. Ondanks de regen is het nog steeds veel te droog in veel gebieden. Waterschap Vallei en Veluwe, waar ook Maarn, Leusden en Woudenberg onder vallen, neemt daarom opnieuw maatregelen. In delen van het gebied mag er geen grondwater worden opgepompt voor bijvoorbeeld het besproeien van tuinen en sportvelden. Zo moet onherstelbare schade aan de natuur worden voorkomen. Eerder kwam het waterschap al met een zogeheten onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. En ook de 3 andere waterschappen in de provincie Utrecht hebben vanwege de droogte veel maatregelen genomen. En bij zwemwater De Kikker in Groene Kan is blauwalg gevonden. Mensen en huisdieren moeten daarom uit het water blijven, zegt het waterschap. Van blauwalg kun je huidirritatie of maag- en darmklachten krijgen. Het waterschap controleert voorlopig elke week het water daar. Nou, zwemmen in de Harijnse Plas in Utrecht kan inmiddels weer wel, want ook daar werd deze maand blauwalg gevonden. Maar dat is inmiddels weer weg.
0: Ik zei het vorige week tegen Annemarie dat me opviel dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hoorde van een blauwalg weer. Weet je, meestal is dat veel eerder toch in de zomer. Dat was voor mij vond ik het laat, de melding over de blauwalg.
14: Ja, ik heb het ook nog niet heel veel voorbij horen komen.
0: Nee, ik ben vorige week toen voor het eerst en nu weer. Maar ik dacht dat het aan mij lag. Ik denk, volgens mij hoor je dat de hele zomer lang normaal gesproken. Maar deze zomer is hartstikke heet geweest. Dus
14: ja. Nou ja, ik weet ook niet precies waar het er ligt. Ik ben geen expert. Maar,
0: nee, ik ook niet. Ik helemaal niet. Kijk mij. Ja.
14: Het zal ook wel iets met het weer te maken hebben, denk ik, hè, die blauwe ogen.
0: Het zal met de zon niet. Dus met de zon niet, per definitie. Dat het heel warm alleen is. Want
14: ik ga het opzoeken. Ik ben heel ook graag weten. Ja. Het weer dan nog wel eventjes. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er valt een enkele bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen meer zon en nog een enkele bui. En zondag is het dan helemaal droog.
0: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Ja, je gaat het opzoeken, hè? Ik ben ook benieuwd. Oké, ja. Ja, verander dan ondertussen. Oh nee, mijn naam hoeft niet meer. Hè. Dat ben je vanaf. Je hebt het al gevonden.
14: Ik heb het gevonden. Mag dat nog even voor?
0: Ja.
14: Het heeft toch wel met die hoge temperaturen te maken en veel zonlicht. Dus het is toch opvallend dat jij en ik nog niet heel veel eerder daarvan hadden gehoord.
0: Ja, maar deze zomer, gevoelsmatig, is hartstikke heet, hartstikke lang daarom geweest. En er zijn mindere zomers. Maar ja, misschien vergeten we dat dan of zo. Dat deze zomer toch niet zo heet en zonnig geweest is als wij vermoeden of zo.
14: Ja, of het is ons gewoon echt ontgaan, hè? Dat kan ook.
0: Nou, het staat mij meer bij deze hete zomer omdat ik wat ouder word en dat ik merk dat ik ging klagen over, het is wel heet, hè? Ja, ja. Maar goed. Ja. Dankjewel.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: zo grappig. Mijn zoontje, die is 8,5. En die, die is helemaal... Die heeft Michael Jackson ontdekt. Serieus, die heeft Michael Jackson ontdekt. Die doet de moonwalk. Die, op een gegeven moment zaten we in de auto en ik... The Way You Make Me Feel Art staat hier, weet je wel. Hey, die baby, maar dat... Maar hij deed hem. En Beat It is zijn favoriete liedje en zo.
1: En hij doet een goede moonwalk. Vind ik knap.
0: Ja, hij doet hem wel, ja. En ik vind het zo leuk, want hij kent gewoon die tekst. Hey, pretty baby, maar hij kende... Ik wist niet eens dat hij het liedje kende, maar en dat hij gisteren in het dierenpark in Arnhem... Hihi deed en de andere keer... En weet je wel, helemaal Michael Jackson...
1: Wat leuk.
0: De man heeft smaak, dat komt door zijn moeder. Michael Jackson, don't stop till you get enough. Daar is hij weer.
1: Hallo.
0: Ja, jij bent natuurlijk tussen je laatste aflevering alweer deze week. Ik heb je helemaal niet gezien natuurlijk, want ik begin op vrijdag.
1: Ja.
0: Jij stopt op vrijdag. Dat is geen toeval. Hoe was de vakantie? Wat fijn.
1: Het was heerlijk. Slovenië, schitterend mooi.
0: Nooit geweest? Eerst? Eerder?
1: Nee, eerste keer.
0: Dat is een pareltje zo.
1: Ja, een soort van mix van Oostenrijk en Italië vond ik het. Alleen de taal, onbegrijpelijk. Het schrift, onbegrijpelijk.
0: Is het Slavisch waarschijnlijk?
1: Ja,
0: wat je...
1: ja. Maar ze hebben er gewoon de euro. Ze spreken goed Engels.
0: Oh. Ja.
1: Topland.
0: En jij baalt ervan dat je die taal niet spreekt. Onbegrijpelijk die taal. Je had echt gewoon verwacht dat je dat...
1: Ik dacht dat vervelend. Dat doen we eventjes. Nee, maar aan Italiaans of Spaans, daar herken je nog wat aan. Maar Sloveens, helemaal niks.
0: Oh, helemaal teleurgesteld. Nou, ben je een weekje thuis, heb je nou het gevoel dat je niet meer weg bent geweest? Dat de vakantie heel lang geleden is? Dat je een paar dagen weer terug bent, dan is er...
1: Ja, het voelt wel toch alweer lang geleden, ja. Maar goed.
0: Voor mij ook, ik heb je gemist. Nou, Art, even vragen. Hoe ziet jouw tuin uit na die regen?
1: Nou, die is weer een soort van ontploft. Ja, op een goede manier.
0: Zou jij een foto durven te plaatsen van hoe je er nu uitziet? Je hebt de luisteraars gevraagd van, hoe is het met je tuin? Hoe ziet je tuin eruit na die regen?
1: Nou, mijn tuin, daar zie je nu wel heel veel onkruid tussen de tegels.
0: Mij ook.
1: Moet even aan de slag eigenlijk.
0: Ja, ik heb echt serieus. Sinds kort moet ik het alleen doen natuurlijk. En dat onkruid gaat snel. Ja. Maar achter en voor. En ik denk, joh, ga niet met zo'n schoffel, heb ik een keer gedaan. Maar ik denk, ik moet iets branden of zo. Ik ben op zoek naar iets wat... Ja, stel helpt.
1: Ja.
0: Weet je, iets wat helpt? Gewoon iets.
1: Nee, ik ben daar ook slecht
0: in. Branden met iets met vuur en zo.
1: Ik heb allemaal paardenbloemen tussen de tegels in. En die wortels, die zitten best wel diep. Dat is een rotklus, gewoon. Ja. Maar ik heb wel zo'n... het is eigenlijk een bezemsteel, maar dan met een... een soort staalborstel.
0: Ja,
1: eraan.
0: Dat heb ik ook gedaan. Maar er moet een makkelijker methode zijn. Dit is echt niet te doen.
1: Geen tegels.
0: Nee, jawel, met zo'n ding, dat krabben. Nou, echt, dat was echt niet te doen. Alsof ik met een tandenborstel een beetje de hele latrine schoon moet maken. Maar jij hebt ook geen idee, iets met een brander. Als luisteraars niet weten wat ik kan huren, huur iemand in, hoor ik al zeggen.
1: Dat denk ik
0: maar
1: ook.
0: Goed, Art van der Elden.
1: Ik ben dus benieuwd, want je ziet die tuinen opfrissen. Hoewel ik ook nog best wel veel gele grasveldjes zie. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe je tuin erbij staat na deze regenachtige week.
0: Je ziet het echt exploderen, hè? Je ziet het, dat vind ik zo mooi.
1: Dat is leuk,
0: ziet
1: toch?
0: Je echt, ja,
1: fris en fruitig. Dus daar gaan we het over hebben. Onze boswachter is er weer, Olga Ekelenkamp. Met antwoord op de vraag, hoeveel ogen heeft een waterflow? Het antwoord zal je verbazen. Later meer. En best wel slecht nieuws eigenlijk voor een nog aan te leggen wijk Rijnenburg. Er zou namelijk een tramlijn naartoe gaan.
0: Ja, worden net.
1: Ja. Maar de minister heeft er geen geld meer voor over. Dus ja, hoe moet dat nou verder? Nou, onze verslaggever Mark van Rossum, die praat ons bij.
0: Iedereen gaat met de auto natuurlijk.
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk een bende dan.
0: Ja, dat en meer. We slaan er van over helemaal. De emotie. Nou, welkom terug. Jij bent al een hele week de luisteraars ook, maar... Aard, dat is mijn enige moment dat ik Aard kan zien. Dat klinkt heel wanhopig. Mocht er nog tips zijn, mocht jij nog tips krijgen over de tuin, onkruid, een beetje fatsoenlijk doen.
1: Je hoort het wel van.
0: En iemand die eigenlijk een wapenvergunning zou nodig hebben voor iets wat alles wat brandt, zelfs voor een aansteker, wees daarvan bewust.

Boudewijn de Groot. De verdronken vlinder bij Radio M Utrecht. Oké, heel iets anders. Ze was, ze was begin 20. Ze was begin 20 en zei, ja, ze zat in haar eentje in Los Angeles. Klein appartementje, album afmaken. En iedereen om haar heen had zijn vriendin of vrouw meegenomen. Zij niet. Haar vriend die zat ergens anders. En ondertussen liep ze ook nog rond met de gedachte die steeds harder werd. Ik denk dat ik bij hem weg wil. Ja, lekker dan. Dus ben je 20, zit je alleen in Los Angeles, dan moet je ook nog even uitzoeken wat je met je leven en je relatie wil. En dan zeggen de producers, hey, schrijf nog maar wat nieuwe liedjes. Dus ze gaat op de bank zitten, gitaar erbij. En die ochtend schrijft ze er 3. En de tweede vindt ze zelf fantastisch. Echt, dit is hem. Nou, niet dus. Ze noemt hem achteraf verschrikkelijk. Heel slecht, veel te zoet. En daarna schrijft ze nummer 3. In ongeveer 20 minuten. En ineens staat er precies wat ze zelf niet goed kon zeggen. Ik hou van je, maar ik weet niet waar ik thuis hoor. Ik weet niet waar ik naartoe ga. En misschien moet ik gewoon weg. En ze stuurt het liedje later naar haar vriend. En die hoort natuurlijk ook wel wat daar gebeurt. Zo van, wacht even, gaat het over ons? Ja, dat ging het dus. En dat liedje dat ze die ochtend zelf niet eens als haar beste beschouwde, werd degene die haar leven, niet alleen die van haar, totaal veranderde. En ik heb het over Nelly Furtado. En de plaat heet I'm Like a Bird.

0: Zometeen veel plezier met Aart van Elwijk in Utrecht komt thuis. En daar gaat het dus onder andere over de tuin. Of hij vraagt of je met de tuin, hoe is met je tuin nu er eindelijk een beetje regen valt. Want het was gordroog en ze zijn benieuwd hoe de boel erbij staat. Dat en meer. Nou ja, heb jij trouwens... Ik heb echt zo'n plant die na 2 druppels water, regen... in 1 keer gewoon weer overeind gaat staan. Hè? En je denkt van, oh ja, jij kon het dus wel. Je wilde gewoon aandacht.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij 1 graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een hele goeiemiddag, gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht. Op de drempel van het weekend. Marije, hallo, hallo.
16: Goedemiddag.
15: En jij hebt de hoofdpunten van het regionieuws.
16: Veel schade aan een auto na een ongeluk vanmiddag in Amersfoort. Een automobilist reed daar op de Utrechtse weg tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren en hoe het met de bestuurder gaat, is ons niet bekend. Zwembad Het Kikkervoort in Breukelen gaat voorlopig niet open. Er zijn lekkages door de aanhoudende regen van de afgelopen dagen. En dat terwijl het dak van het zwembad op dit moment wordt vervangen. Dat moest gebeuren omdat het beschadigd raakte bij forse hagelbuien eind juni. En ondanks de regen is het nog steeds veel te droog in veel gebieden. Daarom neemt Waterschap Vallei en Veluwe opnieuw maatregelen. In Maarn, Leusden en Woudenberg en nog veel andere gebieden die daar bij dat waterschap horen, mag er geen grondwater worden opgepompt voor bijvoorbeeld het besproeien van tuinen en sportvelden. Tot zover het regionieuws, wou ik zeggen, ja. Maar de hoofdpunten.
15: En om 17:30 horen we daar veel meer over.
16: Dan ben ik uitgebreid.
15: Dankjewel. Een paar files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 10 minuten oponthoud heb je daar. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook 10. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Alison Moyet en Roy Orbison.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
18: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Alison Moyet. Radio M Utrecht. Is This Love? Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is vrijdag 21 augustus 2026. Het weekend staat voor de deur op een dag van grote onzekerheid rondom de nog te bouwen nieuwbouwwijk Rijnenburg. De minister wil niet meer meebetalen aan de tramlijn naar die wijk. Zometeen onze verslaggever over de gevolgen. Het is ook de dag dat politie en OM zeggen dat tractors met protesterende boeren niet welkom zijn op de snelwegen in onze provincie. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1965 verschijnt de eerste editie van het weekblad Voetbal International. En het blad kent in Johan Derksen een zeer gezaghebbende, maar ook gevreesde hoofdredacteur. Hij kan keihard zijn. Hier haalt hij uit naar de assistenttrainer van Feyenoord.
2: Ik vind het de grootste demagoog van de voetballerij. Hij zegt allemaal leuke dingetjes omdat hij wil scoren. Hij lult dan één stuk door. En de spelers zijn daar volledig op afgeknapt. Die vinden hem ook een geweldige slijmjurk.
0: Johan Derksen. Terug naar nu. Deze week eindelijk regen en dat is lekker voor de tuin. Bij mij begint het gele gras wat groener te worden. De struiken zijn weer fris en fruitig. Hoe ziet jouw tuin eruit? Stuur me een appje en een foto erbij. Dat

0: Roy Orbison, Only the Lonely op Radio M Utrecht. Het is de laatste plek waar de gemeente Utrecht nog op grote schaal nieuwe woningen kan bouwen. Polder Rijnenburg, dat is tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Maar als daar tienduizenden mensen gaan wonen, dan moet daar ook een goede openbaar vervoerverbinding met de stad komen. Maar of minister Karremans de benodigde miljarden op tafel gaat leggen, dat is inmiddels zeer de vraag. We gaan naar verslaggever Mark van Rossum. Die staat nu in de weilanden. Daar moet die wijk gaan komen. Mark, goedemiddag. Hoeveel huizen moeten er eigenlijk komen?
1: Ja, als je het over de polder Rijnenburg zelf hebt, waar ik dus nu sta, dan heb je het over 20 tot 22.000 woningen. Maar het gaat over een veel groter gebied. Hè. Je hebt dus ook de Merwede-Kanaalzone, daar gaat ook die tram over. En je hebt het gebied ten noorden van Nieuwegein, tegen de A12 aan. Als je dat hele gebied bij elkaar neemt, hebben we het over zo'n 75.000 nieuwe woningen. Best heel veel.
0: Ja, dat moet daar dus goed ontsloten worden. Nou is er een plan, ook voor die Rijnenburglijn. Hoe zou die nou moeten lopen en wat mag dat dan kosten?
1: Het is best wel lastig om uit te leggen, maar er is sprake van twee verschillende lijnen. De eerste lijn die loopt van Utrecht Centraal langs de Merwede-Kanaalzone, dus langs de Europalaan, naar Nieuwegein. Dat is de Merwede-lijn. En dan loopt hij verder Nieuwegein in. Daarvoor is inmiddels geld, en dan heb je het over miljarden, hè? Je hebt het echt over veel geld. Dat geld, dat is er inmiddels. Alleen de provincie en de gemeente willen graag die lijn doortrekken, die Merwede-lijn doortrekken vanuit Noord-Nieuwegein naar Polder Rijnenburg. Dus dan moet hij over de A2 heen of eronder door. En dan moet hij hier in Polder Rijnenburg gaan landen. Ja, daarvoor is nog geen geld beschikbaar.
0: Ja, minister Karremans zegt ook dat dat geld er niet meer komt. Hoe zeker is dat allemaal?
1: Nou, je moet bedenken dat het zware tijden zijn in Nederland. Er is gewoon minder geld beschikbaar, omdat het naar andere dingen moet. En er zijn heel veel wensen. Dus de ene regio die wil een tramlijn, de volgende wil een spoorlijn, de volgende wil een brug, dan wil een stukje weg of een nieuwe dijk. Dus er zijn heel veel wensen. Daarnaast is er heel veel achterstallig onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan de Merwedebrug, waar geen vrachtwagens meer overheen mogen. En ook de Brienoordbrug. Dat zijn allemaal zo'n plekken waar heel veel achterstallig onderhoud is. Dus hij heeft heel veel geld nodig en minder geld beschikbaar. En hij gaat nu kijken waar geld voor nodig is. Hij gaat gewoon herprioriteren. Hij gaat kijken welk geld moet waarheen. Ja. Alleen dan was er in Utrecht een project, ik weet niet of je dat weet, de aanpak van de snelwegen.
0: Ja, ja.
1: De A12, de A27, de A28, die moesten grootschalig aangepakt worden. Verbreed, maar er moest ook een overkapping komen over de A27. Zodat Amedes weer wat groter zou worden. Er moesten overal geluidsschermen aangelegd worden. Tegen die plannen was heel veel protest, met name omdat er een aantal bomen moesten sneuvelen in op het landgoed Amalisweert. Een strook van 20 meter moest daar weg. Dus er was heel veel verzet tegen die plannen. Uiteindelijk zijn die plannen gesneuveld vanwege de stikstofproblematiek. Nou, daar was 1,8 miljard euro beschikbaar voor. En dat geld hoeft hij nu niet uit te geven, want dat plan gaat niet door. Dus de gemeente Utrecht en de provincie die wilden al heel graag dat geld wat voor die snelwegen gebruikt wordt inzetten voor openbaar vervoer, zoals de Rijnenburglijn. En dus heb ik nu aan de

0: Burglijn.
1: Ja, nou wordt dat een forse wijk, je zei het. Die moet wel ontsloten worden. Of staat hiermee de toekomst van die hele wijk op het spel, als daar geen tramlijn kan komen?
2: Nou, dat is een goede vraag. En de politiek stelt die vraag ook. Die zeggen, dus de Utrechtse politiek vindt dat er eerst OV moet zijn en dan gebouwd kan worden. En bijvoorbeeld de studenten starten zeggen, ja, dan zet de minister, door geen geld te geven voor die tramlijn, zet hij het hele project door, op het spel. Zover zijn we nog niet. Hè. Er zal ontzettend veel gelobbyd worden. Utrechtse politici, de wethouder, de gedeputeerden gaan allemaal lobbyen om ook het geld voor deze lijn binnen te halen. Dus ja, het geld is er nog niet, maar we zijn nog niet klaar.
1: Nee. En het alternatief zou zijn dat iedereen daar de auto gaat pakken. Of komt er dan een buslijn?
2: Nou, dat is de grote angst. Hè? Dus als er geen OV is, dat dan iedereen de auto pakt. Dat is in Leidsche Rijn gebeurd. Die wijk is eerst gebouwd en toen pas het OV. Dus iedereen had toen al een auto. En je zegt een busbaan. Nou, dat is een mogelijk compromis. Dan moet je even terug in de geschiedenis. Vroeger wilde Utrecht heel graag een tramlijn dwars door het centrum van de stad naar de Uithof. En daar was ook geen geld voor. En wat hebben we toen als met z'n allen voor compromis bedacht? We leggen de trambaan vast aan. Dus er loopt een trambaan van Utrecht Centraal door langs het Janskerkhof, de Beeldstraat, onder de Berenkel door naar de Uithof. Dat is een trambaan. Dat heeft de fundering van een trambaan. Je kan er zo rails neerleggen. Ligt alleen geen rails, ligt alleen asfalt. Dus daar rijden nu bussen overheen. Nou, dat compromis zou in Rijnenburg natuurlijk ook mogelijk zijn. We leggen die baan vast aan. We leggen de trambaan vast aan. We leggen er geen rails neer, maar asfalt. En dan gaan we eerst eens 10 jaar met bussen rijden. En als dan die wijk klaar is, maken we er alsnog een trambaan van.
1: En jij blijft dat voor ons volgen. Verslaggever Mark van Rossum.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het

0: graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Radio en Utrecht. Ik heb een simpele vraag voor je. Hoe gaat het met je tuin nu er eindelijk weer wat regen is gevallen deze week? Ik weet niet hoe het bij jou was, maar het gras bij mij in de tuin was gewoon geel. Het zag er werkelijk niet uit. Dat begint zich wat te herstellen. Ik krijg al wel wat mooie foto's van jullie binnen. Ineke stuurt een foto. Ja, daar is het gewoon best wel groenig. Mijn tuin en gras zien er prima uit. Heeft de hitte aardig overleefd, schrijft Ineke. Zelfs de hibiscus staat in volle bloei. Hoe is het met jouw tuin? Stuur me even een appje.

0: Ace of Base en The Sign. Zometeen het regionieuws. Onder andere over een lek bij zwembad Het Kikkervoort in Breukelen. En welke maatregelen nemen ze in Maarsebroek om overlast door jongeren tegen te gaan?
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 17:30, het regionieuws met Marije. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, er komen opnieuw extra camera's in Maarsebroek.
12: Dat doet de gemeente vanwege aanhoudende overlast van jongeren. Dit keer bij het houten speelveld in Boomstede en bij het voetbalveld in Pauwenkamp. Daar is onder meer sprake van vernieling en brandstichting. Maarsebroek heeft al langer te maken met overlast door jongeren. Daarom werden eind mei ook al op 4 plekken camera's neergezet. Het cameratoezicht blijft tot eind mei volgend jaar. Zwembad Het Kikkervoort in Breukelen gaat voorlopig niet open. Het dak van het zwembad wordt op dit moment vervangen nadat het beschadigd raakte bij forse hagelbuien eind juni. Maar door de aanhoudende regen van de laatste dagen zijn er extra lekkages ontstaan. Dat is ook het geval bij een ander gemeentegebouw waarvan het dak wordt vervangen, een kantoorpand aan de Corridor. De gemeente neemt maatregelen om de lekkages te verhelpen. Bij het zwembad gaat dat zeker 4 weken duren. In Amersfoort is een auto tegen een boom gebotst. Het gebeurde vanmiddag rond 2:50 op de Utrechtse weg. Het ongeluk zorgt voor flinke schade aan de auto. Het is niet bekend of de bestuurder ook gewond is geraakt en hoe het ongeluk kon gebeuren. Ondanks de regen is het nog steeds veel te droog in veel gebieden. Waterschap Vallei en Veluwe, waar ook Maarn, Leusden en Woudenberg onder vallen, neemt daarom opnieuw maatregelen. In delen van het gebied mag er geen grondwater worden opgepompt voor bijvoorbeeld het besproeien van tuinen en sportvelden. Zo moet onherstelbare schade aan de natuur worden voorkomen. Eerder kwam het waterschap met een zogeheten onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. En ook de 3 andere waterschappen in de provincie Utrecht hebben vanwege de droogte al veel maatregelen genomen. En zwemmer Maarten van der Weijden zwemt inmiddels weer door onze provincie. Hij haalt met zijn 22 stedentocht geld op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht voor onderzoek naar kinderkanker. Vandaag zwemt hij van Gouda naar Woerden en hij is inmiddels voorbij Oudewater. Gisteren zwom van der Weijden van Meerkerk naar Schoonhoven. In Vianen en langs de Lek stonden toen honderden mensen hem aan te moedigen. En als alles goed gaat, komt hij morgen aan in Utrecht. En zijn tocht eindigt dus natuurlijk bij het Prinses Maxima Centrum.
0: Ja, prachtig, prachtig, prachtig. En overal al die mensen langs de kant. Geweldig. Ja,
12: superleuk. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond is het grotendeels droog. Morgen meer zon en nog een enkele bui bij een graad of 19. En zondag dan geregeld zon en een graad of 20.
0: Een paar files. Het valt mee. A1 Amsterdam, Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar heb je 5 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 5. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 10 minuten oponthoud. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, 5 minuten vertraging. Zometeen Clarence Clemens, Jackson Brown en David Bowie.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Utrecht komt thuis met

0: Clarence Clemens samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. We gaan eens eventjes een kijkje nemen in jullie tuinen. Ik kijk naar best een frisse foto die Gerda mij stuurde. Dag Gerda.
1: Ja, goedemiddag Gaart.
0: Ja, en zien wij op deze foto de complete waarheid over jouw tuin?
1: Dit gedeelte is goed. Ik heb een redelijk grote tuin wel.
0: Ja.
1: Maar er is ook heel veel verbrand.
0: Ja.
1: En, maar dat heb ik iedere keer weggehaald. En ja, de afgelopen 2 dagen is er heel veel gevallen hier in Wijk bij Duurstede. Want ik heb al 2 keer mijn regenton geleegd. Dus ja, dan knapt het er ook wel weer van op.
0: Ja, ja, dan herstelt de natuur zich snel.
1: Ja, maar bepaalde dingen niet. Zoals hortensia's, niet alles is verbrand. Ja, dat zal dit jaar niet meer terugkomen. En zo zijn er wel meer planten.
0: Ja.
1: Maar daarentegen heb ik ook weer kennelijk planten die het wel goed doen in de zon.
0: En heb jij nou tijdens die extreem droge periode, als het zo bloedend warm was, ben jij dan iemand die toch heel veel gaat sproeien om het allemaal goed te houden? Of zeg je op een gegeven moment, nou ja, hier valt niet tegenop te sproeien?
1: Nou, ik heb het niet elke dag gedaan. Nee, want dat heeft ook geen zin. En ik liep ook nog met 4 sleutels van vakantiegangers. En het wordt toch wel weer eerder donker. En dan ben ik ook weer zo muts dat het dan eerst voor anderen, want ik heb tenslotte hun sleutels, dat ik eerst die andere tuin ga doen. Dat is niet slim, hè.
0: Moest je 4 andere tuinen besproeien?
1: Nou, moeten is natuurlijk een groot woord.
0: Nou, ja.
1: Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat dat niet te doen is.
0: Nee.
1: Maar ik deed het soms om de dag of 's morgens vroeg. Maar dan wel bij de wortel. Dus
0: ja,
1: niet zeg maar met een broes erbovenop, maar een beetje bij de wortel.
0: Maar ze weten daar in Wijk bij Duurstede, als je je tuintje wil laten doen, dan moet je bij Gerda zijn. Want
1: ja,
0: haar eigen tuin is haar minder lief dan die van mij.
1: Ja, ja, ja. Ik dacht van ja, weet je, als ik beloof dat een beetje bij te houden, ja, dan moet dat maar een beetje. Dus ja.
0: Nou, je bent een goede buur, Gerda. Huh?
1: Ja, daarom liep ik met een tasje met sleutels.
0: Het sleutelvrouwtje van Wijk bij Duurstede.
1: Het sleutelvrouwtje van Wijk bij Duurstede, okay. Ja.
0: Gerda,
1: die houden
0: dank,
1: we erin.
0: Dank je wel. Veel plezier voor de tuin.
1: Ja, alvast een fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde.
1: Dag.
0: Hallo Gerard.
2: Hey, hallo Aard.
0: Waar vinden we jouw tuin ook weer?
2: Ja, mijn tuin vind je in de Hoef.
0: Ja, de Hoef.
2: En de Hoef, ja.
0: Hoe hangt die erbij?
2: Als je het licht. Nou, hartstikke groen hoor.
0: Oh.
2: Ja, ja, nee, wij zijn 3 weken geleden begonnen met sproeien. 3,5 week met oppervlaktewater. En nou ja, gewoon de kanten waar je niet komt, dan ga je dan water geven aan de bovenkant af met een regelmaat om de dag. Of om de 2 dagen.
0: Ja, en hang jij dan, weet ik veel, een dompelpomp in de sloot of zo? Of hoe gaat dat?
2: Ik heb een dompelpomp in de sloot en sluit ik dan op mijn leidingsjes of mijn slangen gewoon aan.
0: Ja.
2: En dan heb ik voor nog leilinders. En daar hebben we ooit een systeem laten maken met een omgekeerde drainage.
0: Oh?
2: Dus niet de drainage die water afvoert, maar waar je dus op 30 centimeter die slang op legt. En dan pomp je dan water in. En dan komt het bij wortels terecht.
0: Nou, dat klinkt luxe.
2: Ja, dat is een uitdenksel van mijn tuinman, hè.
0: Kijk eens eventjes, dat heb
2: want
0: je goed
2: hier,
0: voor elkaar.
2: Nee, en ik heb hier een vrouw met groene vingers. Dus ja, ik mag alleen maar water geven.
0: Ja, en jij geeft verder aanwijzingen af en toe?
2: Nee, ik geef geen aanwijzingen. Nee, ik krijg aanwijzingen.
0: Ja.
2: En
0: mochten jullie van het waterschap die pompen in de sloot hangen? Of hoe werkt zoiets?
2: Ja, maar je mag ook niet vloeken, hè?
0: Nee, dus het mocht misschien niet. Ja.
2: Ik weet het niet, ik heb geen idee. Ja. Ik vind het een beetje slim beleid, want ze hadden dat allemaal aan kunnen zien komen. 76 was al zo'n jaar, 55 was al zo'n jaar. Ja, dus we krijgen om de regelmaat van de tijd van die jaren dat het heel warm wordt.
0: Ja, ja. En het slootwater, hoe staat dat erbij? Is dat heel laag is dat weer bijgevuld?
2: Nee, mijn slootwater is in de loop van de week eigenlijk maar amper aan gezakt, 3 centimeter. Okay. Dus ze hebben hier het water allemaal hoog gehouden.
0: Ja.
2: En in de polder staat het ook reuze hoog.
0: Nou, dus, dan is het allemaal netjes daar. En je tuin, ik heb een paar foto's gezien. Het ziet er allemaal netjes uit, meneer.
2: Ja, maar dat is mevrouw er hier, hè?
0: Ja, nou. geef haar dan maar een Radio M Utrecht pluim.
2: Dat zal ik doen.
0: En een fijn weekend voor jullie allebei.
2: Oké, hetzelfde. Tot ziens, doei.
0: Radio M Utrecht. Zometeen is aan Greta vragen of het nog meer gaat regenen.

0: Total Touch. Treintje en Cheert. Somebody Else's Lover. Grita, hallo, hallo.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag, goedemiddag. De afgelopen week hebben we eindelijk de regenmeters weer een beetje gevuld, hè?
1: Ja, en we hebben in Midden-Nederland best aardig wat gehad. Nou moet ik zeggen dat ook Noord-Holland en Friesland een aardige portie hebben gehad. Lokaal in Friesland tot meer dan 65, 70 millimeter. Dus dat is een aardige plons. Maar ook bij ons in Midden-Nederland zijn er plekken een beetje richting de Ronde Venen, waar ook 60, 70 millimeter is gevallen. En op andere plaatsen, 35 tot 40 in totaal nu deze maand. We weten het. De droogte wordt er nog niet door opgeheven. Maar het scheelt natuurlijk een heleboel.
0: Zo is dat. En we hoorden net al dat ook de tuinen er weer een beetje van opfrissen. Hoe was de dag van vandaag?
1: We hebben nog volgens mij bijna de 20, 21 graden gehaald. Dus even kijken wat de maximum temperatuur is geweest voor de beeld. 20,8. We hebben natuurlijk die reeks van 20, minimaal 20 graden hebben we laatste van de week doorbroken. Doordat we er even onder zaten. Maar inmiddels zitten we gewoon weer netjes op die 20 plus temperaturen. We hadden wolkenvelden, er was ook zon. En er vielen ook weer een paar buien.
0: Yes,
1: daar waren ze weer. Ja.
0: Hoe ziet het weekend er dan uit?
1: Ja, eigenlijk redelijk fris. De wind is weer gedraaid. Die is nu weer aanlandig de komende paar dagen. We hebben nu een noordelijke wind. Hij blijft een beetje in die hoek hangen. Van oorsprong heeft de lucht vorige week zondag zo'n beetje boven Groenland gehangen. Hij heeft een beetje gebuurd bij IJsland en toen naar ons toegekomen. Dat betekent dat het best wel lekkere, frisse, schone lucht is die dit weekend over ons heen trekt. Dat is fijn. Maar natuurlijk wel bescheidenere temperaturen. 'Snachts 11 tot 13 graden. Overdag 19 à 20 graden. En de buien zijn nog niet helemaal voorbij. Ik denk vooral dat morgen er nog een paar regenbuien vallen. Dat het zondag bij ons wel zo goed als droog is. Met wolken en zon, stapelwolken en zon. Eigenlijk een heel vriendelijk weerbeeld. Misschien voor sommigen te kil, maar we moeten even wat frisheid hebben voordat we volgende week weer omhoog gaan.
0: Oké. Okay. Nou, over een uurtje dan meer over die volgende week. Dank je wel.
1: Heel goed, tot zo.

0: Autodeal wellnessdeal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Dirk. Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Met Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een hele goede avond. Je weekend is officieel begonnen. Het is even na 6. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws krijgen we van Marije. Goedenavond.
12: Goedenavond. De Utrechtse politiek hoopt nog steeds op geld uit Den Haag voor de aanleg van een tramlijn naar Polder Rijnenburg. Minister Vincent Karremans zei dat hij voorlopig geen geld heeft voor de tram die de nieuwbouwwijk bereikbaar moet maken. Veel partijen vinden dat onbegrijpelijk. Vanwege aanhoudende overlast door jongeren plaatst de gemeente Stichtse Vecht opnieuw extra camera's. Dit keer bij het houten speelveld in Boomstede en bij het voetbalveld in Pauwenkamp. Daar is onder meer sprake van vernieling en brandstichting. Eind mei werden ook al op 4 plekken camera's neergezet. En zwembad het Kikkenfort in Breukelen gaat voorlopig niet open. Er zijn lekkages door de aanhoudende regen van de afgelopen dagen. En dat terwijl het dak van het zwembad op dit moment wordt vervangen. Dat moest gebeuren omdat het beschadigd raakte bij forse hagelbuien eind juni. Tot zover de hoofdpunten.
11: Zometeen muziek van Sailor. En als we toch op het water zitten, onze boswachter Olga Ekelenkamp neemt ons mee op watersafari.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Echt Kom Thuis met Aart van Eldik.
1: Goedenavond. Gezellig dat je erbij bent op deze vrijdag 21 augustus 2026. De zomer die vier je bij ons. Ondanks de toch wel regenachtige week die we achter de rug hebben. Nou ja, het mocht ook wel een keertje. Zometeen dan hoor je onze boswachter Olga Ekelenkamp. Zij gaat ons meenemen op watersafari. En dan gaan we wel bijzondere dingen horen. Je vindt bizarre dingen onder water. Onder andere watervlooien. En dan ook antwoord op de vraag: hoeveel ogen heeft een watervloo? Denk er maar vast over na. Verder ga je de trainer van FC Utrecht horen, Anthony Correa. Want het gaat nog niet geweldig, deze competitie. Utrecht, 2 wedstrijden verloren al. Volgende week wacht PSV, ook lastig. Dus dan zou je denken, ja, dan zou het lekker zijn als we dit weekend winnen van Sparta. Uit. Ook niet eenvoudig. Hoe wil Anthony Correa dat gaan doen? Ook dat komt aan bod. Je hoort natuurlijk ook Greta Spannenburg met het weekendweerbericht. En muziek. Wat dacht je van Sienna Spyro?

0: Het is echt heel erg leuk. Lekker met het bootje over de Ankeveense plassen of door Botshol. En we nemen dan schepnetjes mee en teiltjes, loepjes, zoekkaarten. En dan duiken we echt bijna letterlijk in het leven onder water.
1: Ja, hoe doen jullie dat? Het is gewoon met het schepnet even onder water en dan onder boven trekken.
0: Ja, het is helemaal niet zo ingewikkeld inderdaad. Dat naar boven halen van leven onder water. Dat kan eigenlijk iedereen hoor. In ons geval varen we naar een luwe plek. En dat is dan vaak een petgat. Nou, je stopt een schepnetje langs de oever in het water. En je gaat met het netje langs de waterplant. Het liefst in de vorm van een achtje. Dan vang je het meeste. En nou, dan gooi je alles uit je netje in een teltje met water. En dan kijk je wat de vangst is. En dat is serieus bijna altijd fascinerend als je goed kijkt.
1: Nou, laten we dan praten over de allerkleinste beestjes die je bij zo'n watersafari naar boven haalt.
0: Ja, want die zie je vaak over het hoofd. Nou, als eerste de watermeid. En voor de watermeid moet je echt soms wel wat langer in je teltje turen. En dan moet je op zoek gaan naar een minuscuul rood of geel of groen balletje van zo'n 1 à 2 millimeter die zo langzaam door je teltje heen gaat. En zo'n watermeid, dat is een spinachtig waterdiertje met 8 poten. En hij heeft een bijzonder levensverhaal. Want als larve gaat de watermeid op zoek naar een waterdiertje die hem van voedsel kan voorzien. En dat noemen we dan een gastheer. En dat is bijvoorbeeld een larve van een libelle. En die watermeidlarve die boort dan een gaatje in de huid van de libellenlarve. En die zuigt zo lichaamsvloeistof op. Nou, dat doet hij gedurende een langere periode. Want hij blijft gewoon zitten. Dus ook als de libellenlarve verandert in een libelle en gaat rondvliegen, dan vliegen die parasiterende watermeidlarven gewoon mee.
1: Klinkt gewoon als een soort vampier.
0: Ja, dat is het. Dat is het in feite ook. Ja. En dat is niet fijn voor de libellen, maar daar gaat hij ook niet aan dood. Raakt vaak een beetje verzwakt. En pas als de libelle uiteindelijk eitjes gaat leggen bij het water, dan laten die watermeidlarven zich weer los. En de levenscyclus gaat dan in het water weer verder. En die meid gaat zich na een tijdje verpoppen. En er wordt dan een nimfe. En uiteindelijk wordt het een volwassen watermeid. En die volwassen watermeid, dat zijn echt kleine rovers. Waar we heel blij mee kunnen zijn. Want ze eten namelijk ontzettend veel muggenlarven.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat scheelt ons weer een hoop muggenbulten. Maar als natuurbeheerders of waterschappen zijn we ook heel blij met watermeiden. Want ze zijn namelijk een indicator voor de waterkwaliteit. Hoe meer watermeiden, hoe schoner het water.
1: Kijk, laten we dan overstappen naar een andere mini-beestje. De waterflow die geen flow is, begrijp ik.
0: Nee, klopt. Het is inderdaad geen flow. Het is een piepklein kreeftje. Maar die is vast genoemd naar de manier waarop hij beweegt. Want dat doet hij nogal springerig. Een beetje zoals een flow dus. En watervlooien die zijn helemaal doorzichtig. Dus als je een microscoop zou hebben, dan kan je dwars door het beestje heen kijken. En dan zie je de darmen, en je ziet het hart en je ziet de eitjes. En die eitjes zie je natuurlijk alleen bij vrouwtjes. Maar het grappige is dat de meeste watervlooien dus vrouwtjes zijn. En dat heeft een reden, want vrouwtjes kunnen zichzelf namelijk klonen. Dus ze kunnen in feite zonder tussenkomst van de man kunnen ze jonge watervlooien op de wereld zetten.
1: Ah, die hebben geen man nodig.
0: Nee, die hebben geen man nodig inderdaad. Die vrouwtjes watervlooi die heeft eitjes, maar die broedt die eitjes uit in haar eigen lichaam. En daarvoor heeft ze een soort speciale broedholte op haar rug. En die broedholte gebruikt ze vooral in de zomer. En dan baart ze dus in feite uitgebroede watervlooitjes. Maar goed, als de omstandigheden minder gunstig zijn, omdat het koud is of te droog of te weinig voedsel, dan komen de mannen wel van pas. Want dan komen er uit de eitjes van die vrouwtjes watervlooien, komen er weer mannetjes. En die vrouwtjes die gaan ook grotere eitjes maken, die bevrucht moeten worden door de mannetjes. En die eitjes worden ook niet uitgebroed in het lichaam van het vrouwtje, maar die belanden op de bodem van het water. En die wachten in feite op betere tijden.
1: Ja, wat is de natuur toch slim. Het is echt schitterend.
0: Ja.
1: En dan moet je nog even vertellen, hebben die jonge watervlooien nou 1 of 2 ogen? Heb ik altijd al willen weten.
0: Nou, de jonge watervlooien hebben, die zien er ongeveer hetzelfde uit als de volwassenen, maar met één verschil. Jonge watervlooien hebben 2 ogen. En naarmate ze volwassener worden, smelten die ogen samen tot 1 oog. Maar eigenlijk is het een facetoog. Dus eigenlijk is het een 1 oog bestaande uit 2 ogen.
1: Wauw, een soort cycloop. Ja, wow. Cycloop wordt het.
0: Ja, zoiets inderdaad. Net als de watermeid is die waterflow ook echt extreem nodig in ons ecosysteem. Eigenlijk net zoals alle soorten. Ten eerste staat de waterflow op het menu

0: van heel veel waterdieren. En dat in tegenstelling tot de watermeid, want die schijnt heel vies te smaken. Maar ook belangrijk, de watervlooi die eet bacteriën en algen. Dus met andere woorden, watervlooien die zorgen ervoor dat ons water helder en schoon is. En net als de watermeid is de watervlooi ook een indicator voor de waterkwaliteit. Ze zijn super gevoelig voor waterverontreiniging. En ze kleuren rood als er te weinig zuurstof in het water zit.
1: Kijk, er is genoeg te zien onder water als je maar goed kijkt. En je kan nog mee, hè, met jullie ook, als je zou willen.
0: Ja, klopt. Je kunt natuurlijk zelf aan de slag, hè. Maar je kunt ook gezellig met ons meevaren. En op zondag 6 september hebben we nog een allerlaatste watersafari van het jaar in Botshol. Dus komt alle.
1: Leuk. Een mooie tips weer. Olga Ekelenkamp, onze boswachter. Dankjewel en een heel fijn weekend.
0: Ja, fijn weekend.

0: Als amateurbokser won hij 22 van de 24 partijen.
1: Tot ze hem een gebroken neus sloegen. Toen koos hij voor de piano. Billy Joel en de Uptown Girl. Je luistert naar Radio M Utrecht. En dit is ILO.

0: Electric Light Orchestra. Radio M Utrecht en de Sweet Talking Woman. Zometeen FC Utrecht trainer Anthony Correa over een toch wel cruciaal duel dat ons FC Utrecht dit weekend speelt. Na twee verloren partijen moet er wel weer eens een keer gewonnen worden. Je hoort ook de mama's en de papa's en onze nationale nieuwe. Zometeen eerst het nieuws met Marije. Gaat over extra cameratoezicht in Maarsebroek. En er is gedoe bij zwembad het Kikkerfort in Breukelen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 6:30, het regionieuws hier op Radio M Utrecht met Marije. De Utrechtse politiek, Marije, die hoopt nog steeds op geld uit Den Haag voor de aanleg van een tramlijn in de stad.
2: Ja, de partijen reageren daarmee op de uitspraken van minister Vincent Karremans. Die zei dat hij voorlopig geen geld heeft voor de tram naar de toekomstige wijk Rijnenburg. Utrecht wil die lijn hebben voordat er ruim 20.000 woningen worden gebouwd, vertelt verslaggever Mark van Rossum, Du Châtel.
3: De Utrechtse politiek vindt dat er eerst overheen moet zijn en dan gebouwd kan worden. En bijvoorbeeld de studenten starten zeggen, ja, dan zet de minister door geen geld te geven voor die tramlijn, zet hij het hele project op het spel. Zover zijn we nog niet. Hè. Er zal ontzettend veel gelobbyd worden. Utrechtse politici, de wethouder, de gedeputeerden gaan allemaal lobbyen om ook het geld voor deze lijn binnen te halen. Het geld is er nog niet, maar we zijn nog niet klaar.
2: Als er geen tramlijn is voordat er woningen in Rijnenburg zijn, vreest Utrecht dat de nieuwe bewoners massaal de auto pakken. Er komen opnieuw extra camera's in Maarsebroek. Dat doet de gemeente vanwege aanhoudende overlast van jongeren. Dit keer bij het houten speelveld in Boomstede en bij het voetbalveld in Pauwenkamp. Daar is onder meer sprake van vernieling en brandstichting. Maarsebroek heeft al langer te maken met overlast door jongeren. Daarom werden eind mei ook al op 4 plekken camera's neergezet. Het cameratoezicht blijft tot eind mei volgend jaar. Zwembad Het Kikkervoort in Breukelen gaat voorlopig niet open. Het dak van het zwembad wordt op dit moment vervangen, nadat het beschadigd raakte bij forse hagelbuien eind juni. Maar door de aanhoudende regen van de laatste dagen zijn er extra lekkages ontstaan. En dat is ook het geval bij een ander gemeentegebouw waarvan het dak wordt vervangen, een kantoorpand aan de corridor. De gemeente neemt maatregelen om de lekkages te verhelpen. Bij het zwembad gaat dat zeker 4 weken duren. Zwemmer Maarten van der Weijden zwemt vandaag weer door onze provincie. Hij haalt met zijn 22 stedentocht geld op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht voor onderzoek naar kinderkanker. Vandaag zwemt hij van Gouda naar Woerden. Gisteren zwom van der Weijden van Meerkerk naar Schoonhoven. In Vianen en langs de Lek stonden honderden mensen hem aan te moedigen. Nou, en als alles goed gaat, komt hij morgen in Utrecht aan bij het Prinses Maxima Centrum. En zondag heb je een grote kans om wat aangeschoten schakers in de Utrechtse kroegen aan te treffen. Want dan wordt het tweede kroeglopers-toernooi georganiseerd. En nou, dat gebeurt in 15 kroegen. Daar spelen zo'n 130 schakers van schaakvereniging Paul Keres. En die schaken dan de hele dag voor de titel. En daarvoor moeten ze 7 ronden schaken. Nou, een biertje erbij is niet verplicht. Maar op de foto's van vorig jaar zien we wel dat veel schakers er eentje naast hun bord staan.
1: Ik vind nuchter schaken al zo moeilijk.
2: Ja, ik wou zeggen, met een biertje erbij is het ingewikkelder.
1: Niet te doen. Leuk.
2: Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond is het grotendeels droog. Vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen af en toe zon en, ook dan een enkele bui. Bij een graad of 19. Zondag dan geregeld zon en een graad of 20.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
8: Utrecht komt thuis met Aard.

0: Ja, de nieuwe, nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Bachata Bailando van Django Wagner. Het is 7:10. Ja, morgen moet het gebeuren. De druk ligt er volop bij FC Utrecht voor de uitwedstrijd tegen Sparta. Na de 2-1-nederlaag in de openingswedstrijd tegen FC Groningen werd de ploeg van trainer Anthony Correa afgelopen weekend in eigen huis opgerold door AZ. En voor Correa is de opdracht voor morgen in Rotterdam kristalhelder.
1: Het moet gewoon een stuk beter dan afgelopen zaterdag. Dat besef is er bij de jongens. En ik denk dat we gewoon veel winst kunnen boeken als we aan de bal zorgvuldiger zijn, de bal langer kunnen houden. En als we die intensiteit van de eerste minuten tegen AZ, dat we daar gewoon langer mee door kunnen gaan. Ja, dat is gewoon ook kwestie van wennen aan wat we willen en het gewoon doen.
2: Los van al die dingen, de technische dingen, hoe is het met de mentale weerbaarheid van die jongens? Want het is natuurlijk een vrij jonge groep.
1: Ja, ik hoop goed. Ik zie niet in dat ze inzinken of zo. Al moet ik zeggen dat de tweede helft er wel op leek. Maar voor mij kwamen we ook nog op 3-1. En nou ja, die 4-1 is dan een vervelende goal tegen. Maar ook na die 3-0, waarin het lijkt alsof de wereld voorbij is, bleven ze vechten. Dus die mentale weerbaarheid die is best oké. Okay. De kwaliteit van spelen moet moet gewoon omhoog. En daar zijn we deze week goed mee bezig. En daar moeten we gewoon kritisch op zijn. Maar vooral de gasten in hun kwaliteiten gaan brengen.
2: Ja, ik vraag het. Kijk, er zijn jongens die natuurlijk die spelen voor het eerst. Die speelden voor het eerst in de Galgenwaard. Jij zat ook voor het eerst als trainer van Utrecht dan in de Galgenwaard. Jij kende het publiek van vorig jaar natuurlijk ook al wel. Ja, op een gegeven moment wordt er gewoon gefloten. En ik kan me voorstellen dat dat voor jongens, en misschien voor jou ook wel, dat dat ook wel confronterend is. Dat je denkt, jezus, eerste wedstrijd hier en daar gaan we.
1: Ik denk dat als ik supporter was, zou ik naar die 3-0 ook wel fluiten. En dat is wel de realiteit. Ik hoop dat ze het niet doen en dat ze blijven aanmoedigen. Maar ook dat zijn mensen met emoties en die komen ook voor een prachtige wedstrijd. Ik heb ze ook horen juichen de eerste minuut. En ik heb ook het samenspel met de spelers zien in de eerste minuten. Toen we AZ vol bij de ballen konden pakken. Ja, dat moeten wij gewoon langer zien vol te houden.
2: Wat vind je van Sparta op dit moment?
1: Ja, ik vind dat ze het goed voor elkaar hebben. Er staat wel echt een team. Veel creativiteit. Mito, die jongen op links, Santos. De spits die vorig jaar bij Telstra zat, Torrison. Goede loopacties. Achterin wat ervaring met Martins Indy. Dus het is een team wat in balans is. Maar ja, alles leuk en aardig. Wij moeten gewoon zorgen dat wij het beter gaan doen. En daar ligt wel onze aandacht.
2: Wat heb jij het vorig jaar op het kasteel gedaan eigenlijk?
1: Thuis hebben we wel van ze gewonnen. Vorig jaar uit hebben we verloren met 1-0. Vanuit Oefkieren gescoord. Okay. Die jongen die nu bij AZ zit. Ja. Ik weet het niet zeker trouwens. Of was het? Nou ja, ik weet. Weet je, niet interessant. Totaal niet interessant.
3: Overwinning.
1: Aankomende zaterdag Sparta-Utrecht. Dat
2: hoorde je het net trouwens?
1: Onweer.
2: Het dondert en bliksemt in Utrecht.
1: Zaterdag in Rotterdam.
0: Ja, we hopen het. Anthony Correa. Zoals te doen gebruikelijk kun je die wedstrijd morgen volgen via de livestream in onze app en op de website. Die stream begint een half uurtje voor de aftrap om 17:15. Aftrap is dus om 17:15. Sparta FC Utrecht.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: De avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Ja, en dan hoor je zometeen onder andere Bob Marley en Chris Montez, Ultravox. Komt allemaal voorbij na zevenen. Nu Grieta Spannenburg. Dag Grieta, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Wat voor dag hadden wij vandaag?
3: We hadden een dag met een paar buien, soms ook stevige buien. We hebben een aardig aantal millimeters binnen geharkt. En op dit moment is het droog, redelijk rustig. Veel bewolking wel, een paar opklaringen. En we hebben de 20, 21 graden aangetikt.
2: Oké. Hoe wordt de avond en het weekend?
3: De avond wordt wat aan de frisse kant. Er vallen nu vooral buien boven België. Zeker boven de Hoge Venen, waar iedereen nu weet waar het ligt. De Ardennen. En bij ons is het droog. Ik denk dat later in de nacht er een enkele bui kan passeren uit het noordwesten. En dan is het best frisjes om de zaterdag te beginnen met een graad of 11. En dan krijgen we een beetje hetzelfde weerbeeld, denk ik althans, qua wolken, wolkenvelden en perioden met zon. Stapelwolken ook. Misschien ook wel wat meer zon dan vandaag. En een paar buien nog. Regenbuien. Ze zijn wat minder straf dan vandaag. En ik denk dat het morgenmiddag op de meeste plekken vanuit het westen ook weer droog wordt met wat meer opklaringen.
2: Oké. Nog maar eventjes wat verder vooruit, hè?
3: Ja, verder vooruit zie je eigenlijk op zondag op de meeste plekken is het dan denk ik droog, met af en toe zon, 19 of 20 graden. En eigenlijk wordt ons weer volgende week bepaald, een beetje door een enorme depressie ten westen van Portugal. Het is een lage drukgebied wat zelfs door de Hurricane Center, het orkaanbestuderingsbureau in Amerika, zeg maar, wordt bekeken. Want het heeft een beetje, het zou een tropische storm kunnen worden voor de kust. Is onzeker of dat gebeurt. Maar in ieder geval stuwt dat systeem warme lucht begin volgende week onze kant op. En daarmee zie je dat we weer naar een oostenwind gaan, later naar een zuidenwind. En dat er warmere lucht onze kant op komt. Significant warmer. Denk maandag aan 1,22 graden. Dinsdag aan 24 graden. En woensdag aan donderdag, 6, 27 graden ongeveer. Oh. Of hoger. En in het zuiden van het land sowieso wat hoger. Dus er komt warmere lucht aan. Ook wel, moet ik zeggen, Aard, best wel kleffe lucht. Dus het is wel een beetje benauwde warmte.
2: Ja. Maar daar gaan we weer.
3: Ja, daar gaan we weer. Nog één keer.
2: Yes. Grieta, dankjewel. Fijne avond, fijn weekend.
3: Fijn weekend. Hoi, hoi. Groetjes.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio.m.utrecht.nl en de app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
9: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
8: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

Dit is de avond van de nostalgie bij Radio M Utrecht. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Je kan natuurlijk wat dichter tegen elkaar aan gaan zitten, maar je kan ook wat dichter bij de radio komen als je bijvoorbeeld alleen bent. En dan heb je gedaan wat de Carpenters zongen. Close to You. Een bijzonder goede avond. Het is vrijdagavond. En ik beloof je, het wordt weer een echt heerlijke Love Songs avond. En als je vaker luistert, dan weet je wat het concept is. Het idee van dit programma. Dat alle liedjes over de liefde gaan, maar dat jij er ook lekker bij ontspant. Dat je de dag of misschien zelfs de week kan vergeten. En dat je weer vooruit kan kijken, vol energie, naar een volgende dag. En City to City, Gilbert O'Sullivan, Forner en Bette Midler onder meer gaan je daarbij helpen. En ik begin nu met een prachtig duet. Chugaro en Paul Young zijn dit. Senza una donna.

Adele was dat. Met het liedje waarmee ze ons echt allemaal omver blies. Make You Feel My Love. Een cover van Bob Dylan. En dat was echt de grote, grote doorbraak van Adele. Hoewel het natuurlijk eigenlijk al best wel een hele tijd heel erg goed met haar ging. Maar deze, die hebben we allemaal in ons hart gesloten. Op Radio M Utrecht hoor je nu Foreigner.

0: Lekker dromerig. En je kan er van alles bij fantaseren over een lange en romantische weg naar de liefde. Op Radio M Utrecht komen jonge en oude liedjes voorbij. En dit is zo'n oudje van Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

De vertrouwde stem van Diana Ross. Op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je nog Nikita. Nu eerst Lucy Silvas. Met Nothing Else Matters.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.